0: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de Verenigde Staten. Het staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er verder onderhandeld over een ruimer akkoord. De voorbije uren zijn er nog wel wederzijdse aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht gehaald heeft. En bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, daarbij ook 2 hulpverleners in een ambulance. Onveilig voedsel doodt elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd. En 1/3 van die overlijdens zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voedsel kan gevaarlijk zijn door schadelijke bacteriën, virussen of parasieten. Zo kan het meer dan 200 ziektes veroorzaken, van diarree tot kanker en hartziekten. Maar de meeste overlijdens zijn toch te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen zoals lood en arsen. Het hoofd van de politie van het Britse graafschap Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Nowak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij gestorven. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is ook moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
1: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Dinsdag zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En als u nog een uitdaging zoekt voor deze zomer, dan heb ik nog een wereldrecord. De Pool Matthäus Malina heeft zijn eigen record onder water zwemmen nog wat scherper gezet. Hij is de eerste mens die in 1 keer ademen, zonder vinnen, een afstand van meer dan 250 meter gezwommen heeft. 252 om precies te zijn. Op de kampioenschappen in Budapest ging de overwinning bij de vrouwen naar de Hongaarse Sofia Torokcik. Zij zwom in 1 ademteug 207 meter onder water. Waar wacht u nog op? Het weer, vannacht opklaringen afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger, maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up

0: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Hongarije gaat zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch erg belangrijk. Een toetreding kan jarenlang duren. Maar dat Hongarije er nu toch mee instemt, is dus een belangrijke stap, zegt Stefan Bos in Boedapest.
1: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd, wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is. Want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
0: De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de toetredingsprocedure altijd gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheid in buurland Oekraïne. Noord-Korea gaat zijn kernwapencapaciteit versneld uitbreiden. Dat heeft leider Kim Jong-un gezegd bij een bezoek aan een nieuwe fabriek voor de productie van nucleair materiaal. Volgens het staatspersagentschap is de productie van militair nucleair materiaal de voorbije 5 jaar al meer dan verdubbeld. Noord-Korea beschikt naar schatting over enkele tientallen kernkoppen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
2: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden en zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse Partij.
0: De optredens van de omstreden Amerikaanse rapper Ye komen komende zaterdag en maandag in Arnhem in Nederland mogen doorgaan. Dat heeft een rechter in kort geding beslist. Het Centraal Joodse Overleg wil dat Ye, vroeger bekend als Kanye West, het land wordt uitgestuurd omdat hij meermaals antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. De rechter gaat daar niet in mee en ziet geen gevaar voor de openbare orde. Ye verklaarde zelf dat zijn hersens beschadigd zijn na een zwaar auto-ongeval in 2002 en dat hij daarom soms vreemde uitspraken doet. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag, temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig weer, zondag droger, maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Sinds wanneer heb je sound?

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze week.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Het staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er dan verder onderhandeld voor een ruimer akkoord. Gisteravond zijn er nog wel wederzijdse aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht gehaald heeft. En bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, daarbij ook 2 hulpverleners in een ambulance. Hongarije gaat zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jaren duren. Premier Magyar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Budapest.
1: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening. En dat hebben we nog nooit gehoord.
0: En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. Onveilig voedsel doodt elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd. En 1/3 van die overlijdens zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voedsel kan gevaarlijk zijn door schadelijke bacteriën, virussen of parasieten. En zo kan het meer dan 200 ziektes veroorzaken, van diarree tot kanker en hartziekten. Maar de meeste overlijdens zijn toch te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen zoals lood en arsen. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Het weer. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger, maar de maxima blijven wel hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RESIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, komt weer aan. En als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo. En daardoor ligt de productie bij Volvo voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman, waar onder meer bumpers worden gemaakt, wordt sinds dinsdag al gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd. De staking blijft daar dus voortduren. Met gevolgen voor de Volvo-fabriek. Daar zitten zo'n 4.500 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Er zijn een aantal voorwaarden voor het akkoord vastgelegd. En over 2 weken moet er dan verder worden onderhandeld over een permanenter staakt het vuren. Gisteravond zijn er wel nog aanvallen geweest in de 2 richtingen. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht heeft gehaald. En bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen om het leven gekomen. Daarbij ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen. Het hoofd van de politie van het Britse Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij overleden. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. En het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
1: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste kunnen plaatsen voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. En in de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vandaag wisselvallig weer met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Het wordt tot 19 graden. Ook morgen en zaterdag wisselvallig weer. Zondag wat droger bij zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Eminem.
1: Zo, ik ben zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
2: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
2: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer. Make life safe.

misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Sting.
1: Wit-wit?
0: Of net niet wit.
1: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Goedemorgen, het is 6 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Jannie Kaart. We shoppen steeds vaker online. Vorig jaar gaven Belgen online zo'n 18 miljard euro uit in totaal. Goed voor een stijging van ruim 5% tegenover het jaar ervoor. Onze webshops doen het wel goed, maar vooral buitenlandse webshops zoals Shein en Temu profiteren ervan dat we meer online kopen. Al zijn die producten daar niet altijd van even goede kwaliteit. Dat zegt Bekom, de organisatie van webshops in ons land.
5: Belgen kopen graag aan lagere prijzen. En nu, lagere prijzen staan niet altijd garant voor kwaliteit of een lange levensduur. En op dat moment wordt daar niet zo meer rekening gehouden eigenlijk door die consument of door die koper.
3: Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. De minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, volgt daarmee het advies van de ziekteverzekering. Het is een medicijn van dezelfde fabrikant als Ozempic, een medicijn tegen diabetes dat ook vaak wordt gebruikt om af te vallen en wel wordt terugbetaald. De regering wil Wegovy niet terugbetalen omdat je het een lange tijd moet gebruiken, want als je ermee stopt, dan kom je er weer aan. En als je wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden euro's kosten. In Gent ligt de productie in de fabriek van Volvo nog altijd stil. Het komt ook nog altijd door een staking bij een toeleverancier waar bumpers worden gemaakt. Al sinds dinsdag staken ze daar. Er is geprobeerd om te onderhandelen, maar dat heeft niks opgeleverd. Zolang de staking duurt, kan er ook niet gewerkt worden bij Volvo. En zo'n 4500 arbeiders zitten daarom thuis. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag vandaag, met kans ook op onweer en temperaturen tot 19 graden. Ook morgen buien, maar in de loop van de dag wordt het dan wel droger en vanaf de kust komt er dan de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw ietsje warmer bij zo'n 21 graden, met hier en daar ook nog een bui.
4: Oh. M&M.
6: Ook deze donderdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
4: Sander.
7: Hoi.
4: En Iman.
8: Hi, hi.
4: Doen van je opstaan en gaan.
7: Ja, dat weekend van 21 graden komt dichterbij, want we zijn officieel het voorprogramma van de vrijdag vandaag. Met welke song kan jij opstaan en gaan?

0: Johan en Fleming, maar waar zou Fleming zijn op dit moment van de dag?
1: Lig in mijn pet.
2: Opstaan en gaan.
0: Maar hoe zit dat bij jou? Dat mag je gerust ook altijd even laten weten. De app van M&M.
3: Ja, lig je nog in je bed?
0: Ja.
3: Ben je thuis, aan de keukentafel, ben je onderweg of misschien al op het werk?
0: Oh.
3: Dat zou heel vroeg zijn.
0: Het was druk op de baan, hoor, vanmorgen.
3: Ja, is echt.
0: Ja, het viel me extra hard op. Het was, ja, pittig.
3: Pittig?
0: Ja, nee, pittig is te veel. Het was drukker dan normaal op 5 uur 's ochtends. Hoor.
3: Ik heb ook veel lopers gezien.
0: Ja?
3: Ja, ik vind dat gek op dat uur.
0: Ja, maar nu is het nog een savat-uur om ja, qua temperatuur. Oké, het valt mee, maar er is een grotere luchtvochtigheid. Het is niet ideaal om te lopen. Zo. Ik weet het niet. Bij mij zat er ook al een dakwerker klaar om er straks aan te beginnen.
3: Oh, amai.
0: Ja, dus.
3: Ja, dat is misschien het zonlicht, hè? Het daglicht optimaal benutten.
0: Laat ons focussen op de 2 vragen die ik iedere ochtend aan je stel.
3: Ja.
0: Hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort, naast het feit dat je veel lopers hebt gezien?
3: Ja, ça va eigenlijk. Het was frisjes, maar nu niet om te zeggen van amai, wow, ik heb echt kou gelegen. Oh, het gaat zo'n ochtend worden. Het is niet om te zeggen dat ik echt kou heb gehad.
0: Nee, je hebt geen kou gelegen.
3: Oké. Nee, ik heb gewoon lange jeans aan, een losse t-shirt met lange mouwen en ik had mijn jas aan. Ik had zelfs geen sjaal aan, niks. En dat was best oké.
0: Oké.
3: Ja.
0: Oké. Waarover heb je gedroomd vannacht?
3: Ik heb een beetje een enge droom gehad.
0: Oei.
3: Ja,
0: was het clowns?
3: Nee, maar het was wel een beetje te vergelijken met zo'n soort van escape room.
0: Oei.
3: Ik zat in een heel kleine kamer met een telefoon. Oei. Samen met nog iemand, maar ik weet niet meer wie.
0: Okay.
3: En dan de enige uitgang was via een smalle gang, waar dat er op het einde van die gang zo wat zombie-achtige mensen stonden.
0: Oei, oei.
3: En als je daar probeerde te passeren, dan hielden die je tegen. Dan pitste die je ook zo'n beetje. En ik maar bellen. En dan zei de persoon naast mij van, ik denk dat elke keer als je belt, dat er iets gebeurt. Wat er toen gebeurde, weet ik niet meer.
0: Oké. Okay.
3: Maar ik weet dat het ding van het verhaal mee in de escape room was van, ik zou niet te veel bellen.
0: Ja, ja.
3: Een beetje zoals in de mol.
0: Ja, ja.
3: Hoe meer dat je belt, hoe meer geld dat je kwijt bent. Ja, ja. Maar bij ons was het andere consequenties, maar ik weet niet meer wat.
0: Oké.
3: Daarover heb ik gedroomd.
0: Wow.
3: Ja, sorry dat het zo wat vaag is. Maar
0: en is altijd zo creatief s'nachts.
3: Ja, ik wil te verwerken.
0: Ja,
3: elke dag met u samenwerken. Ja, dat is moeilijk.
0: Allee, bon. Linda stuurt hier al dat ze is toegekomen op het werk. En ze is alle poorten aan het openen. Maar hoe zit dat bij jou? Wat ben je aan het doen? En vooral, welke schijf laat jou vanmorgen opstaan en gaan?
3: Ja, wij openen de poorten naar onze playlist.
0: Oh.
3: Wat moet erin? Laat

0: misschien heb je het in die Maas zien lopen daar juist. Ze stuurt net terug van een 5 kilometer loopje. Klaar om de dag te starten.
1: Oh, wauw.
0: Zal het zelf nooit snappen. Maar ja.
1: Ze is van Sint-Gilles-Waas, dus misschien een beetje ver. Verder dan 5 kilometer.
0: Oké, okay,
1: okay. Maar hé, Tini, goed gedaan. 5 kilometer, al zo vroeg 's ochtends.
2: Wow.
1: Dat vind ik tot.
2: Ja.
1: Thomas, ben jij al gaan lopen vanmorgen?
0: De stilte zegt veel.
3: Opstaan en gaan.
0: Thomas?
4: Ja.
0: Ah, nog niet gaan lopen dus vanmorgen?
4: Nee, ik lig in mijn bed.
1: Ah, oh, Thomas.
0: Dat is ook wat ik zou kiezen hoor, mocht ik die optie hebben tussen de twee.
1: Oh, ik vind het altijd zo gezellig. Zo lekker knus met iemand bellen die in bed ligt. Dat voelt zo intiem aan, Thomas.
0: Wat is je pyjama? Of
1: ja.
0: Heb je er geen?
1: Oh.
4: Jawel, jawel.
1: Oké, hoe ziet je pyjama eruit?
4: Een korte pyjama.
1: Wat moet ik daaronder begrijpen, een korte pyjama?
4: Een t-shirt en een broek.
1: Ah, oké. Okay. En het is een short dan, de broek?
4: Ja.
1: Oké. Hou jij je kousen aan terwijl je slaapt of niet?
4: Welk? Zo.
1: Hou jij je kousen aan in bed of niet?
2: Sowieso niet, man.
4: In de winter.
1: Ah ja, dus nu zijn we geen winter, dus nu niet.
0: Interessant.
4: Nee.
1: Ja, ik hou dus altijd mijn kousen aan als ik slaap. Sommige mensen vinden dat raar.
0: Ja, ik vind dat ook heel raar.
1: Ah.
0: Maar,
4: ja, dat is raar.
0: Kennen we de kleur van de pyjama eigenlijk al? Of hebben we dat nu
1: gezien? Nee.
0: Om het beeld te...
4: Geel.
1: Geel?
4: Allee, beige, ja, zo.
0: Ah ja.
1: Geel en beige liggen nu niet zo aan elkaar in mijn hoofd. Nee. Maar is het zo wat okergeel misschien?
4: Nee, beige.
1: Ah, beige.
0: Eerder beige dan geel. Oké. Okay. Ja. Dat beeld is al compleet. Kunnen we iets draaien, zodanig dat je uit dat bed zou kunnen geraken ooit? Of kunnen rollen, dat je denkt van iets dat deugd doet?
4: Van Salara of zo.
1: Ja. Midnight Sun?
4: Ja.
1: Kleine check. Thomas, de zon, is die geel of beige?
4: Geel.
1: Ah, oké. Okay. Oh. Dan zijn we mee.
0: Dat gezicht zijnde.
3: Opstaan. Ja.
4: En gaan.

0: zie hem daar al opkomen in het beige. Mooi hoor.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: morgen, als je nog wat motivatie nodig hebt, zo vroeg 's ochtends?
1: Morgen is het weekend. Let's go.
0: Ja, en dat weekend en die vrijdag kun je morgen ingaan met 2 tickets voor Harry Styles in Londen. Met al betaald vervoer, hotel. Later vanmorgen geven we het allerlaatste finale ticket weg. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. En schrijf je nog in via het M&M-kanaal op VRT Max om kans te maken. En als je dan telefoon krijgt van ons, zeker opnemen met de woorden We belong together. Heel belangrijk. Voor de rest van morgen nog een fijn bezoek van Bart Appeltans. Huisgemaakt was gisteren op tv. Maar gisteren ook op tv. Heb je het gezien, Sander?
2: Ik heb niks gezien gisteren.
0: Niks? Nee. Er was nogthans een superbelangrijk item.
2: Ja?
0: In Laat op tv.
2: Oké.
0: Okay. Okay.
2: Eens luisteren dan.
3: 3 op de 4 inwoners van Poperingen woont al langer dan 10 jaar in de stad. De mensen die zijn er nogal honkvast. Meer nog, Poperingen is de meest honkvaste stad of gemeente van Vlaanderen. En dus moeten wij bij Laat weten waarom. Daarom hebben we een cameraploeg richting Poperingen gestuurd op zoek naar het antwoord.
0: Oh. Ja, dus die zijn naar Poperingen gegaan.
2: Oh, wow.
0: Ja, en als je dan afvraagt waarom is Poperingen honkvast,
2: ja,
0: dan heb je 2 categorieën. Okay. De ene categorie is het serieuze antwoord.
2: Oh.
4: Een van de elementen die toch zeker meespeelt is dat mensen hier vrij hard houden van hun stad, trots zijn dat ze geboren zijn als Poperingenaar. En zelfs als men verhuist, keert men graag terug.
0: Ja, en dan heb je ook deze meneer met dit antwoord.
5: Wanneer je hier koffie gaat drinken, ik heb een koffietje gedronken, een duveltje. €2,50 voor een koffie. Als je in Brugge koffie drinkt, dan €4.
0: Ah ja.
2: Hey, die mens heeft de punt, hè.
0: Ja, ja, voor de goedkope koffie moet je in Poperingen zijn.
2: En een duveltje, blijkbaar.
0: En een duveltje.
2: Ja.
0: Maar het is wel leuk.
2: Ja.
0: Als je zo eens Poperingen in zijn glorie wil zien, dan moet je gewoon op VRT Max naar Laat terugkijken. Het is het 3e bulletin in de aflevering.
2: Oké.
0: Okay. Ik sluit nog af met de woorden van journalistiek onderbouwd Riyad Bari.
2: Oké.
3: Okay. Leven Poperingen.
2: Allee. Gisteren kregen Wannes en Kouter hier bezoek van 2/3 van K3 trouwens. Hanne en Julia. Ze hebben hier een song aangevraagd waarmee zij kunnen opstaan en gaan. Je hoort hem zo meteen.

een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

0: twee derde van K3. Hanna en Julia. De song waarmee zij kunnen opstaan en gaan. Wim Soetaar en allemaal. Als je zelf ook nog een goede song hebt, laat het zeker weten in de app van M&M. Maar we zijn nog niet uitgepraat over deze allemaal van Wim Soetaar.
1: Nee.
0: Want gisteravond op M&M kon je dus opnieuw luisteren naar Blokradio. Altijd vanaf 6 uur 's avonds. Het is met Robin, het is met Julie. En gisteren was het ook met Kiki van The Real Housewives.
2: Ja, tof.
0: Die haar drankje, de Kiki Kefir, mee had.
2: Ja, dat ding, die soda.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Robin heeft daarvan, ja, ik wil zeggen gedronken, maar dat is niet waar. Hij heeft het in zijn mond gehad en hij heeft toen een hitsingle gebracht. We luisteren.
3: Omarmen.
2: Orgelen. Kinderen zijn zo trots op u.
4: Ja, als ze beatborkjes moeten laten.
5: Ja, dat denk ik wel. Maar daar gebeurde heel veel.
0: Ja. Effectief, er gebeurt altijd heel veel bij Blokradio.
2: Dat klinkt als een student die op een donderdagavond het een beetje te bont maakt.
0: Oh, het is donderdag.
2: Ja. Het is uitgaansdag, maar het is ook blok. Dus veel sterkte.
0: Maar gelukkig kunnen wij ook gewoon een goede uitgaanssong draaien. Stel, je bent student en je kan zoiets gebruiken van een uitgang.
4: Wat is een goede schuurplaat?
0: Ja.
4: Daar heb ik super veel zin in.
0: Voilà, dat is ook opstaan en gaan.
4: Ja.
0: Dus laat ook maar weten in de app van M&M. Intussen bijna 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
6: Ja, we shoppen steeds vaker online en buitenlandse webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan. De organisatie achter de webshops in ons land waarschuwt wel voor die producten, want die zijn niet altijd van even goede kwaliteit. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. De regering wil dat vooral niet doen, omdat je het voor lange tijd moet gebruiken. En als ze het dan moeten terugbetalen, zou dat ook moeten voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden euro's kosten. En in Gent ligt de productie nog altijd stil in de fabriek van Volvo. Het komt door een staking bij de toeleverancier waar de bumpers worden gemaakt. En zo'n 4500 arbeiders zitten daarom nog altijd thuis. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of op de socials van VRT Nieuws.
0: Het weer?
6: Het wordt wel opnieuw een wisselvallige dag vandaag, met kans ook nog op onweer en temperaturen tot 19 graden.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar naar Antwerpen zijn extra files te vinden op de E17, drie kwartier van Sint-Niklaas tot Haasdonk. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht en ook op de E313 25 minuten vertragen vanaf Herentals-West.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
10: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro. En de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promokoken.
14: Goh, maar wat?
12: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
14: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Wil hier al wonen, ze schat?
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè? Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder!
0: Allee, Marleen, ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongen, is wel een meld, hè?
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
0: Oei, wacht ze.
1: Rustig,
0: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
0: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker. Ja.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: vandaag. Straks een samenvatting van al het frietnieuws om mee te nemen.
1: Opstaan en gaan.
0: Dus als je een hongertje hebt, gaat er niet op verbeteren. Eerst even naar Chantal, de rademaker uit Sint-Job. Dag Chantal.
2: Hey, hallo, goedemorgen.
3: Hey. Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen, zelfs in jouw geval, toch?
2: Toch? Ja, maar dat zal wel zijn. Echt wel.
0: Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, we gaan lekker naar de zon, hè. Ik heb samen met de zus vertrekken voor 3 weken naar Tenerife.
3: Zalig. Ah,
0: en jullie staan op dit eigenste moment klaar om te boarden, toch?
2: Ja, dat klopt. We staan direct, we staan al aan de gate eigenlijk. Dus,
3: is het druk op de luchthaven?
2: Wat
3: is? Is het druk op de luchthaven?
2: Nee, eigenlijk niet. Oh. We staan op Antwerpen luchthaven.
0: Oh! Maar ik heb weinig mensen die al van Antwerpen gevlogen zijn. Wauw, cool.
2: Ja, dat is bij ons ook de eerste keer.
3: En hoe is het daar? Wat is de ervaring op 10?
0: Dat is gezellig, hè?
2: Tot 4 toe, denk ik wel.
4: 9.
2: Ja?
4: Zeker weten.
0: Wacht, belangrijk. Was daar al zo een barken open? Wat dat je zo al een beetje... Ja, snap je? In de sfeer van de vakantie kon komen.
2: Na de gate, hè. Na de gate, hebben we zijn ingecheckt. Dan kunnen we al beginnen, hè.
0: Ah, perfect. Hoe laat stijgen jullie op?
2: 8 uur.
0: Oké, zorg dat je je vlucht niet mist, hè. Met de bellen met de radio.
2: Nee.
0: Kunnen we al zo wat iets Tenerifiaans draaien of zo?
3: Tenerifiaans.
2: Ja, zeker. Gasolina, hè.
0: Oh, top. Ja, heel goed. Ja, om wat gasolina te hebben, hè, op de donderdag, om het allemaal aan te kunnen. Chantal en zus, vul gerust even aan.
1: Opstaan en gaan.
5: Sander en Imaan.

0: Martin Garrix en Jax Told You So. Straks dus het frietennieuws, jongens. Bereid u daarop voor, maar...
1: Hippie Boeddha!
0: Eerst de jarige.
2: De jarige, effectief. Angelina Jolie, die is jarig, die wordt 51. Chris van Tongelen van de Romeo's, die wordt 58 vandaag. Deelt zijn verjaardag met Pascal Naassens van de Kookboeken. Die wordt 57. Mietje stuurt in de app van de M&M dat haar dochter Luca 7 jaar wordt en haar opa 67.
0: Zeg het maar.
2: 6-7. Ja. Gelukkige verjaardag daar, Bietje. Ella stuurt ook nog in de app van M&M dat haar mama Femke 40 wordt vandaag. Een nieuwe voordeur, proficiat. Maar ook luisteraar Els uit Hoogstraten is jarig vandaag.
0: Eens kijken of Els al wakker is, of ze juist opneemt en of we bij gevolg
3: een cadeau mogen geven.

0: Hip hip.
1: Hoera! Amai, spannend. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, je liet ons een beetje wachten, hè?
0: Wat lief?
3: Je liet ons een beetje wachten, maar opnemen.
0: Ja, mag dat niet?
3: Maar natuurlijk wel.
1: Spannend, ja.
3: Het is jouw verjaardag. Alles mag op jouw verjaardag. Een gelukkige verjaardag. Jij wordt 53.
0: Dank je wel.
3: Wat ga je doen vandaag?
0: Werken. Gewoon werken.
3: Waar werk je?
0: Bij Decathlon in Turnhout.
3: Oh, wil dat dan zeggen dat de tractatie bij Decathlon ook zo gezond moest zijn?
0: Dat is een combinatie van de twee. Want ze snoepen ook allemaal heel graag. Maar ik probeer het altijd wel een beetje gemengd te houden.
1: Dus, wat heb je dan voorzien?
0: Meestal voorzie ik vooral een hele grote tros bananen. Want dat eten ze graag.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: En nog een beetje ander fruit. En dan nog, ik ken dat wel, Snickers, Marsjes.
1: Ah,
0: van die
1: daar zijn we. Ah, ja.
3: Maar je komt uit Hoogstraten. Dan ga je toch wat aardbeidjes meenemen?
0: Als die heel daar zou geraken, zou dat goed zijn. Maar ik ga met de fiets naar mijn werk. En ik denk dat ik dan geblutste aardbeidjes ga krijgen. Dat is niet zo lekker, hè?
3: Dat vind ik dus ook altijd het moeilijkste. Als ik naar de winkel ga met mijn fiets, dan zie ik daar die aardbeien staan. Dan denk ik, maar dan denk ik, maar ik ben met de fiets.
1: Maar kun je geen goede fietszakken kopen in een Decathlon?
0: Jawel, maar de hobbels op de fietspaden in Vlaanderen, die kunnen we niet kopen.
1: Nee.
3: Daar heb je gelijk in, Els. Daar heb je zeker gelijk in. Wat je ook niet kunt kopen, maar enkel kunt krijgen en winnen hier op M&M, dat is een kakalender. Dat is een kalender dat je dus op het toilet kan hangen om iedereen's verjaardag op in te vullen. Je mag die ook gerust op het toilet in de Decathlon hangen.
0: Ik ga hem toch lekker thuis houden.
1: Ja, tuurlijk.
3: En dat is je volste recht.
0: Ja.
3: Geniet ervan. Zeker, groetjes aan de collega's.
0: Dankjewel.
3: En een gelukkige verjaardag nog, Els.
0: Ja, dankjewel. Fijne dag voor jullie.
1: Yo.

0: Ze waren hier deze week nog. Robbo Martin, Zoe Levi met Tranen van Goud. Frieten van Goud dan?
1: Frietjes.
0: Ja, het voelt een beetje illegaal om het er dit uur al over te hebben, maar er is vanmorgen gewoon heel erg veel frietennieuws. Echt waar, het staat er vol van. Dus ik ga het even overlopen samen met jou, Iman, als het mag.
1: Ja, heel graag.
0: We beginnen met Belviva. Het aardappelbedrijf dat gaat twee nieuwe soorten frieten uitbrengen, speciaal voor het WK voetbal.
1: Tof.
0: Ze hebben zo wat gedacht, wat is nu eens echt typisch Belgisch? En daarom hebben ze als eerste nieuwe ding frieten in de vorm van wafels. Niet super nieuw, kennen we al. Hè?
1: Oh nee, ja, dat is lekker. Oh, daar heb ik nu zin in, dat is lang geleden.
0: Ja, lekker altijd.
1: Oh, lekker.
0: Maar interessanter, ze gaan ook frieten met een biersmaak op de markt brengen.
1: Hè?
0: Ja, het gaat over een beperkte oplage en het zou dus effectief zijn, als je dan van het frietje eet, dat je de smaak van een fris pintje hebt.
1: Maar is dat dan van een gewoon pintje of is dat dan van een schoef of een duvel?
0: Ik
1: of...
0: denk dat ze gaan voor een gewoon pintje, maar dat... Ik
1: en is dat dan Stella of is dat dan
0: ik weet
1: Jupiler?
0: Niet. Wilde dat echt proeven als geen frietje?
1: Eigenlijk niet.
0: Ja, maar, dus, maar, waarschijnlijk voor zo alle toeristen die gaan denken... Oh, wow.
1: Beer en fries.
0: Wow. I love it. Dus goed voor hun, vermoed ik.
1: Ja.
0: Er is nog frietnieuws. TikTok-fenomeen Vreedzak, ken je die?
1: Oh, ik word er altijd een beetje misselijk van als ik die man zie.
0: Snap ik. Ja, dat is een kerel die op TikTok vooral van die eet-challenges aangaat en dat dan filmt. Dus echt enorme hoeveelheden voedsel op een recordtempo naar binnen spelen.
1: Oh.
0: Hij heeft gisteren in Assenede bij Frituur Het Pand de Julien Challenge gelanceerd. Wat is dat? Dat is een emmer vol met 1 kilo frieten, 500 gram stoofvlees, 4 viandellen en dan ook nog wat kwakken mayonaise of joppie erboven.
1: Maar dan ontploft het toch? Oh, verschrikkelijk.
0: Het fenomeen frietzak ontploft niet. Integendeel. 19 minuten en 3 seconden, zolang heeft hij erover gedaan om het op te eten.
1: Oké, maar hoe is het met die man dan 20 minuten nadat hem dat heeft binnengevreten? En vooral, hoe is het met het toilet in dat establishment?
0: Hij heeft ook nog een cornetto binnengestoken omdat hij goesting had in een dessert.
1: Maar alle...
0: Letterlijk.
1: Sorry.
0: Ja, maar het schijnt, dat is wel interessant, die eet iets en dan gaat hij vasten. 22 à 26 uur eet hij niks en dan doet hij waarschijnlijk weer een challenge.
1: Ja, tuurlijk moet je dan vasten. Je hebt gegeten voor een week.
0: Er is nog een laatste frietennieuws van morgen. Ja, Biki nieuws. Biki heeft iets nieuws, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Je kan vanaf nu Biki ook op de boterham smeren. Dit fenomeen werd gespot, luister goed, door de vrienden uit de WhatsApp-groep van Iman Boudadi.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus echt gewoon smeerbare Biki. Wat
1: ja,
0: is dat dan?
1: Ja, meer context heb ik ook niet gekregen. Allee. Buiten een foto van dat het te vinden was in de winkel. Effectief, zoals dat je preparé hebt, of een vleessalade of een tonijnsalade, dan stond daar ook een salade bij. Biki. Maar wat dat is, ik weet het niet. Zijn dat gewoon de biki-sauzen erbij? Is dat mijn vlees? Ik weet het niet.
0: Juintjes.
1: Is dat gewoon een gemixte biki? En kun je dat dan op je boterham smeren? Ik snap het ook niet, maar ik wil het proberen.
0: Ja? Maar ik ben vegetarisch.
1: Oh, maar ik weet niet wat
0: zit er echt vlees
1: in? Zit er echt vlees in? Dat weet ik niet.
0: Je bedoelt in de bikjes algemeen of in dat specifieke smering?
1: In dat specifieke smering. Nee, want je hebt ook een Biki Bastard. Veggie. Super lekker.
0: Ah, is dat?
1: Ja. In veel frituren hebben we dat al.
0: Ja, Stefan Stuurstok bestaat al jaren. En Kenneth, die kent het ook.
1: Waar?
0: Van M&M. Komt van het merk Delio. Klopt, hè. Stond ook op die...
1: Maar Kenneth, zit daar vlees in of niet?
0: Ja.
1: En waarom vinden mijn vrienden dat nu pas?
0: Ja, uitleg mag altijd. We zijn gewoon echt oprecht...
1: Benieuwd.
0: Ja.

0: Axel Ingrosso en Sun is Shining. Leugens. Tegenwoordig. Vooral het tegenovergestelde eigenlijk.
1: Tegenwoordig.
0: Vooral deze namiddag. Hè. Vandaag dus nu nog even positive vibes. Ik wil focussen daarop en focussen op de goede songs.
1: Zoals deze. Oh, Superstar van Jamelia. Word ik altijd gelukkig van.
0: Ah, ga je hiermee echt...
1: opstaan. En gaan.

0: kiesalade. Dus ja, er is wat meer info aan het binnenkomen. Er zou effectief bikkievlees in zitten ook.
1: Oh, niet vegetarisch.
0: Nou, het is meer dan op de boterham, gaat het tussen. Slagerij Mignon in Wervik zou een nog betere ambachtelijke bikkiesalade hebben, denk ik.
1: Oh, en Stijn die stuurt dat het gelanceerd is nog maar net en dat er dus echte stukjes bikkieburger en echte stukjes bikkie-augurk in zitten.
0: Nou, we leren bij vanmorgen. Merci voor de info allemaal.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
5: Shop jij ook steeds vaker online? Wel, dan ben je niet alleen, want we gaven in ons land alles samen vorig jaar zo'n €18 miljard uit in webshops. Dat is ruim 5% meer dan het jaar daarvoor, maar het zijn wel vooral Chinese webshops, zoals Shein en Temu, die daarvan profiteren. Die houden zich ook niet altijd aan de Europese regels en de organisatie van de webshops in ons land, Bcom, zegt dat die dan ook strenger gecontroleerd moeten worden.
6: Wij moeten veel beter nog als Belgische overheid gaan controleren, gaan zorgen dat wij aan de douane dergelijke producten gewoon tegenhouden en dat we die bijvoorbeeld ook van die platformen al op voorhand eigenlijk verwijderen, vooraleer dat daar eigenlijk de consument kan in misleid worden.
5: In Gent ligt de productie van de fabriek van Volvo nog altijd stil. Het komt door een staking bij de toeleverancier Plasman, waar bumpers worden gemaakt. Al sinds dinsdag staken ze daar en er is geprobeerd om nog te onderhandelen, maar dat heeft voorlopig nog niks opgeleverd. Zolang die staking duurt, kan er niet gewerkt worden bij Volvo en zitten zo'n 4.500 arbeiders thuis. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, medicijn tegen obesitas. De minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, volgt daarmee het advies van de ziekteverzekering. De regering wil Wegovy niet terugbetalen omdat je het een lange tijd moet gebruiken, want als je ermee stopt, dan kom je weer aan. En als je er wel een terugbetaling zou geven, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden euro's kosten. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijke gevechtspauze. Dat was er trouwens eigenlijk al, maar daar werd helemaal geen rekening mee gehouden, waardoor er in Libanon honderden doden al vielen. Gisteravond zijn er ook nog aanvallen geweest. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen gedood. Daarbij zijn ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen om het leven gekomen. Ook vannacht werd 1 hulpverlener gedood en raakte een ander gewond toen een ambulance door Israël werd aangevallen. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag vandaag met kans op onweer en temperaturen tot 19 graden. Ook morgen buien, maar in de loop van de dag wordt het wel droger en komt de zon erdoor. Het weekend wordt ook opnieuw iets warmer, 21, 22 graden, met hier en daar ook nog een bui.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de A12 naar Bergen-op-Zoom zijn er in Antwerpen-Haven problemen door een ongeval op de aansluiting naar de R2 richting Beveren. Daar is het een kwartier aanschuiven vanaf Leugenberg. Naar Antwerpen op de E17 ruim 1 uur rekenen van Waasmünster tot Haasdonk. De weg is daar intussen wel vrij. Dat is bovenop de vertragingen die je elke dag op de weg vindt.
0: Het gaat hier zo meteen gebeuren, hè jongens. Het gaat hier zo meteen gebeuren.
1: Spannend.
0: Het laatste finale plekje.
7: Hi, is Harry Styles. So surprised you.
8: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour in het Wembley Stadium.

0: Een goede morgen, het zonnetje is ver te zoeken, maar het einde van de werkweek niet, dus hou vol, het komt goed.
1: En wat is volgens jullie het meest gekochte product in alle supermarkten? Denk er eens over na. Het antwoord krijg je van mij zometeen.

0: Thomas Gray, goeie achternaam, past bij ons lunchje.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, effectief, want goedemorgen. Vandaag op de planning staat wisselvallig weer. Met wind, regen, kans op onweer. Mm. Dat is weer tof, hè. Bezoek van Bart Appeltans wel, dat gaat ons goed gezind maken na 8 uur. En het laatste finale ticket voor Harry Styles voor 8 uur. Maar nu al, goedemorgen Maureen.
3: Goedemorgen.
2: Hi, hoe is het?
3: Goed, ik ben naar de winkel geweest. En er is mij daar iets opgevallen.
2: Oh. Oké. Okay.
3: Ik denk dat we een spreekwoord gaan moeten aanpassen. Ja? Ze zeggen zo wel eens van... op ieder potje past een deksel. Ja. Maar dat is nogal moeilijk als er steeds minder deksels zijn de laatste tijd. Dat is me opgevallen in de winkel.
2: Hoezo?
3: Ja, op zich vind ik het echt helemaal prima. Hè, want ik denk dat ze die weghalen omdat ze minder plastic willen. Maar ik kocht dus zo van die apparootjes. En daar zit zo nog wel het lipje op. Ja. Maar niet met dat plastieke deksel.
0: Ja, ja.
3: Maar ja, dat lipje, dat gooi je toch meestal weg. Ja, mag je dus nu niet meer doen. Want als je die apparootjes niet in één keer opeet... Ja, dan zit dat daar gewoon open en bloot in de frigo.
0: Zo de olijven en de
3: gedroogde bordjes
0: en de kaasjes zelf.
2: Ja, ik heb hetzelfde met mijn yoghurtpotten.
3: Oh, ik ben zo blij dat je dat zegt. Want ik dacht bij Apro, oké, dan word ik maar verplicht om het allemaal in één keer op te eten. Maar ik kocht dus ook een yoghurtpot. En zo een grote, hè, van 750 gram.
2: Oh.
3: En ik dacht zo, oh jongens, kom aan. Hè. Ik snap het niet. Want blijkbaar zou het even goed bewaren met zo'n lipje.
4: Ik geloof het niet.
3: Ja.
0: Yoghurt.
3: Ja, dat wil ik nu nog geloven, dat het even goed bewaard. Hè. Maar ik heb kinderen. En kinderen en een frigo, dat is zoals een olifant in een porseleinkast. Dat is gevaarlijk.
2: Ja, ik moet ook wel zeggen, soms wil ik gewoon mijn yoghurtpot naar hier 's ochtends nemen.
0: Ah, ja.
2: om hier te ontbijten. Maar dat gaat dus niet, want ik kan er niet in mijn zak steken, want daar is dus geen deksel meer op.
3: Ja, wel, ik ben blij dat het jou ook opgevallen is. En ik ben allemaal prima, maar don't touch the yoghurtdeksel. trouwens, ook supermarkt nieuws in de krant vandaag. Want Aldi wil vanaf nu ook opengaan op zondag voormiddag.
0: Ja?
3: Lidl zou ook volgen. En ik zit toch op mijn spreekwoorden trip. In de Colruyt is binnenkort je broodje ook helemaal gebakken. Want zij gaan nog meer inzetten op vers brood. Echt zo zelf afbakken, zoals in vele andere winkels al gebeurt. Want dat is dus blijkbaar in elke supermarkt het meest gekochte product.
0: Oh.
2: Ja, dat snap ik wel, want dat kun je niet super lang bijhouden tenzij dat je het in de vriezer steekt.
3: En wij Belgen zijn bokenseters.
2: Dat is waar.
3: Dus voilà, als je nu aan de bokens zelf zit, smakelijk en vooral ook een hele goede morgen.
0: Moeten we in die end niet allemaal meer naar de bakker gaan eigenlijk?
3: Ja, maar dat doen we blijkbaar ook nog.
0: Ah, okay.
3: We appreciëren het verschil.
0: Ah, oké.
3: Dus no worries, bakkers.
0: Okay.
3: We got you. Zondag, sta in die rij. Koop pistolets. Koop de croissant. No worries.
1: It's

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is...

0: kwart over zeven. Goedemorgen.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Goedemorgen, de eerste werkweek van juni zit er al bijna op. We zijn donderdag 4 juni vandaag en ik ben vanmorgen, net zoals Maureen daarnet, al eens door de krant gegaan. En daar las ik dat 1 op de 5 Belgen oordeelt op basis van voornaam.
3: Rustig.
2: Dat is best wel nog veel mensen, hè? 1 op 5. Dus dat wil zeggen dat je al een idee in je hoofd hebt van wie iemand is, gewoon door hoe die heet. Dus stel dat ik bijvoorbeeld Emma zou heten.
3: Oh.
2: Dan zouden jullie een ander vooroordeel hebben gehad bij de eerste ontmoeting over wie ik ben.
0: Maar ik snap het wel, want als je nu Emma zegt bijvoorbeeld, denk ik meteen aan Emma Watson.
2: Oh.
0: En dan projecteer ik dat misschien al een beetje op jou als Emma zijnde.
4: Ik moet ook wel zeggen, toen wij de namen van de kinderen aan het kiezen waren, kan je zo op een of andere website zien welke dingen mensen associëren met de naam.
2: Oh god, echt?
4: Bijvoorbeeld zo... avontuurlijk, goedgezind, stoïcijns. Daar staan dan zo superveel bijvoeglijke naamwoorden bij. En ik vond het wel eens interessant om te doen. Want je wil niet zo die naam kiezen waarvan mensen zo denken, zuurpruim. Allee.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik vind bijvoorbeeld Laura, vind ik zo'n best, dat is een basic naam. En daarom associeer ik dat ook met...
4: Standvastigheid.
2: Standvastigheid. Geen zotte meid die...
4: Ja, ja, zo.
2: Crazy wereldreis.
4: Je zit steady met Laura.
2: Ja, dat is zo de middenmoot.
4: Maar dat is toch gek, hè? Het is toch erg dat wij dat doen?
2: Want... En wel, dus wij zijn 1 op die 5 mensen. En ik dacht, ja, het is ideaal gewoon voor dit, hè.
5: Ah. Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: Mensen die niet tevreden zijn over hun naam.
0: Ah.
2: Ja. Oh, ja. Bijvoorbeeld Karen.
4: Ja, Arno
2: komt net binnen.
4: Arno stuurt het net. Heet maar eens Karen, ja.
2: Karma. De associatie daarmee is dat een zuurpruim is, een zaag in de winkel die altijd naar de manager vraagt. Maar ben jij tevreden van jouw naam en de associatie daarbij of niet? Of ben je ook wel iemand die zo een keer judged op iemand zijn voornaam? Laat het weten in de app van M&M.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Win jij binnen een kwartier 50 euro concertengoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: denk jij bij de naam Tino?
1: Tino, met een
0: Tino.
1: T.
0: Tino.
1: Tino? Dat weet ik niet.
0: Dat is de echte naam van Purple Disco.
1: Echt?
0: Ja. Ja.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die niet tevreden zijn over hun naam. Ja.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Damien Janssens die stuurt ook nog een app van M&M dat hij niet tevreden is. Dus hij krijgt geen goeiemorgen. Hij stuurt... Ik heb te veel afleidingen van Pater Damien gehoord.
0: Ik was aan het denken, hè? Maar hoe kun je nu... Ah ja.
1: Ja, Damien, ja, kijk. Laura die stuurt ook nog... Ik moet misschien sorry zeggen aan alle Laura's in de wereld. Stuurt, ja. Excuse me, ik heb daarnet gezegd dat ik de associatie bij Laura maak met zo...
0: Standvastig,
1: de middenmoot.
0: Ja, ga niet op wereldreis. Vond ik ook een heel interessante...
1: Ik ben niet op zotte wereldreis.
4: Standvastig vind ik goed. Laura is een vriendin die je wil hebben.
1: Ja, ja, okay. Dat is wel waar. Is iemand waarop je kan rekenen.
0: Ah. Oké. Okay.
1: Ja, Bjorn die stuurt... Ik ben wel tevreden met de naam Bjorn... Karen die had gestuurd, ja, ik ben een Karen. Ik ben wel goed gezind met goede energie. En mijn nichten en neven noemen mij Tante Kaatje. Dus een Kaat hoor ik wel liever.
0: Oh ja.
1: Dat is een leukere associatie. Tuur die stuurt, vroeger werd ik gepest met mijn naam, maar nu is hem hip en trendy. Dus vandaag de dag ben ik wel heel tevreden over mijn voornaam. Dat is wel fijn. Ik zie hier ook Fleur die stuurt, ik hou van mijn naam. En Helene die vraagt zich ook nog af, Maureen, hoe heet die website?
4: Ja, ik ben aan het zoeken, ik ben aan het graven, maar dat is al 5 jaar geleden dat ik een naam moet kiezen voor mijn kinderen. Dus ik moet even doen een deep dive.
1: Oké, graaf maar verder. Intussen gaan we naar Marian. Die krijgt een goeiemorgen, want jij bent dus wel tevreden over jouw naam.
5: Ik heb geen problemen met mijn naam.
1: Ah, oké, top. Je hebt wel gestuurd ook dat je in het onderwijs staat en dat het voor jou moeilijk is om geen associaties te maken met namen. Wat bedoel je daarmee?
5: Nou ja, je hebt heel veel kinderen in je klasse en je ziet dus ook heel veel namen. En jullie hebben het net over Bjorn.
0: Ja?
5: Ik heb een Bjorn in mijn klas, dus ik heb daar meteen associaties bij.
1: Oké, okay, wat is jouw associatie met Bjorn?
0: Oh, gevaarlijk.
5: Ik vind het een heel lief kind.
4: Liar.
5: Nee, dat is echt waar.
0: Okay.
1: En welke namen zijn doorgaans de problemenmakers?
4: Gewoon uit ervaring, hè, Marian.
1: Gewoon uit ervaring.
5: Ja, ik heb er zoveel gehad.
1: Maar eentje.
0: Ja, zo... Eén naam dat je weet, die ga ik nooit zelf uitkiezen om iemand te geven of zo. Omdat die te,
5: Alles wat ik al een keer gehad heb. Maar oké. Okay.
0: Ja. Geef ons iets.
5: Niet lastig.
0: Ja, dat snap ik.
1: Hey, ja. Wat vind je van de naam Sander? Is dat een probleemmaker of niet?
5: Nee, valt echt wel mee.
4: Ja, wel. Ik heb ondertussen...
5: Ik heb zelf met een Sander in de klas gezeten. Die kon ik er prima mee vinden.
0: Voilà.
4: Ik heb ondertussen ook een site gevonden. Het is niet die dat ik toen heb gevonden. Huh? Maar de site die ik vond nu is dus ikbenzwanger.com. En dan kan je, en dan kan je bij de betekenis van de babynaam gaan zoeken. En ik heb Sander ook eens ingetikt.
0: Okay.
4: Hier staat, karaktertype van Sander is loyaliteit.
0: Ah ja.
4: Idealist. Fantasierijk.
0: Ja, zeker.
4: Verstandig.
0: Ja,
4: gedisciplineerd.
1: Marian, klopt dat? Met de Sander waarmee jij in de klas hebt gezeten?
5: Dat zegt wel, ja.
1: Oké, okay, top. Ja, dan klopt.
4: Je bent ook tijd...
5: Ik had dat erbij willen zetten, alternatief, maar oké. Okay.
1: Alternatief? Oh. Okay.
4: Ah nee, dat staat hier niet bij. Je bent wel sportief, stoer en lief. Sander?
0: Maar amai.
4: Tijdloos.
0: En doe ik je die maand?
1: Ja, en terwijl je zoekt, kan ik ook nog zeggen dat Lies heeft gestuurd in de app van de M&M. Die vindt haar naam saai en Vlaams. Vroeger zaten er 2 andere Liesen op haar school. Dus misschien is het daardoor zo de naam die veel voorkomt. Misschien dat ook minder fijn is om te hebben. Maar saai is zeker niet te vinden bij Patricia.
0: Ah?
1: Geen goeiemorgen, want je bent niet tevreden. Maar de origin story achter jouw naam is crazy.
6: Ja, ik zal het zo zeggen. Toen ik klein geboren was, heb ik dus altijd gedacht dat ik Roze Marijn ging noemen. Mijn mama was er ook op voorbereid. Maar toen ik dan later te weten gekomen, is mijn papa achter ons mama rug mijn naam naar Patricia veranderd. En dat komt omdat Samuel was met de beste vriendin van mijn mama. En ik weet dat hij een affaire heeft gehad, want hij heeft mij dat zelf ooit eens verteld.
0: Wow.
6: Nee, ik ben daar niet zo tevreden mee.
0: Ja, snap ik.
1: Dus jij bent vernoemd naar de vrouw waarmee jouw papa een affaire had?
6: Ja, blijkbaar. En ik wist dat ook niet.
4: Misschien heeft
6: hij dat veel later pas verteld.
4: Misschien heeft hij dat nooit durven zeggen toen je mama zoiets had van amai, dat is een toffe naam.
6: Ja, dus we zijn wel al even gescheiden hoor. Maar ja, dat deed wel even pijn om dat te horen natuurlijk.
1: Natuurlijk.
6: Dat is niet de bedoeling.
1: Tuurlijk, en dan heb je toch ook wel een gekke associatie met je eigen naam.
6: Ja, dat wel. Maar het is nou wel een veel voorkomende naam, dus dat valt dan weer mee.
1: Ja. Bij Patricia moet ik denken aan Patricia van het Huis Anubis en ik vond die top. Ja. Dus als dat een troost kan zijn, Patricia, ik vind jou een coole griet.
6: Dank je. Ja.
0: Allee, goed. Ik ga Adele een keer draaien.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: M&M Life.

0: site gevonden? De echte, de originele?
1: Ik heb al een betere gevonden.
0: Zeg eens.
1: Dat je zo zelf als mens kan achterlaten wat je van een naam vindt.
0: Ja?
1: En Iman is bijvoorbeeld 79% lief.
0: 79?
1: Ja, maar die andere procenten, godverdikke. Oei, het is oké, het is echt oké. Oké.
0: 7:55 intussen, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, we shoppen steeds vaker online, maar Chinese webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan en ja, ze houden zich niet altijd aan de regels en de producten zijn daar ook niet altijd van even goede kwaliteit. In Gent ligt de productie nog altijd stil in de fabriek van Volvo. Het komt door een staking bij een toeleverancier waar bumpers worden gemaakt en zo'n 4500 arbeiders van Volvo zitten daarom nog altijd thuis. En Israël en Libanon hebben nieuwe afspraken gemaakt om hun tijdelijke gevechtspauze te verlengen. Het staakt het vuren was er eigenlijk al, maar dat werd niet gerespecteerd, waardoor er nog altijd in Libanon honderden doden vielen. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vandaag krijgen we wisselvallig weer met buien, mogelijk onweerachtig en ook met felle windstoten. In de loop van de dag wordt het droger in het westen, bij maximaal tussen 14 en 19 graden. Er is behoorlijk wat wind, matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. En aan de kust gaat het krachtig waaien. De rukwinden kunnen oplopen tot 70 km per uur of iets meer.
0: Nou.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de A12 naar Bergen op Zoom zijn er in Antwerpenhaven problemen door een ongeval op de aansluiting naar de R2 richting Beveren. Naar Antwerpen extra files op de

0: E17, een half uur vanaf Waasmunster. Op de E19, een half uur vanaf Brecht. Dan zie ik nog op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten, een kwartier van Oostakker tot Testeldonk.
1: Zo meteen, jongens. Maak je kans op de laatste finale plek voor die concerttrip naar Londen. Voor Harry Styles. Nu ook een mini-concertprijsje als opwarmer eerst.
2: Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
1: Ja, speel dan mee hè, met onze M&M Hitquiz straks. Om jezelf kandidaat te stellen, mag je nu één van deze thema's uitkiezen.
0: Een beetje metal in popsongs. De West-Vlaamse vertaling.

0: Antwerpen.
1: Met de Look at My Life Tour.
0: De singer-songwriter van het moment
1: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
0: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
1: Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Zeg Jasmin.
4: Ja?
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Mm-hmm.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
7: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: straks de laatste finale plek voor Harry Styles in Londen. Eerst dit natuurlijk. De muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden €50 concerten goed kunnen opleveren.
1: De M&M Hitquiz.
0: En we spelen die vanmorgen met Lana Kokuit, 27 jaar,
2: nee,
0: uit Oostende.
2: Nee, Sander, let eens op, het is Luna.
0: Ah, Luna?
2: Ja, goedemorgen, Luna.
0: Excuus.
3: Goedemorgen.
2: Luna, jij kan iets zeggen wat niet veel mensen kunnen zeggen. Als jij de kamer binnenstapt op het werk, dan vallen alle monden open.
0: Oh?
3: Ja. Ja.
2: Vertel eens wat je doet.
3: Ik ben mondhygiënist binnen het tandartsenpraktijk.
2: Ah, voilà. Ja, maar zie, dat is toch tof dat je dat kunt zeggen. Wat doet een mondhygiënist precies?
3: Ik sta vooral in voor de preventie, de jaarlijkse controles, poetsinstructies, al die dingen die bij preventie horen.
2: Ah ja, dus bij jou ontdek je eigenlijk of je nog een abonnementje mag nemen om terug te komen naar de tandarts of niet?
3: Ja, okay. Ja, inderdaad, dat klopt.
2: Moet je veel patiënten zien op een dag?
3: Gemiddeld is dat rond 10, 15 patiënten.
2: Oh, oké. Okay. Ja, dan gaan we die niet te lang in de wachtkamer laten zitten en beginnen aan de quiz.
0: Ja, eerst een thema uitkiezen. Dit waren je opties.
2: Een beetje metal in popsongs. De West-Vlaamse vertaling. Oh. Voetbal.
0: Wat heb je gekozen?
3: De West-Vlaamse vertaling.
2: Ah ja, je bent van Oostende.
0: Ah, tuurlijk, tuurlijk. Ja.
3: Goed.
0: Drie vragen straks uit het thema de West-Vlaamse vertaling. En de eerste vraag heeft iets te maken met dit lied, dus goed luisteren.
4: De M&M.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance.
1: Ook een goed lied voor de mondhygiënistes. Klinkt alsof dat iemand inderdaad iets wil zeggen, want er zit iemand in de mond. Dat afzuigertje zit zo. En je wil het zeggen, maar dat haat niet. Ja.
2: Het is waarom dat onze kandidaat van vandaag natuurlijk, Luna Kokuit, mondhygiënist.
1: Je bent al West-Vlaams aan het spreken, Sander.
2: Ja, wat heeft er onder de West-Vlaamse vertaling gekozen. Goed, drie vragen uit die ronde. Als je ze alle drie juist beantwoordt, win je 50 euro concertengoed. Klaar voor Luna?
3: Yes.
2: Wauw. Ik ook weer. Want ik moet vrij weinig doen. Het is te zeggen. Je hoorde bijvoorbeeld net Bad Romance van Lady Gaga. Maar van welke song van Lady Gaga is dit de live West-Vlaamse vertaling door Iman Boutan?
1: Iman Boutan, kom op. Stop mijn baan, kwelde met mijn klappen. Ik heb mijn hoofd en mijn harten op de dansvloer gelaten. Stop mijn baan, kwelde met babbelen. Ik heb mijn hoofd en mijn harten op de dansvloer.
2: Ja, welke song is dat?
3: Telefoon van Lady Gaga.
1: Ja, heel goed. Telefoon.
0: Wel echt even moeilijk.
2: Amai, jong.
0: Ik heb wat processing tijd nodig.
2: Shizzle.
1: Ja, eigenlijk is het beste, als ik als tip mag meegeven, Luna, gewoon echt copy-paste vertalen naar het Engels. En je hebt een
0: goeie tipper, want ik moest even nadenken.
2: Ja. Voortrekken van de West-Vlamingen. Oké, goed. Tweede vraag. En ja, eigenlijk is de rest van de ronde hetzelfde principe, Luna. Dus welke song is Iman nu naar het West-Vlaams aan het vertalen?
1: Okay. Schatje, wat de fuck is mijn vent? Welk otter hem up voor mij te vinden? Schatje, wat de fuck is mijn vrijer? Naar beneden aan het houden met een ander? Zeg maar, I am ziet, schatje, I am ziet.
3: Husband van Ray of Ray, ik weet niet hoe jij het.
1: Ja, Ray.
2: Amai.
1: Dat weet het.
2: Wauw, jong. Amai.
1: Where is my husband? Van Ray. Ik vind de zin. Sasha, what the fuck is mijn vent? Baby, where the hell is my husband?
2: Ja, ja.
1: Sasha, what the fuck is mijn vent?
2: Amai. Oké, laatste beslissende vraag. Ook opnieuw een vertaling. Deze juist hebt, win je 50 euro concert. Goed.
1: Ik kan al zeggen dat het iets in thema is met wat we straks gaan doen.
2: Ja, ja. Goed.
1: Als tip.
2: Ja, ja. Dus van welke song of artiest is dit de West-Vlaamse vertaling?
1: Stopt we met janken, het is het teken van de tit. We moeten verre weg gaan van hier. We moeten verre weg gaan van hier. Stopt we met blijten, het komt al wel goed. Ze hebben gezegd dat het einde er bik aan is. We moeten maken dat meer weg zijn.
3: Sign of the Times, Harry Styles.
2: Ja! Amai!
0: Amai, wow. Luna, ik ben blij dat jij West-Vlaamse bent, want moest ik deze hit niet hebben gedaan, ik was kapitaal.
2: Waanzin dit! Wow. Welk concert wordt het?
3: De Pussycat Dolls of Miles Smith, ik weet het nog niet zeker. Ja. Is nog een
2: dat is natuurlijk een veilig antwoord, omdat je weet dat Iman binnenkort nergens in een zaal staat. Want het zou verkopen, zo'n potver. Gewoon een hele avond.
0: Hartje
2: betaling. Ja, maar ho. Hey, Luna, goed gedaan. Veel plezier ermee. Hè.
3: Merci, dank u wel.
2: Joe. Harry Potter is leuk. Harry Styles is leuker.
1: Wat?
2: Straks wel een beetje magie in de radioshow, want wij gaan het allerlaatste finale ticket tevoorschijn toveren. Om eventueel naar Harry Styles zijn optreden in Londen te kunnen gaan. Met vervoer, met overnachting. En dat laatste ticket, lieve luisteraar. It could be you.
0: Not me. Not Hermione.
2: No. Tenminste, als je straks juist opneemt. Sorry, ik liep me even gaan.
1: Ja, opnemen met We Belong Together.
2: Meteen als de telefoon straks bij jou zou gaan. Succes.

0: Oh yes. Ja, ik trek de spanning alvast even wat op, want we gaan nu de allerlaatste, felbegeerde finale plaats weggeven voor die eventuele trip naar Londen. Het is met vervoer, het is met hotel en vooral met twee tickets voor dat optreden van Harry Styles daar.
1: This is Harry Styles.
2: M&M stuurt jou exclusief
3: naar Harry Styles in Londen.
0: Vanavond spelen Robin en Julie de grote finale met 10 finalisten bij M&M Blok Radio. Dat is het studentenprogramma dat je hier vanaf 6 uur vanavond hoort. 10 finalisten hebben we nodig. De teller staat momenteel op 9. Nu dus de laatste, 10e finalist. Oh! We gaan iemand bellen die zich heeft ingeschreven via VRT Max. En enkel als die persoon bij wie we uitkomen meteen op de juiste manier opneemt, is de 10e en de laatste finale plaats officieel binnen. We gaan bellen.
4: Oh, ik heb stress.
5: Ik ook.
4: Kom maar.
5: Waarom duurt dit zo lang?
6: Dominique, bel later terug alsjeblieft.
4: Oh. Hey, Dominique, we gaan niet later bellen. We zoeken onze laatste finalist. Dat wil zeggen dat we de volgende gaan proberen opbellen. Oh, wat een stress, jongens. Het is het laatste ticket. Waarom moet dat met zoveel stress?
0: Ja, maar dat maakt het extra spannend en extra leuk als we dan straks onze laatste finalist kennen.

0: waar.
1: Dat kan niet, dat kan niet.
2: We belong together.
1: Hallo, met wie spreken we?
2: Met Anouk.
1: Anouk, wat een opluchting precies.
2: Ja, ik was groot.
0: Wij ook.
1: Anouk, waarom moeten wij jou naar Harry Styles sturen?
2: Omdat ik super graag met een van mijn beste vriendinnen zo een One Direction City tripje wil doen in Londen.
1: Oh, man, ja, ja, het kan zomaar eens waar zijn, hè, Anouk. Besef je dat? Vanavond ga je dat al weten, hè, of jij die vriendin mag meepakken, want dan speel jij de grote finale tegen 9 anderen.
2: Amai.
1: Ja, kijk, pak dat voor je tijd, laat het even bekomen. Straks bij Robin en Julie ontdekken we wie de gelukkige is, maar wij wensen jou alvast heel veel succes.
2: Dank je wel.
0: Straks om 9 uur, om 6 uur liever vanavond, gaat het effectief gebeuren. Ik ben heel benieuwd hoe de overwinning gaat proeven.

0: De finale plaatsen zijn uitgedeeld. 10 finalisten schuiven vanavond aan bij Robin en Julie. Ik ben heel benieuwd of er zo'n ochtendfinalist gaat winnen. Want dat heb je toch altijd, hè?
1: Ja, met dat, wij ook dat je zo extra fier bent dan.
0: Ja, voilà.
1: Zo'n vier ouders.
0: Ja, ja. Proud parents, ja. Exact dat. Ja, vanavond gaan we het horen. Dus wie gaat er naar Londen? Wie gaat er naar Harry Styles?
2: Dit komt er nog aan.
3: Bij Sander, Maureen en Imaan.
0: Bezoek van Bart Appeltans. Ja, de interieurstylist van Huisgemaakt komt langs.
1: I love Bart Appeltans.
0: Ja.
1: Al moet ik wel zeggen dat ik een klein stressje heb, want als er zo iemand langskomt in je huis die dat dan zoiets met interieur doet, dan ben je toch zo van, wacht, zie ik mijn huis er wel goed uit? Moet ik nog even de gordijn wegtrekken? Is de zetel wel oké? Moet ik de kussens opfloffen?
0: Dus, moeten wij hier nog wakken?
1: Ik weet niet.
4: Moet ik mijn bananenschil wegdoen?
1: Ik weet ook, als je naar het programma kijkt, voor Bart moet alles in balans zijn. Dus ik vraag mij ook af of onze studio in balans is.
0: Och.
1: Ja, maar begrijp je de stress?
0: Als je dit niet benoemt, dan was ik gewoon vrij rustig in het gesprek met Bart gegaan straks. Maar nu opeens...
4: Misschien wil ik hier morgen wel niet meer komen werken, omdat alles uit balans is.
1: Hey, we gaan het hem zo meteen vragen. Hè. En het is superspannend, want ja, gisteren kon je al zien, het eerste koppel is door naar de finale. Maar er zijn er nog 3 over. En ik ben vooral benieuwd, ja, wie gaat winnen? Hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik wil alles weten. We gaan hem zo meteen eens goed ondervragen zien.
3: Kan jij perfect een Nederlander nadoen?
5: Hoi, Meline.
6: Hoi, met Hendrik.
2: Of ben jij een Nederlander die denkt een Belg te kunnen spelen?
7: Hallo, lieve schatje.
8: Ik weet het niet, hoor.

0: Tea. Belgische hit uit de 60s. Nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën kerngarantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, rosébeken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Goedemorgen, het is 8 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Jannik Aerts.
9: We kopen steeds meer online. Vorig jaar shopten we goed voor €18 miljard of een goede 5% meer dan in 2024. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein en Temu. En Belgische webshops die doen het wel goed, maar ze moeten zich sterker onderscheiden, zegt e-commerce federatie Bicom.
10: We zien dat op het digitale vlak een product of een bedrijf kan winnen als zij echt werken met een heel sterk merk, een heel sterk service en bijvoorbeeld, ik denk aan reparatie, snelle levering. Zijn dingen dat die buitenlandse platformen toch wel moeilijker hebben om te gaan organiseren en je daarop gaat differentiëren dat het niet een zuivere prijsoorlog wordt, maar dat daar die kwaliteit en prijs toch wel overwint.
9: In Middelkerken zijn zo'n 300 mensen gisteravond samengekomen om het meisje van 2 te herdenken dat dinsdagochtend is overleden. Het kindje zou zelf naar buiten zijn geglipt terwijl haar oma en zus sliepen. Ze werd niet veel later in de beek teruggevonden en stierf in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval legden vrienden en familie knuffels en bloemen neer. Er werd ook een minuut stilte gehouden. En deze vrouw organiseerde de waken en wou iets doen voor de familie.
11: Ik vond dat we iets moesten doen. Ja, we kunnen niks meer doen dan dit en... ook voor de ouders een hart onder de riem steken. Ik heb het meisje zelf niet gekend, maar de zus heeft nog bij ons in St. Joseph gezeten. De papa kwam ook op de voetbal, veel waar mama werkt. Dus ja, meer kosten we niks. Dus.
9: Sinds de pre-metrotunnel in Antwerpen dicht is voor renovatie, pakken veel meer mensen de velo-deelfietsen in het stad. Het aantal ritten tussen linker- en rechteroever zijn meer dan verdubbeld, van 5000 naar meer dan 12000 per maand. Ook de veerboot is bijna dubbel zo populair en elke weekdag stappen zo'n 530 reizigers op de trein aan het tijdelijke station op linkeroever. Israël en Libanon hebben nieuwe afspraken gemaakt om hun tijdelijke gevechtspauze te verlengen. Het staakt het vuren was er eigenlijk al, maar dat werd niet gerespecteerd, waardoor er in Libanon honderden doden vielen. Gisteravond nog zijn er aanvallen geweest. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen gedood. Daarbij kwamen ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen om. En in het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi speelt tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. En het weer wordt opnieuw wisselvallig vandaag, met ook kans op onweer en temperaturen tot 19 graden. Ook morgen buien, maar in de loop van de dag wordt het wel droger en gaat de zon erdoor komen. Het weekend wordt opnieuw ietsje warmer met zo'n 21, 22 graden en hier en daar nog wel een bui.
12: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N31 naar Zeebrugge zijn er problemen bij Sint-Andriesbrugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Er staat er een kwartier file vanaf de E40. Op de E40 naar de kust dan 20 minuten vertragen van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de Kennedy-laan van Gent naar Zelzaten 20 minuten van Oostakker tot Desteldonk. En op de E17 naar Gent 20 minuten tussen Lokeren en Destelbergen. Naar Antwerpen extra files op de E17, ruim een half uur vanaf Sint-Niklaas. En op de E19 ook ruim een half uur vanaf Brecht. M&M.
7: Zeg, je weet het toch, hè?
13: Morgen is het weekend.
7: Ah ja? Neem dat vast.
1: Nice.
8: Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Even tanden poetsen.
13: Dat is die van mij.
8: Oei. Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
14: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: We krijgen straks bezoek van de meest herkenbare Limburgse stem. Bart Appeltans komt langs. Dus als je interieurvragen hebt, nu is het moment om die te sturen in de app van M&M.
1: En nu is het ook moment om Fleur succes te wensen. Ze stuurt laatste examen straks. Merci voor

0: ik niet hoe ik zonder moet.
1: Ik heb gisteren alleen maar ongewoon spannende dingen gezien op tv.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Het is bijzonder spannend in thuis, jongens. Waldek kreeg het plots aan zijn tikker, licht op de grond.
3: Ik heb dat ook gezien. Ja. Hij was kwaad.
1: En nu, hè? Ook in familie zou het heftig zijn. Het is daar met bloedtransfusies, dat soort toestanden. En dan was het gisteravond ook nog waanzinnig spannend bij de huizen.
3: Ja, gisteren. Ik heb gekeken naar Huis Gemaakt. Daar werd het duidelijk welk koppel al doorstoot naar de grote finale. Volgende week is het zover. Dan weten we eindelijk wie van de drie duo's er mag blijven wonen in het pand waar ze zo in gezwoegd hebben. Ja, Huis Gemaakt, je moet het zeggen, het is een zotte fysieke en emotionele rollercoaster. Maar als je naar zo'n pretpark mag gaan met Bart Appeltans, ja, wie zegt daar nee op? Goedemorgen, Bart.
4: Hallo, goedemorgen.
3: Oh, Bart, het zit er weer bijna op voor jullie,
4: ja,
3: hè?
4: Ja, ja.
3: Waar word je dit seizoen zo vooral over aangesproken?
4: Goh, toch wel altijd over de koppels individueel. Ze zijn allemaal zo, ze hebben hun uitgesproken eigen persoonlijkheid. Ze maken allemaal een huis in een bepaalde stijl. En je ziet heel duidelijk, dit jaar bijvoorbeeld Marten die er dan uitspringt met haar gekke dingen en haar luipaard en haar flamboyante persoonlijkheid. Romy en Dieter die echt aan het zoeken gaan, aan het designen gaan. Het jonge koppeltje in Wilsbeek ook wat zo een groeiproces heeft doorgemaakt. En ook Laura en Duncan met hun planten. Het leeft wel zo.
3: Ja, inderdaad. Je wordt altijd zo ineens bewust van interieurdingen waar je nooit eerder bij hebt stilgestaan. Zo. Ja. Die old money vond ik wel grappig.
4: Ja.
3: Je zit ondertussen zelf aan je derde seizoen. Word je strenger met de jaren?
4: Misschien een beetje wel, omdat we wel zoiets hebben van, ja mannetjes, hier staat wel echt zo wat de grootste prijs op het spel die je denk ik op de Vlaamse tv kan winnen. Dit is echt iets serieus en wij verwachten wel echt dat ze ervoor gaan. Ze weten dat het zowel een designwedstrijd is, dat ze moeten leren gaan ontwerpen en dat ze hun skills moeten aanscherpen, dat ze echt moeten zorgen dat ze beter worden qua behendigheid en zo. Dus soms hebben we wel zoiets van, no bullshit anymore, dit moet gewoon goed zijn. Maar we begrijpen natuurlijk ook wel waar ze beginnen. Hè?
1: Dat ik vind dat zo, heel grappig dat je het zegt, omdat jullie zeggen het ook iedere keer, we gaan streng zijn, het is wel een huis. En dan is zo, dat is wel niet afgewerkt. Ja, maar ja, dat is te begrijpen.
4: Ja, we zijn soms, de softies in ons komen natuurlijk ook wel vaak naar boven, want we weten hoe moeilijk dat is. En dat zijn amateurs. En ja, wij leven ook zo met hun mee. Hè? Dat is ook, soms heb je zoiets van, oh mannetjes, kom hier. Zo, weet je, oh.
3: Ja.
4: We duimen ook wel echt voor hun dat het goed gaat. En dat is dan soms zo wel die moeilijkheid van, we moeten streng zijn, maar toch, oh ja. Het is zo de gulden middenweg altijd.
3: Ja, gelukkig heb je Bea en Serena om een beetje mee te pingpongen. Zijn jullie vaak het unaniem eens of valt er zoal eens een hartig woordje?
4: Heel vaak zitten we toch vrij snel op eenzelfde golflengte. Vaak als we dan de huizen bezocht hebben en we beginnen met elkaar te praten, wat is uw idee? Dan zeggen we heel vaak wel dadelijk meteen hetzelfde. Soms gebeurt dat niet en dan gaan we echt wel in discussie en gaan we met elkaar, oké, maar waarom zet jij dat dan voor dat? En was de redenatie? En dan komen we er wel altijd uit. Ja.
3: Maar wat staat er toch op die verdomde kaartjes van jullie? Ja, want jullie gaan dan altijd zo zitten op die kaartjes schrijven. Staan daar dan zo bijvoorbeeld sfeer en gezelligheid op? Zijn dat zo thema's of zijn dat notitietjes? Wat schrijven jullie daar allemaal op?
4: In die finale week, dan geven we echt punten op de creativiteit, op de afwerking en op de eigenheid aan wat zij doen. En wij geven echt punten op 10. Dus dat zijn echt puntenkaarten.
3: Een rapportje.
4: Dat zijn echt rapporten per kamer. En dat wordt dan allemaal opgeteld, die punten. Dus in die finale week geven we echt individueel op die kaartjes echt punten. Die worden opgeteld op het einde en zo wordt er dan die 60% bepaald om naar die totaalscore te komen.
3: En is daar dan ook een punt bij voor het koppel? Want er is toch ook zoiets als gunfactor?
4: Daar mogen wij absoluut geen punten op geven.
3: Maar dat is toch zo moeilijk?
4: Ja, dat is natuurlijk. Wij moeten echt professioneel zijn en volgens ons vak, onze expertise. Dus ik let echt op die creativiteit. Hoe goed doen ze dat concept van dat interieur? En dat maakt me niet uit welke stijl dat is. Als dat maar klopt in de stijl. Serena gaat dan echt wel op die afwerking letten en Bea een beetje op het totale verhaal. Welke meerwaarde hebben ze gecreëerd? Maar bij ons staat er geen lijntje van welk koppel is het grappigste,
3: leuk,
4: het leukste of het sympathiekste. Nee, dat moeten wij echt wel naast ons kunnen neerleggen.
1: Ja, volgende week dan weten we het, hè, wie van die koppels wint. Nu, het ene programma is nog niet gedaan of je hebt alweer nieuwe plannen met Bea.
4: Ja.
1: Jullie zoeken nieuwe koppels.
4: Kijk, cool. Ja, we gaan inderdaad een nieuw verbouwprogramma maken. En,
1: er zijn er weinig, daar... snap het. Ja,
4: ja, nee, maar zo. Nog eens een leuk programma met Bea en mij. Zo die magie van vroeger toen we met ons tweeblind gekocht deden natuurlijk. Dat vonden we wel heel fijn dat we dat nu terug mogen gaan creëren. En ja, we zoeken mensen die een beetje... beetje ja, in de shit zitten met hun huis en niet weten wat ze ermee willen aanvangen.
5: Ah.
4: Een huis dat een verbouwing nodig heeft om het leefbaar en goed te maken voor die mensen. Maar die er ook voor zouden openstaan om te verhuizen als we een beter huis voor hun zouden vinden. Allee, als Bea een beter huis voor hun zou vinden. Maar ik weet niet of Bea dat gaat lukken. Want, wij gaan echt in competitie bij elkaar. Het is echt een, het gaat een strijd worden. We zijn elkaar al lekker aan het oppianen. Zo beetje
5: van, dat zijn tegen elkaar.
4: Ja, ja tegen elkaar.
5: En die, stel dat er iemand luistert die zich aangesproken voelt. Wat kunnen ze zijn? Of waar,
4: Ze kunnen zich inschrijven. Via de website van VTM staat een inschrijvingslink. Ik heb gehoord dat die inschrijvingen zeer vlot gaan.
5: Okay.
4: Dat er heel veel mensen zich aan het inschrijven zijn. Dus dat is tof. Maar ja, de inschrijvingen staan nog open, dus waag je kans.
5: Oké. Okay.
3: The game is on.
5: Ja, goede tip al meteen.
3: Hey, Iman zit ook nog met wat vragen.
6: Ja.
3: Misschien moet je nog even blijven.

0: dance floor from Sophie Alice Baxter.
1: Yes.
0: How about the name?
1: Trashik.
2: The M&M Ochtendshow.
1: We hebben ook Trashik. Een heel fijn en handig bezoek ook vanmorgen. Bart Appeltans, die zit erbij. Dat wil zeggen dat je in de M&M app moet zijn als je bijvoorbeeld nog interieurvragen hebt. Steven vraagt zich al af of jij ook privé te boeken bent.
3: Op dit moment niet.
1: Nee. Die man is druk en busy. Dus als je vragen hebt, nu moet je er zijn in de app van de M&M, want het is inderdaad niet privé te boeken. Zo'n beetje do's en don'ts bijvoorbeeld. En Bart, als het niet erg is, dan ga ik daar misschien ook een beetje gebruik van maken straks.
3: Helemaal oké.
1: Top.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
7: Die tijdsregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: I like such a song. Sinds gisteravond kennen we de eerste finalist van Huis Gemaakt. Volgende week grote finale met spanning, met nagelbijten. Maar vanmorgen vooral hier met Bart Appeltans, de interieurguru. Mag ik toch wel zeggen van het programma? En ik denk dat jij ook als geroepen komt voor Imaan eigenlijk.
1: Ja, dat is waar. Ik ga binnenkort, Bart, met mijn lief samenwonen. Mm-hmm. En dat wil dus zeggen, onze mismatch van meubels gaan samenkomen.
2: Ja, ja.
1: Want ik heb zo een aardekleuren whimsical vibe. Uh-huh. Veel plantjes, donker hout, ja. Leuke kleine trinkets. Hij heeft jongenskamer vibe.
2: Oei, ja.
1: En dat zeg ik met alle liefde. Het is zijn verjaardag vandaag, love you, Steven.
0: Oh, ook nog.
1: Maar hoe komen wij samen tot een leuke aesthetiek? Want hij heeft wel echt zo, ja, ik zeg het zo, de blauw, grijs, best strak. En van mij, ik vind het wel leuk dat mijn
2: zo warm.
1: Meubels een beetje warm in karakter.
3: Ja, ja. Hoe doe je dat?
2: Oeh ja, dat zijn wel echt twee uitersten. Hè. Dat is, ja. En is hem nog niet uit die jongens vibe ontgroeid? Stilletjes als hem gaat samenwonen. Misschien zo wat subtiele hints geven. Ja, weet je, het is inderdaad om dingen te doen blenden. Ik denk dat je dan de meest extreme van de twee stijlen misschien eens aan de kant moet zetten en kijken of de of dan de rest
3: het midden
2: elkaar kan vinden. Of je gaat meer zeggen, kijk, de leefruimte gaat het toch meer, misschien wat meer in mijn stijl doen. Misschien kan de slaapkamer dan, of een bureaukamer, net iets wat meer in de andere stijl. Dat je ook eens denkt, kunnen de meubels, gelijk ze vandaag gebruikt worden, op een andere plaats gecombineerd worden? Dat je zo wat gaat zoeken.
1: Ja.
2: Soms kun je ook door dan met een kleur op de wand, of met een behangpapier, of iets anders gaan toe te voegen, die elementen net gaan samenbrengen. Bijvoorbeeld kleuren die in zijn objecten zitten, en kleuren die in die van u zitten. Wat nieuwe dingen erbij doen waar die beide kleuren in samen zitten of zo. En het zo proberen samen te breien. Maar ik herken het probleem. Dat is inderdaad vaak als twee mensen gaan samenwonen. Zo'n puzzel van hoe gaan we dat doen. Vaak is er dan één iemand die echt wel wint. Dus het hangt er vanaf hoe competitief je bent. Of dat je echt zegt van nee, we willen alle twee wel ons eigen ding kunnen hebben. We vinden dat alle twee belangrijk. Soms is het ook voor één van de twee belangrijker dan de andere.
1: Dat is wel waar.
2: Dat is zo, dan moet je wederhelft het soms ook gunnen.
1: Sieg zegt altijd happy wife, happy life.
0: Je kunt ook €50 aan de verhuisdienst geven en zeggen het zou jammer zijn mochten daar wat dingen afvallen. Dat is mijn tip. Bon.
1: Ik heb meer meubels dan Sieg, dus misschien dat het toch meer langs mij gaat neigen. Amber had ook nog een vraag uit Malle. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, hallo.
1: Hallo, wat is jouw vraag?
4: Ja, we gaan binnenkort ook samenwonen. Dus we zijn nu aan het kijken naar meubels om die samen te kopen. Maar we neigen allebei echt heel hard naar donkerhouten meubels. Waar we nu al wel een paar stuks hebben gekocht. Maar het is dus voor de eetkamer, living, keuken in één ruimte. Maar ik ben bang dat dan een heel donkere ruimte gaat worden. Want we hebben ook een donkerhouten keuken. En ja, omdat we er altijd naar neigen, kunnen we ook niet nee zeggen, maar toch ben ik bang dat dan donker gaat worden.
2: Ik denk dat je dan gewoon moet zorgen dat je het gaat combineren met dingen die het fris houden, hè, die het wat oplichten. Dus met kussens, met misschien een tapijt, met aankleding, waar je wat contrast kan inbrengen. Hè, dat je wat zachtere kleuren er gaat aan toevoegen. Ook proberen te vermijden om en een donkere vloer, en donkere meubels, en donkere wanden. Want dan krijg je een hele bepalende sfeer. Nu, het is vandaag ook wel de trend om terug meer cozier interieurs te creëren. Dat cocon-effect. Dus soms kan het ook net mooi zijn om te zeggen, gelijk in de zithoek, daar gaan we er volledig voor. En we maken er een soort van cozy, donker...
1: Een holletje.
2: Knuffelholletje. Dus je kan er ook echt het verder trekken als een concept. Maar je hoeft er geen schrik van te hebben om met donkere meubels te werken. Als je dan niet alle wanden in het donker zet en zo, dan gaat dat toch nog wel licht genoeg zijn. En ook vooral eraan denken, als je met donkere dingen werkt, dat ze wel in verhouding zijn tot de ruimte. He, dat de afmeting van je zetel, van een kast, wel klopt ten opzichte van de ruimte. Want als die dan nog eens eigenlijk in verhouding veel te groot is of veel te zwaar, dan kan dat donker nog wel feller overkomen en zo. Maar donker is terug de trend. Hè? Ik weet niet of jullie het al weten, maar de komende jaren donkere en echt gevoelsmatige, intense interieurs gaan terug volledig de trend worden. Dus we gaan meer en meer donkere kleuren, donker hout, donkere stoffen terugzien.
0: Ja. Goed. Amber, goed antwoord, hè, toch?
4: Ja, inderdaad, daar kunnen we zeker mee verder.
1: Oh, fijn. Heel veel plezier ook met samenwonen.
0: Ja, geniet. Ja.
4: Ja, dank je. Jij ook.
1: Ja, merci.
0: Bart, je taak zit er hier trouwens nog niet op vanmorgen. We hebben hier op donderdag nog een ding waarbij we een ongeschreven regel uit het leven alsnog proberen neerschrijven in het grote boek der ongeschreven regels. En voor straks hadden we het idee om zo'n ongeschreven interieurregel aan het boek toe te voegen.
1: Ja, bijvoorbeeld uit Huisgemaakt gegrepen. Je zet geen valse planten in huis, zoals bij Laura en Duncan. Of bijvoorbeeld, je zet geen spot boven de wc-pot, zoals in Nielsbeke. Ik zeg maar iets.
0: Ja, het zijn maar voorbeelden. Maar ziet, zit er om ons daarmee?
2: Ja, absoluut. Check.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.

0: Het staat de zomer, dus al gaat het regenen deze namiddag. Another and Talk to You. 8:50. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, we kopen steeds meer online. Vorig jaar goed voor 18 miljard euro of een goede 5% meer dan in 2024. En meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. De prijzen voor bewoners in onze rusthuizen blijven stijgen. Gemiddeld kost daar een verblijf nu meer dan 2.300 euro per maand. En in commerciële centra is dat zelfs meer dan 2.500 euro. Veel meer dan het gemiddelde pensioen vandaag. En Israël en Libanon hebben nieuwe afspraken gemaakt om hun tijdelijke gevechtspauze te verlengen. Het staakt het vuren was er eigenlijk al, maar dat werd niet gerespecteerd, waardoor er in Libanon nog honderden doden vielen. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag krijgen we wisselvallig weer met buien, mogelijk onweerachtig en ook met felle windstoten. In de loop van de dag wordt het droger in het westen, bij maxima tussen 14 en 19 graden. Er is behoorlijk wat wind, matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. En aan de kust gaat het krachtig waaien. De rukwinden kunnen oplopen tot 70 km per uur of iets meer.
0: Goed vasthouden, jongens.
3: Maar vooral stilstaan. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Maar op de N31 naar Zeebrugge zijn er problemen bij Sint-Andriesbrugge. Komt er een ongeval op de linkerrijstrook. Daar staat een half uur file vanaf de E40. Op de E40 naar de kust. 20 minuten vertragen van

0: Meren tot Merelbeke en op de E17 naar Gent 25 minuten tussen Waasmünster en Destelbergen. Naar Antwerpen vind je extra files op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34, 25 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19 een half uur vanaf Brecht en op de E313 ook een half uur vanaf Herentals-West. Net voorbij de oprit is daar een ongeval gebeurd. Op de N152 naar Herentals wordt gewerkt in het centrum van Olen, dus net voor de opritten naar de E313 staat een half uur file daar. Naar Brussel gaat het langzaam op de E429, 25 minuten rekenen bij Halle. En op de binnenring rond Brussel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Zometeen mag Bart Appeltans hier zijn eerlijke mening geven over een ongeschreven interieurregel. Maar nu mag hij dat ook al doen met een lied.
2: M&M. Rate the song.
0: Wat is jouw muzieksmaak eigenlijk, Bart?
3: Toch wel meer zo wat commercieel partymuziek.
0: Nee, dan zit je helemaal op je plaats. Ja, ik weet dat jij al eens van verrassende combo's in het interieur houdt. Hopelijk ook op de radio, want het is een nummer in het Engels en het Nederlands dat we gaan spelen. We gaan luisteren naar Oscar and the Wolf in een collab met S10 uit Nederland. Het is dus ja, Engels en Nederlands. Die artistieke vonk is ooit overgeslagen in de backstage van de Lotto Arena. En ja, nu is er dus de song Safe and Sound. Ze hebben zeker niet op safe gespeeld, maar loont het. Dat wil ik van jou horen. Van iedereen trouwens in de M&M-app met een punt op 10.
2: Rate the song.

0: Oscar and the Wolf en Estine, Save and Sound. Maar krijgen ze ook veel Estine nog?
1: M&M. Read the
2: song. Tienen, daar zijn er weinig van. Sarah die stuurt wel een 10 door. Die vindt het een mooie, pakkende tekst. Ellen die gaat voor een 2 op 10. Axel voor een 6. Katrien heeft het een beetje gehad met die Hollandse duetten. Ze zegt waarom toch? Andy stuurt een 4 op 10. Klinkt niet zo mooi samen het Engels en het Nederlands. Misschien is ze gewoon een beetje in de war, inderdaad. Ik snap het wel. Elke keer als er een nieuwe refrein begint, dan denkt hij van, ah ja, is het nu het Engels of het Nederlands?
0: Ja, dat is even focus. Ja.
2: Dave vindt het een 6. Niet zijn ding, maar kan nog veranderen door het meer te horen. Sandrino, wat vind jij ervan?
3: Ja, ik vind het wel een zalig nummer. Moet wel maar even wennen. Maar ja, ik vind het rustig. Ik vind het mooi. Okay. Ik vind het slecht.
2: Alright. Bart, kun je vinden in die mening? Of,
4: Jawel, ik vind het wel een mooi nummer. Ik vind het vooral zo wat theatraal, bijna sprookjesachtig. Ja. Zo beetje. Ik krijg zo de vibe van zo een zomeravond. De zon is aan het ondergaan. Je zit zo op het strand. En zo, je zit een beetje gaar. Zo, weet je. Zo, een beetje melancholisch. Zo, dat briesje zo, door je haren. Maar ik heb er geen. Maar je weet wat ik bedoel. Zo. En zo een beetje wegdromen. Ja. Ik vind het wel een mooi, zo episch, wegdromerig nummer.
2: Welk punt staat er in je juryboek?
4: Ik denk toch een 7,5.
2: Oké, alright. Ja. Ja, ik ga die optellen in de app van M&M. En ik kom aan een 7 op 10.
4: Ja, voilà.
2: Dat wil zeggen dat je Safe and Sound van Estine en Oscar de Wolf straks na 12 uur opnieuw hoort om je mening en punten op 10 te geven in de app van M&M.
0: Ja, Bart, hopelijk ben je nog niet te gaar, want straks gaat het dus gebeuren. Dan nemen we ons grote magische boek erbij. Het boek der ongeschreven regels. En we gaan dus, als alles goed gaat, straks een interieurregel toevoegen. Ja, okay. Onder jouw supervisie.
4: Prima.
0: Nu al stress voor.
5: Daniel Caesar komt naar België.
6: Met zijn Son of Spurgy Tour.
7: Do you really like me? Do you really like me?
5: Op 8 september in Vorst Nationaal in Brussel.
7: Let my girl, I'm in my yorker.
6: Daniel Caesar, live.
5: Tickets via livenation.be.
6: Samen met M&M.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: Marta Potans. Hier ligt het, hè, ons grote magische boek waar we iedere donderdag iets inschrijven.
1: Zit je vaak klem met hoe je je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
0: Wauw. Ja, hierin verzamelen we dus alle handige levensregels. Misschien even wat voorbeelden voorlezen aan Bart?
2: Ja, je laat mensen eerst uitstappen en je geeft hen daar ook de ruimte voor je zelf in of opstapt.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld bij de lift of de bus, trein. Ja. De armleuningen van de middelste stoel op het vliegtuig zijn voor de middelste passagier.
0: Ja.
2: Want de andere twee passagiers hebben genoeg ruimte aan hun eigen kant.
0: Ja. Ja, dat is een goeie ding. Vandaag dus een nieuwe toevoeging voor ons boek, ingestuurd door luisteraar Giannina. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt een potentiële interieurregel voor in ons boek. We zijn heel benieuwd.
3: Ja, circuses en beds.
0: Oh.
4: Wat is je mening? Wat moet de regel worden?
0: Mogen of mogen liever niet?
3: Liever niet.
0: Oké. Okay.
3: Omdat dat niet goed is voor je rug.
4: Voor je rug? Ja, maar jij slaapt.
5: Maar je moet daar niet gaan opleggen, snap. Dat is circus.
0: Ja, ik vind het wel een goede regel om eventueel toe te voegen. Dus circus is in bed, liever niet.
4: Liever niet.
0: Voegen we hem toe of niet?
4: Ja, daar gaan we over discussiëren nu, hè.
0: Ja, we hebben een minuut, maar ik kijk naar Bart natuurlijk als eerste.
5: Circus, het woord zegt het zelf, is om te sieren op het moment dat je er niet in ligt. Dus dat is eigenlijk meer decoratie. Maar het is waar, want als je s'avonds gaat slapen, moet je eruit gooien.
0: Ja, en waar liggen die dan?
5: Slapen, ja, dan liggen die aan de kant.
0: Ja, dat is toch belangrijk.
5: Maar ik heb geen moeite met circus, dus van mij mogen die er zijn. Maar ik snap wel de ergernis dat mensen zoiets hebben van, ja, wat moet ik ermee doen dan s'avonds? Dan ligt dat daar op de grond.
0: Ja, letterlijk. In van die hotels, de grond ligt gewoon vol. Dus ik ben hard tegen.
4: Maar heb je ze zelf?
5: Nee, ik heb ze ook niet.
0: Zie, voilà.
2: Ik vind dat wel leuk. Ik heb circussen. Ik vind dat wel tof eigenlijk.
5: Ik heb ze op een zeteltje. Dus ik heb achter mijn bed een zeteltje. En daar liggen twee of drie circussen.
0: Oké, maar de tijd begint te dringen. Moeten we stemmen? Moeten we gewoon handen in de lucht? Mensen pro circussen?
2: Pro, ik pro. Ben pro.
0: Oh nee.
4: Oh nee!
0: En twee tegen, het is 2-2.
2: Maar ja, het ding is, Giannina wil er echt stevast vanaf. En dat is wel heel extreem.
5: Dan vind ik dat ik als interieurspecialist een extra
2: stem.
0: Oké. Dus de regel komt niet in het boek bij gevolg.
5: Nee, circussen mogen blijven.
0: Oh, sorry Giannina.
5: Sorry, ja. Sorry.
3: Ja,
4: maar het is optioneel.
3: Ik heb anders nog wel een tip.
0: Ja? Ja?
3: Ik heb anders nog wel een tip. Ik was gisteren aan het tanken. Want ik heb kinderen en ik heb een tweeling.
0: Ja.
3: Nu, ik wil voor mijn tweeling een stapelbed. Maar er staan twee bedden. Dus wat dacht ik? Om één bed daarvan te houden. En dat allemaal te versieren met kussens en dekentjes. Een leeghoek van te maken. En dan heb je je bed vrij.
0: Een sierbed.
5: Voor kinderen is dat wel een toffe oplossing.
4: Ja.
5: Vind ik wel. Als je ruimte hebt voor een extra
0: een bol voor de kussens, ja, dan
2: naar je zetten van M&M is nu pas mee. Die stuurt, ik dacht heel de tijd dat jullie het hadden over het circus.
0: Circus?
2: Nee, het gaat over sierkussens. Maar geen probleem. Circus en circussen, ze mogen allemaal blijven.
0: Ja.
2: Staat in ons boek.
0: Ja, of net niet. Ja, bon, ja.

0: Appeltans.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Wij moeten u bedanken om hier te zijn, hè, vanmorgen.
3: Ja,
2: dank merci je om je maand te helpen met haar toekomstige interieurproblemen.
4: Ja, merci.
2: Volgende week zien we jou in de finale van Huis Gemaakt, vermoed ik. Hè?
3: Ja, inderdaad. Maandagavond is dus de voorlaatste aflevering. En dan maken we bekend wie de tweede finalist wordt. De kijkers moeten ook live kijken dan, want ze kunnen alleen stemmen tijdens de uitzending. Dus om uw favoriete koppel te laten winnen, moeten de mensen maandagavond echt kijken en stemmen tijdens de uur van de uitzending, niet uitgesteld kijken, want dan kun je niet meer stemmen. Dus je moet echt stemmen tussen, ja, wat is het, 8:30, 9:00 ergens de uitzending. En dan, dan nemen wij de finale nog op, want woensdagavond, ja, komt het verdikt dan op tv. Dus heel spannend. Mannen.
2: Heb je zelf een favoriet koppel?
3: Nee, de twee die wij in die finale gezet hebben, zijn het voor ons alle twee waard. En dus voilà, de kijker heeft het finale woord.
2: Oké, ja, was een smerige vraag.

0: Babette samen met Hoe dan ook.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Een gezonde dosis spanning en sensatie toch wel, hoor. Bij Club Koutaar gaan Wannes en Koutaar terug werk maken van een ik heb nog nooit. Mocht je het niet kennen, je zal het straks horen vanaf 4 uur dus ook. Bij Club Koutaar maken ze dan werk van ja, iets wat iemand van die twee nog nooit gedaan heeft. Gaan ze dan effectief doen op de radio live. Het is voor Koutaar trouwens straks om iets.
3: Koutaar is zo ooit al eens in een voetbalstadion beland. Want ze had nog nooit een match in ticht gezien.
0: Dat is ook gewoon plezant. Zouden ze ooit zoiets doen wat echt zo...
3: niet plezant is?
0: Ja, maar goed,
3: ik heb nog nooit een riool uitgekuist. Zoiets.
0: Bijvoorbeeld. De brainstorm gaat verder. Vanavond om 6 uur ook spanning en sensatie. Want het is opnieuw met M&M Blokradio. Robin en Julie. Die spelen vanavond bij Blokradio. Die grote finale van onze Harry Styles wedstrijd van M&M. Wie wint er het duo-ticket voor zijn show in Londen. Met vervoer, met overnachting. Vanavond dus het antwoord.
3: Ja, en daarna ook opnieuw Magic Summer. Vanaf 9 uur de beste schijven eigenlijk om toch een beetje een zomergevoel te hebben met dit druilige weer.
0: Zo meteen al een goede zomerschijf bij Brahim Dixie klaarstaan. Turn the lights off. Mijn favoriet van dit moment.
3: Ah ja, dat is juist.
0: Straks vanaf 9 uur neemt hij de boelie over.
4: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
5: De finale week van de Campus Cup.
6: Wat een nerd ben jij, Warren.
7: Heel veel adrenaline.
8: Wat is je antwoord?
9: Poedel.
6: Zeker van Sam?
9: Ja hoor.
10: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
5: De finale week van de Campus Cup.
11: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
5: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Amai, zie. Wat? Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
13: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
14: Zeg, De Vos.
15: Ja, Lemmis.
14: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
15: Oei, wat doet hij er zo op?
14: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
15: Ja, en?
14: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Tradition.
5: De Vos Lemmis.
16: Een heel goedemorgen, het is 9 uur.
5: 14 uur.
16: Dit is Yannick Aerts.
17: De prijzen van rusthuizen blijven stijgen. Ja, gemiddeld kost een verblijf nu meer dan €2.300 per maand. In commerciële centra die duurder zijn, is dat zelfs meer dan €2.500. En dat terwijl het gemiddelde pensioen een pak lager ligt, dat zegt ouderenvereniging OKRA.
18: Dat betekent dat een gemiddelde werknemer in een gemiddeld woonzorgcentrum elke maand €758 moet bijbetalen, alleen maar om de kost van het woonzorgcentrum te kunnen betalen. We zien ook dat die prijzen sterker gestegen zijn dan de pensioenen het afgelopen jaar. En die spanning tussen gemiddelde pensioenen en de gemiddelde kost van een woonzorgcentrum, die wordt daardoor toch erg groot.
17: Ja, de gemiddelde prijs voor nieuwe bewoners steeg het afgelopen jaar met zo'n 2,8%, terwijl de pensioenen maar met 2% stegen. Sinds de pre-metrotunnel in Antwerpen is gesloten voor renovatiewerken, zijn er veel meer mensen die de fiets of het openbaar vervoer nemen. Het aantal ritten met de deelfietsen van Velo tussen Linker- en Rechteroever is meer dan verdubbeld. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten met die deelfietsen en afgelopen maand waren dat er meer dan 12.000. Ook bijna dubbel zoveel mensen nemen de veerboot en zo'n 500 reizigers nemen elke weekdag de trein in het tijdelijk station op Linkeroever. De Britse politie zegt sorry voor de manier waarop ze Henry Novak hebben behandeld. De jongen van 18 werd vorig jaar neergestoken op straat na een avondje uit in Southampton in het Verenigd Koninkrijk. De politie boeide Henry in plaats van hem te helpen. Pas later ontdekten agenten hoe erg de jongen gewond was en kort daarna is hij ook gestorven. Bodycambeelden van de arrestatie gingen viraal op social media en schokten ook heel veel mensen in het Verenigd Koninkrijk. Het is moeilijk om de beelden te bekijken, zegt de politiechef.
19: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
17: In de Palestijnse Gazastrook zijn vannacht in Gazastad opnieuw zeker 9 mensen gedood, onder wie ook 4 kinderen, en dat allemaal door het Israëlische leger. De slachtoffers vielen bij bombardementen op enkele appartementsgebouwen en op een huis in een vluchtelingenkamp. Er zijn ook zeker 15 gewonden en mogelijk loopt dat aantal nog op, want de reddingsoperaties zijn nog altijd aan de gang. Het wordt opnieuw wisselvallig vandaag, met ook in de loop van de dag kans op onweer en temperaturen tot 19 graden. Ook morgen buien, maar in de loop van de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon er ook door. Het weekend wordt opnieuw ietsje warmer met 21, 22 graden, met hier en daar nog wel een bui. M&M.
8: Aha, goedemorgen vrienden. Wij gaan deze donderdag samen knallen. Straks doen we de lichten uit, maar eerst gaan we alles van ons afschudden met Taylor Swift.

in de app van M&M. De groetjes aan Tjeutje van Wingeren. Vanwege onze Kevin uit Blankenbergen. Dat moet ook gebeuren bij deze overgemaakt. Vrienden, zometeen een klein beetje stick season in Boston van Stella Lefty. Maar eerst van bij ons Nobelprijs Clouseau.

0: belangrijke vraag in de app van de M&M. Kan ik ook zelf een lied aanvragen? Het zal wel zijn. Welke song kan jij gebruiken op deze donderdagmorgen? Stuur hem door en dan check ik wat ik voor jou zo meteen kan doen.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
10: Ik kies Unlimited Internet.
9: En 5G.
10: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
9: Maak jouw telenet nu ook heel

0: Lost Frequencies en Bastille.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Niks head down hier in de app van M&M. Berichtje van onze Kienta uit Nieuwpoort. Die de studie aan het bewaken is daar. Ik zie het. Maar niet zonder heel veel goede muziek. Ook in de app van M&M. Merci om die foto even te delen. Dit is de song die Quinten heeft aangevraagd. Adventure of a Lifetime.

onze vriend Chris Kappens. Is ook al van 5:30 deze morgen en route. Chris, ik zorg voor goede muziek voor jou. The Killers, nu Human.

0: Dog Yellow!
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: M&M Live.

Key and the Crow, I'll be waiting in camera. Met Be Mine krijg je zo meteen, maar eerst gaan we samen naar de weg, want daar staat net geen 200 kilometer file. Op de E314 van Nederland naar Leumen, daar is drie kwartier vertragen van Gent-Oost tot Park Midden-Limburg. Weg is er wel vrijgemaakt. Op de E40 naar de kust komt er nog een kwartiertje bij. Dat is vanaf Erpenmeren tot Merelbeke. In Gent is het ook bijzonder druk op de ring bij Zwijnaarden. En op de E17 bij UZ Gent komt door de toestroom naar een evenement in het Artevelde Stadion aan de Ottegemse Steenweg. Verkeer naar dat stadion moet rekening houden met vertragingen tot een half uur. Het is ook een half uur aanschuiven op de N60 naar Gent, ter hoogte van het Technologiepark in Zwijnaarden. Naar Antwerpen ook nog wat files. Op de E17 daar een kwartier vanaf Haasdonk. E19, 20 minuten erbij vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je een kwartiertje van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier van Sint-Anne naar Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel, daar langzaam. Op de E19, kwartier erbij vanaf Peuty. E40, 20 minuten vanaf Berthem. Verder ook vanaf Everen tot Reijers. Daar is de tunnel gesloten naar het centrum op dit moment. En op de E411 verlies je nog 20 minuten vanaf Overijse. Binnenring rond Brussel, 25 minuten vertraag je daar tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 25 minuten van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht. Komt door een ongeval. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.

0: Zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Collega's, hè?
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: M&M, repeat, doing.

One Direction. Best song ever. Ja. In de app van M&M Line. Ja, veel beter gaat voor mij niet meer worden. Love it, One Direction it. En wel, zometeen de pauze. Eerst Miley Cyrus.

0: Kids in America. Kim Wilde.
1: Ja, niet kapot te krijgen. Hè. Uit de 80's ook. Steffen stuurt in de app van M&M. Zo maken ze ze niet meer. Ja, dat is waar. Kim Wilde trouwens per ongeluk wereldberoemd geworden doordat haar broer dit nummer schreef. Geweldig, hè? Zometeen topic. Eerst Line de Douwe met Plankgas.

0: Wanneer zijn we er geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
5: Richie, citroen uit framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man.
16: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
17: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
18: 14 uur.
17: En dit is Yannick Aerts.
19: Een rusthuisplekje wordt steeds duurder. Ja, gemiddeld kost een verblijf in een rusthuis nu meer dan €2.300 per maand. In commerciële woonzorgcentra die duurder zijn, is dat zelfs meer dan €2.500. Dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde netto-pensioen. In commerciële woonzorgcentra betaal je gemiddeld €300 meer dan in publieke woonzorgcentra. Maar een hogere prijs betekent niet altijd betere zorg. Dat zegt de ouderenorganisatie OKRA.
20: In sommige instellingen zijn er amper 20 zorgverleners per 100 bewoners en in andere 90. Dat is 4 keer meer handen aan het bed naar gelang de instelling. En het klopt helemaal niet met de prijzen. We zien soms dat in de duurste woonzorgcentra ook het minste zorgpersoneel aan het werk is. En vooral in de commerciële sector zien we een heel laag aantal zorgpersoneelsleden in verhouding tot het aantal bewoners.
19: In Oud Turnhout in de Antwerpse Kempen kunnen fans en vrienden van Margriet Hermans van vanmiddag een boodschap achterlaten in een rouwregister. Oud Turnhout was haar thuisgemeente. Je kan er terecht in het dienstencentrum Eigenaard of je steun ook online betuigen voor de vrienden en nabestaanden. Margriet Hermans stierf gisteren. Ze had een zeldzame agressieve vorm van kanker. Ze werd 72. In Nederland loopt een groot politieonderzoek naar een groep mannen die vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze filmden dat ook en deelden die beelden in chatgroepen. Zeker 8 mannen worden verdacht en ze zijn tussen de 21 en de 51 jaar oud. Er zijn al mensen opgepakt en 1 man zit ook nog vast. De politie vond bij de huiszoekingen ook wapens en verdovende middelen. Het onderzoek startte na tips van de politie uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die chatgroepen hadden ontdekt met instructies over hoe je vrouwen kan drogeren om ze te misbruiken. Het wordt een wisselvallige dag nog altijd met kans op onweer en temperaturen tot 19 graden. Ook morgen buien, maar in de loop van de dag wordt het wel droger en vanaf de kust komt de zon er ook door. Het weekend wordt opnieuw ietsje warmer met temperaturen rond 21 graden met hier en daar nog wel een bui.
17: Zometeen feel good vibes dankzij Olivia Dean's Man I Need. Maar eerst Walk the Moon met Shut Up and Dance.
4: M&M.

is echt een feel-good song. Wordt er zo goed gezind van. Woensdag 4 november, dan staat deze vriend in Vorst Nationaal. The Kid LAROI met Without You. You got

0: je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Sparkoolruitgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou en terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
2: Natuurlijk.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
0: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Uit 2003, schijf van Kane, Rain Down On Me. Zometeen toch wat zomer met Shakira. Zoo Happier van Marshmello en Bastille krijg je ook. Maar eerst deze Mouse met Stargazing.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
4: M&M Live.
5: De golven daar tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de Tervuurse Steenweg van Nossegem naar Steenokkerzeel. Daar is de tunnel onder de luchthaven gesloten. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
0: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprij is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
9: Goh, maar wat? Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Pa, check this. Italië mag toch nog naar 2K voetbal.
18: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
19: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
20: Repeat, doen we niet.
21: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

DJ Licious Magic with you. I miss this magic with you. Hey Magic, vanavond gaat het gebeuren, vrienden. Eminem loves Harry Styles en stuurt jou met een plus one naar Harry Styles in Londen. Hoe crazy is dat? Vervoer, verblijf, tickets, het wordt allemaal door Eminem gefixt. Alleen ja, moet jij nog een plekje in die finale zien te scoren. Dat kan vandaag nog. Schrijf je in via het Eminem-kanaal op VRT Max. En als je telefoon krijgt, dan neem je je telefoon op met We Belong Together. Hey, hoe zal zo dat zijn? Succes!

Stacey Abrams. Maar lieve vrienden, ik heb goed nieuws voor Iona Muilen, 14 jaar uit Kortenmarkt. Die vroeg zich af of Laura Tesoro nog te horen zou zijn met Plastic Paradise, haar nieuwste. Ik heb goed nieuws, Iona. Zometeen Shawn Mendes. Maar eerst, daar ga je blij mee worden, Laura Tesoro nu.

0: holding me back.
1: Ja, Jante helemaal blij met Shawn Mendes. Net There's Nothing Holding Me Back. Nog meer goed nieuws. Van zometeen heb ik nog veel meer muziek voor jou. Blijf hier.
2: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
3: De finale week van de Campus Cup.
4: Wat een nerd ben jij, Warren.
5: Heel veel adrenaline.
6: Wat is je antwoord?
7: Poedel.
4: Zeker van Sam?
7: Ja hoor.
8: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
3: De finale week van de Campus Cup.
9: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
3: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
11: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Imoscoopman!
12: Imoscoopman!
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ah, ja?
13: Je moet al een keer zien hier, die muur.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: 14 nieuws.
0: Dit is Yannick Aerts.
2: Mama's hebben meer risico op een depressie. Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans als samenwonende vaders om uit te vallen met psychologische problemen zoals een burn-out of een depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Katrien de Reus ziet verschillende verklaringen.
3: Moeders gaan na de geboorte van hun eerste kind minder arbeidsmarktkansen krijgen of gaan nemen. Dus ze gaan hun loopbaan gaan onderbreken of gaan aanpassen. Een heel belangrijk element is ook het feit dat de zorg wordt de kinderen, de zorg voor het huishouden, die wordt nog altijd het meest door moeders opgenomen. En het is eigenlijk die combinatie van werk en gezin die toch wel een zware last vormt.
2: Bij alle alleenstaande vaders en moeders is het verschil in het risico op mentale problemen nog groter, net als bij ouders met meerdere jonge kinderen. De Deense producent van het afslankmedicijn Wegovy is teleurgesteld dat ons land het niet wil terugbetalen. Volgens minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zijn er ook veel nadelen aan het medicijn en zou de ziekteverzekering te veel kosten. De producent zegt dan weer dat de gevolgen van obesitas voor de gezondheidszorg nog veel groter zijn. En vooral een expert begrijpt niet dat het budget te klein is, maar zegt ook dat de obesitas belangrijk is om aan te pakken.
4: Natuurlijk is dat geen goede zaak, omdat obesitas een groeiend probleem is. Het gaat niet alleen over terugbetaling van dat geneesmiddel, het gaat ook over aanpak van die ziekte. En ik hoop dat het de bredere aanpak van die obesitas, dat dat echt wel in ons land verder beter gaat georganiseerd worden.
2: Roken in Australië is de voorbije 10 jaar er niet minder geworden, maar net meer. Het nicotinegebruik steeg er zelfs met 40%. Nochtans verdrievoudigde de overheid de tabaksprijs een jaar of 9 geleden. Een pakje sigaretten kost er nu zo'n €25, maar dat hielp dus niet echt. Australiërs kopen hun sigaretten nu gewoon op de zwarte markt, waar de prijs wel laag bleef. Intussen koopt zo'n 80% van de rokende Australiërs hun sigaretten illegaal. Het is een wisselvallige dag vandaag, met ook nog in de loop van de dag onweer, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen buien, maar in de loop van de dag droger weer wel vanaf de kust. En in de loop van de dag komt de zon er ook door. Temperaturen ook rond 21 graden.
1: M&M.
0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Die komt eraan, maar eerst lekker gulzig met Tate McRae's Greedy. Goedemorgen.
5: M&M.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
2: Sunrise Festival.
3: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
2: Met onder andere...
3: Bankzitters.
2: Poef versus Lil Kleine.
3: Mil King.
2: Antoon.
3: Kraantje Papi.
2: Eli Oaks.
3: Phantasm.
2: En vele anderen. Sunrise Festival.
3: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
2: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
3: Samen met M&M.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Sheeran, Celestial. Zometeen Bon Jovi, Keep the Faith. Dikke throwbacks. Sabrina Carpenter's Tears krijg je ook. Maar eerst de nieuwste van Meteor. Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Sabrina Carpenter. En zometeen even hallo komen zeggen met Martin Solveig en Dragonet. En Tranen van Goud krijg je ook van Aaron Blomaert nog. Maar eerst naar de weg. Er staat 135 kilometer file naar Antwerpen. 25 minuten erbij op de E19 vanaf Brecht. Meer dan een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Antwerpse Ring, daar komt er een half uur bij richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten trager op de E40 vanaf het parkeertrein in Everberg. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Een kwartier nog filegolven op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En elders nog wat kleinere vertragingen.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: M&M Live.

0: Fonsi Brugge. David Guetta on the beach. Een ongeziene live ervaring. Tickets en info via livenation.be. Samen met M&M.
1: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: M&M's repeat, doen we niet.
11: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

The Black Eyed Peas. I got a feeling net. En ik heb ook zo'n gevoel dat jij hard aan het werk bent. Waar ergens? Wat doe je op dit moment? Laat weten wat jij allemaal aan het uitspoken bent op jouw donderdag voormiddag. Of laat het zien met een foto. Drop hem nu in de app van M&M.

Kygo, Parson James, stole the show. Ja, Patricia is ook de show aan het stelen bij de klanten daar aan het poetsen. Laat ze weten in de app van M&M. Hanne is aan het aanschuiven bij de keuring. Succes daar in. Charlotte is aan het studeren op deze donderdag. Maar M&M maakt alles beter. Het zal er zijn, we zijn er voor je. Dit is Terry Swims.

Jisoo and Zayn, Eyes Closed. With our eyes closed. Nou, Iris uit Ham is nog wat taarten aan het afwerken. En goeiedag, dat ziet er ongelooflijk straf uit. Goed bezig. Nu, al helemaal op de tonen van deze van Zara Larsson.

0: Wanneer zijn we geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Scary Movie is terug.
4: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
5: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
4: Help! Check het M&M-kanaal op VRT Max.
5: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
6: I have been preparing for this for years.
4: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
7: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
8: 14 uur.
7: Dit is Nicky van Driessen.
9: Er zijn 2 betogingen aan de gang in Brussel. Meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten uit het Franstalige onderwijs proberen tot aan het parlement van de Franstalige gemeenschap te geraken, waar vanmiddag gestemd wordt over grote hervormingen. Deze leerkracht uit een school in Waver vertelt ons waarom de boosheid zo groot is.
10: Er zijn heel veel redenen. Misschien omdat we volgend jaar meer zullen moeten werken voor het hele loon. Ook omdat de werkconditie gaan verslechteren, maar dus ook voor de leerlingen. Grotere groepen, minder mensen om die groepen, om voor de klas te staan. We hebben de indruk dat het niet op een democratische manier gebeurt. Dat de regering die maatregelen wil nemen, kost wat het kost. En dat vinden we heel erg.
9: Intussen is tijdens het protest ook brand gesticht. De sfeer is erg grimmig. De politie moest ook traangas gebruiken. Er zou ook hinder zijn bij een aantal metrostations. Aan het Centraal Station in Brussel is nog een andere betoging begonnen van mensen uit de zorg- en welzijnssector. Zij vragen aan de regeringen dringend extra investeringen, want extra besparingen kunnen echt niet meer, zegt de christelijke vakbond ACV Puls.
11: Voor ons is het uitgesloten dat zeker in Vlaanderen en zeker federaal er nog bespaard zou worden op de zorg. Dat is niet verantwoord, want achter die besparingen zitten patiënten, ouderen, zitten kinderen. 600.000 mensen in België werken in zorg, welzijn en cultuur. Dus de gevolgen zullen echt wel voelbaar zijn.
9: Werkende moeders hebben meer dan dubbel zoveel kans dan vaders om thuis te blijven door een burn-out, depressie of andere psychische klachten. Een belangrijke reden is dat vrouwen naast hun job vaak ook het grootste deel van het huishouden op zich nemen. Dat blijkt uit cijfers van de onafhankelijke ziekenfondsen. Die vragen nu om meer steun, bijvoorbeeld dat vaders vaker hun geboorteverlof kunnen opnemen.
12: We weten als dat wordt opgenomen door de vader, dat dat een positieve invloed heeft op zowel de mentale gezondheid van de vader, maar ook op moeders en dat op een zeer lange termijn. Dus vaders moeten dat kunnen opnemen zonder dat ze op het werk bekeken worden als iemand die minder gemotiveerd is.
9: In Nederland loopt een groot politieonderzoek naar een groep mannen die vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze filmden dat ook en deelden die beelden en tips aan elkaar in chatgroepen. Zeker 8 mannen tussen 21 en 51 jaar worden ervan verdacht. Er zijn al mensen opgepakt en 1 man zit nog vast. De politie vond bij huiszoekingen ook wapens en verdovende middelen. Het weer, dat is wisselvallig deze namiddag met nog buien, soms onweer en windstoten tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien, mogelijk nog met een donderslag erbij.
13: Hi, it's Harry Styles.
14: So surprised you.
4: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
5: in het Wembley Stadium in Londen.

0: Ja, ik heb jou nodig.
1: MNM. Rate the song.
0: Zoals elke werkdag opnieuw heb jij het voor het zeggen hier in Rate the Song. Punten op 10 en je ongezouten mening. Die mag je droppen in de app van MNM sinds deze morgen voor Safe and Sound van Steen en Oscar en The Wolf. Ja, bijzondere samenwerking tussen die twee zeer artistieke songwriters. Eentje doet het in het Engels, de andere in het Nederlands. Ja, de twee die kwamen elkaar trouwens ook tegen tijdens het terugje in de backstage van de Lotto Arena. En daar was meteen die klik. En dus om die klik volledig om te zetten in een song, hebben ze dus besloten om dit duet uit te brengen. Safe and Sound, nu is het aan jou dus om te beslissen of je door mag naar een volgende ronde in Rate the Song of niet. Dus door punten op 10 te geven in je ongezouten mening in de app van M&M bij het horen van Oscar en Wolf en Steam.
1: Rate the Song.

0: safe and sound.
1: M&M. Read the song.
2: Ja, dat doe je in de app van M&M. Heeft Kienta ook gedaan. Wat een samenwerking is dit. 9 op 10 voor mij. De jury is nog niet helemaal overtuigd. Gaat voor een 6 op 10. Maar Timothy ook wel fan. 9 op 10. Els, die voelt het niet helemaal. Niet echt fan van dat Engels en dat Nederlands samen. Eleonore, die gooit er wel weer een 9 op 10 tegen. Dit verdient dat nummer. Dennis gaat ook voor een 9. Breekbare Nederlands ertussen. Top, I love it. Nog wat 8's, 9's, 7's. Als ik hier alles op een hoop gooi, ja, dan zie ik het. Ah, je kan hem wel smaken. 8 op 10. Ja, betekent dus dat hij door mag naar een volgende ronde in Rate the Song. En dat allemaal dankzij jou. Goed gedaan. En nu voor mij dan 10 op 10 voor Promiscuous van Nelle Furtado en Timbaland.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Ik ben hier bezig met mijn...
3: mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
6: Kijk, die zijn mijn gast.
5: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
7: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg. En De Standaard. Ga naar standaard.be/actie. M&M.

Zometeen Cameron Whitcomb, King No. 4. Dua Lipa's Be The One staat ook voor je klaar. DJ Anke Voerge is er ook helemaal klaar voor. Zometeen hier op M&M. Maar nu nog A-Lock en Khalid.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: M&M Live.
2: Vertraging richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En ook een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Naar Brussel is het 20 minuten trager op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Steven-Swoluwe en Zaventem door een ongeval op de rechterrijstrook. Voor de rest zijn er enkel kleine vertragingen. En nog in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging vanaf de Annie Cordy-tunnel, de Wetstraat, de Troonstraat en de Louisa-laan is er telkens een kwartier vertraging. De Stefania-tunnel is ook afgesloten richting centrum en de politie geeft de raad aan de omgeving van het Centraal Station te vermijden.
3: Hi,

blessings als je nu niet in de file staat. Want zeg, amai, wat is dat? Al meteen 160 kilometer op het midden van de dag. Dat gaat er niet op beteren, naar gelang we de spits naderen waarschijnlijk. Wat wel verzacht in de file is een goede throwback uit de 90s. Dat krijg je na Olivia Rodrigo.

0: hun Man in the Arena Tour.
1: Op zaterdag 28 november in de Lotto Arena.
0: Zing luidkeels mee met al hun grootste hits.
1: The Script live.
0: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
12: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
13: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
12: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
13: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperes van een Aldi.
12: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
14: Humo!
1: M&M. Repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

je weg bent, het nieuwe nummer van Camille uit sinds vorige week vrijdag. De videoclip die is ook uit sinds deze week. Je ziet daar Camille met twee ploesje beren rond haar benen precies dansen. Je moet het maar eens checken. Het ziet er wel mega fancy uit, echt waar, zoals altijd. En goed nieuws, voor als je ze deze zomer nog eens aan het werk wil zien natuurlijk, op het klein strand in Oostende, is Circus Camille terug van 29 juli tot 16 augustus. Inclusief een mega groot attractiepark en allemaal circus acts dat je daar gaat zien. Dat gaat sowieso vuurwerk geven.

En What Do You Mean? Mochten Post Malone en Teddy Swims een kind krijgen? Het zag er ook ongetwijfeld uit, zoals Jelly Roll. Ze lijken echt heel erg op elkaar, ook met die tattoos en zo. Zelfs zijn stem lijkt er een beetje op. Dit is I'm Good. Oh.

0: Luister.
1: Zapperkies!
0: Hoor je het ook?
1: Zapperkies!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op ikea.be.
8: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordeel.
10: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
13: Goedemiddag, het is 1 uur.
14: 14 nieuws.
13: Met Nicky van Driessen.
15: Het onderwijsprotest in Brussel verloopt woelig. Meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten voeren op dit moment actie tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Daar wordt straks over gestemd in het parlement van de Franstalige gemeenschap in Brussel. Maar er is brand gesticht. Er zijn ook volop knallen van bommetjes en vuurwerk. De politie heeft traangas gebruikt tegen de vooral jonge betogers. Deze leerkracht vertelt waarom de boosheid zo groot is.
16: Misschien omdat we volgend jaar meer zullen moeten werken voor het hele loon. Ook omdat de werkconditie gaan verslechteren, maar dus ook voor de leerlingen. Grotere groepen, minder mensen om die groepen, om voor de klas te staan. We hebben de indruk dat het niet op een democratische manier gebeurt.
15: Er is ook een betoging aan de gang in Brussel van duizenden werknemers uit de zorg- en welzijnssector. Zij waarschuwen de Vlaamse regering om bij de komende begroting niet meer te besparen op zorg, maar juist veel te investeren, want de noden zijn erg hoog.
17: Wij ervaren steeds meer werkdruk, we kunnen steeds minder doen voor de cliënten.
18: Omdat ik in de zorg de laatste 10 jaar nog niet veel heb zien veranderen en als het verandert is het altijd verslechteren en nooit verbeteren.
19: Als onze regering niet gaat investeren in ouderenzorg, dan gaat dat rampzalig worden binnen enkele.
15: Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en een gevaar en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat hij na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band en opgevangen wordt in een zorgcentrum. Zijn advocaat reageert.
20: Er is een advies gegeven al een lange tijd geleden en dan heeft de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld dat er geen tikkende tijdbom was, dat er geen probleem was om naar die voorziening te brengen. Als er een aantal voorwaarden werden nageleefd, vraag me eigenlijk af wie dat zoiets lekt, want het enige dat men wil doen is een soort angstpsychose creëren op een advies dat uitvoerig besproken is geweest.
15: Orion werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden. Hij kreeg de doodstraf, maar die straf werd automatisch omgezet tot levenslang. De Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin een aantal mannen vrouwen gedrogeerd en verkracht zouden hebben. Zeker 8 mannen tussen 21 en 51 zijn verdacht, zegt het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
21: Uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is het daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
15: Het is nog niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer werden. Al 4 mannen zijn opgepakt, 1 van hen zit nog altijd vast. En er werden ook verdovende middelen en wapens gevonden bij de mannen. Het weer is wisselvallig met nog buien, soms onweer en windstoten. We halen tot 19 graden max. Morgen opnieuw enkele buien. Zaterdag start droog, maar in de namiddag krijgen we dan opnieuw regen en kans op een onweer.
13: Die regen die gaan we vandaag samen trotseren. Hoe zit het bij jou met die buien? Je mag het gerust even laten weten in die app.

in de app van M&M. Ja, onder andere Eddy die stuurt wat een weer weer al. Ik wou buiten werken vandaag, maar het zal voor een andere dag zijn, want het valt hier echt met bakken uit de lucht in Schoten. Dus dan maar binnen aan het werken met de goede muziek. Dat is ook goed, zeker en vast. Bij Jentel potvliegen, geen buien, want die zit in Milaan en daar is het zelfs echt prachtig weer. Ja, met z'n allen naar Milaan zou ik zeggen. En bij Sandra uit Geel, die is aan de ene kant blij dat er een beetje regen valt, want dan is er niet zoveel opvliegend zand daar bij de werken in de straat. Maar zo verandert het natuurlijk wel in een modderbad. Ik weet wat je nodig hebt, Sandra. No stress.

0: fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, rosébeken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade. Altijd.

0: The Loneliest van Måneskin. Maar The Loneliest, niet als het aan M&M ligt. Nee, want dankzij M&M Blokradio moet jij je als student niet eenzaam voelen. Want Robin en Julie die steunen jou 3 weken lang hier elke avond tussen 6 en 9. Gisteren trouwens dan kregen ze leuk bezoek van een Real Housewife of Antwerp. Kiki die kwam langs. En wij waren wel eens benieuwd hoe zij eigenlijk was als student.
1: Ik ben eigenlijk een hele goede student geweest qua leren, examens, studies, bachelor, master. Ik heb lang gestudeerd. Maar als studentje zelf, die leeftijd, een beetje een rebelse tiener met veel pit.
0: Ja, veel pit dus bij Kiki Kefir. We hadden niet anders gedacht van een Real Housewife of Antwerp. Ze heeft trouwens ook Kiki Kefirs meegebracht hier voor alle M&M-collega's. Ik heb het vandaag nog eens geproefd. Ik had het zelf ook al wel eens gekocht in de winkel. Ik vind het wel echt lekker, maar de meningen zijn wel verdeeld. Ja, moet ik zeggen. Je moet het zelf ook maar eens proberen. Vanavond geen M&M-blokradio. Het is te zeggen, Robin en Julie die zijn er wel, maar om iets heel anders te doen en iets minder in teken van de studenten vanavond, maar wel voor een hele zotte prijs. Zo meteen

toen dit nummer uitkwam, gingen mensen massaal naar Zoutelanden op vakantie. Maar ik vind het eigenlijk een beetje vreemd als je naar die lyrics luistert. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken. Niks is beter dan met jou de kou trotseren. We verzuipen onszelf in de drank. Het klinkt toch niet als de meest gezellige plek als je het mij vraagt. Kan je beter naar de kust gaan in Middelkerken? Dat is dichterbij, toch? Alhoewel, nu op de weg is het misschien ook niet aan te raden.

vertraging richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent ook van Antwerpen-Noord tot Borgerhout door een ongeval op de linkrijstrook. Op de R2 is in beide richtingen een kwartier file door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel richting Beveren. En ook door een ongeval in de Liefkeshoektunnel richting Stabroek. Naar Brussel is het 20 minuten trager op de E40 vanaf het parkeertrein in Everberg. De Rijerscentrumtunnel is afgesloten. Op de E40 vanuit Gent is er voorbij Aalst 10 minuten file door een ongeval. Nog op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Voor de rest kleine vertragingen. En nog in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. De politie geeft daar de raad om de omgeving van het Centraal Station te vermijden.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb krijg nu tot €300 korting per persoon.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig.
11: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
12: Volkswagen. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
15: Een zomer lang flaneren. Precies. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van...

0: influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, Sian.
5: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Doe dit. KBC beweegt met je mee.
7: M&M, repeat, doen we niet. Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde.

0: Vandaag veranderde Alex Warren zijn fever dream in een ware nachtmerrie. Want hij werd so easy gewoon van de troon gestoten door niemand minder dan Olivia Dean. Waar eindigt hij deze zaterdag? Dat bepaal jij.
1: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean staat op nummer 1 in de M&M 50. Make it so easy
2: to fall in love. Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de

Janneke Tronsen is het weer al goed beu. Zonregen de hele tijd door. Het is duveltjeskermis, zou een zomaar zeggen. Maar bon, ik kan één ding beloven. Over 2 minuten en een half ga ik echt de ultieme zomerhit spelen. Speciaal voor jou, na

0: met M&M.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Sunrise Festival.
3: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
2: Met onder andere
3: Bankzitters,
2: Poef versus Lil Kleine,
3: Milking,
2: Antoon,

0: info. Sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.
0: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die tijdsregistratie bedoelt je?
0: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
7: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
6: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
7: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
6: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
0: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Collega's, hè?
8: Een hele goede middag, het is 2:00.
0: 14 uur.
8: Met Nicky van Driessen.
9: Er is groot onderwijsprotest in Brussel. Meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten betogen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs in Wallonië. Daar wordt straks over gestemd. Er is brand gesticht al en fietsrekken en elektrische steps zijn op de rijweg gegooid. De politie moest ook al traangas gebruiken. Trui Demaré, daar in de buurt van het parlement van de Franse gemeenschap, wat zie je daar?
10: We zijn aan het kruispunt aan het Warandepark. Vlak om de hoek is het parlement van de Franse gemeenschap. En alle grote straten die erop uitkomen zijn hermetisch afgezet door rijen politiemensen in gevechtstenue. Aan de andere kant staan de betogers in grote groepen. Ze zingen vooral, ze scanderen, leerkrachten en leerlingen samen. Er zijn geen brandjes meer of geen bommen. Ze blijven gewoon in groep staan. Wij kunnen niet tot aan de betogers om hen te vragen wat hun plannen zijn. Wellicht wachten zij op de politie. Politici die naar de stemming zullen komen in het parlement. Maar of ze die zullen zien, is maar de vraag. Ook is de vraag of die stemming gewoon zal kunnen gebeuren.
9: Oké, bedankt, Trui. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB laat ook weten dat er veel vertragingen zijn door de protesten. Verschillende tram- en buslijnen zijn verstoord of worden omgeleid. Want er is ook nog een betoging aan de gang in Brussel van duizenden werknemers uit de zorg- en welzijnssector. Zij waarschuwen de Vlaamse regering om bij de komende begroting niet meer te besparen op zorg, maar juist veel te investeren. Omdat ze de noden daar te hoog vinden. Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en een gevaar en daarom best opgesloten blijft. Maandag is beslist dat hij na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band en opgevangen wordt in een zorgcentrum. Zijn advocaat Walter Dame is teleurgesteld dat iemand dat advies heeft gelekt.
11: Ik zal al sinds vragen dat wordt onderzocht, want nu creëert men de sfeer dat een strafuitvoeringsrechtbank dat soort advies naast zich neer zou leggen op een zeer eenvoudige wijze. Dat een strafuitvoeringsrechtbank zou denken van god, tikken de tijdbom of niet, het maakt voor ons niks uit en dat is echt niet netjes. Iedereen weet dat alles van A tot Z is gecontroleerd, ja, dat de nodige garanties zijn gevraagd. Dus dit is eigenlijk fout. Dit had men niet mogen doen.
9: Orion werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden en zat een levenslange straf uit. Het weer is wisselvallig met nog buien daar straks. Soms onweer en windstoten tot 19 graden. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien overdag. Zaterdag eerst droog weer. Na de middag krijgen we opnieuw regen en kans op een onweer.
0: M&M.
8: Mijn lief moet vandaag iets doen wat ongelooflijk spannend is, maar niet in de goede zin. Ik zou echt doodgaan van de stress in zijn

Somber met Homewrecker. Mijn lief moet vandaag iets heel spannend doen. Iets wat ik gelukkig nog nooit zelf heb moeten doen, want het is volgens mij gewoon ook echt niet leuk. Hij gaat vandaag zijn ontslag geven op zijn werk. Ja, ik zou echt zoveel stress hebben in zijn plaats, want uiteindelijk, dat is maar gewoon een mededeling, hè. Je moet dat niet aanvragen, je moet je daar niet voor excuseren of zo dat je stopt. Maar toch, je moet dan met je baas zo apart gaan zitten. En ook, ja, hoe zeg je dat dan zonder te veel rond de pot te draaien? Ik zou niet zo graag in zijn schoenen staan vandaag. Maar bon, misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Misschien heb jij ook al wel eens ooit jouw ontslag gegeven. Hoe heb jij dat dan aangepakt? Je mag het gerust even laten weten in de app van M&M.

0: Maar ik lees hier een verhaal van Julie over haar ontslag dat echt alle verbeelding voorbij gaat gewoon. Zo meteen dan ga ik het ook aan jou vertellen.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8,000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be. Hey!

M&M. Mijn vriend die gaat vandaag zijn ontslag indienen. Blijkbaar is donderdag daar ook een goede dag voor, omdat het dan pas de week nadien ingaat, je ontslag. Maar ik vroeg me af, hoe doe jij dat? Misschien heb je dat ook al wel zelf eens ooit moeten doen. En er kwamen wel wat reacties binnen hoor, in die app van M&M. Bij Bert Geskes, die zegt, bij mijn vorige werkgever heb ik dat gewoon kort en bondig straight to the point gedaan. Dat is altijd het beste. Emilio Kozijns, die zegt, ik heb vorig jaar mijn ontslag gegeven en dat ging eigenlijk gewoon vanzelf. Ik zei gewoon op een normale dag, ik stop ermee. Heb zelfs geen opzicht moeten doen, maar de baas was wel zeer teleurgesteld dat ik wegging. Dat is nog wel het goede scenario. Bij Karen van der Elst was hij ook zeer opgelucht toen ze haar ontslag kon indienen. Ze had gewoon gezegd, misschien zag je het wel aankomen, maar ik geef dus mijn ontslag. En het was een hele last dat van haar schouders viel nadien. Ik hoop echt dat je nu op een betere plek zit, Karen. Bij Roel van Poppel heeft hij dat bij zijn eerste job gedaan. Hij zegt, dan voel je je zo klein, maar voor mij was dat wel de beste keuze. En dan las ik hier nog een verhaal van Julie Deleu uit Kortrijk. Die zegt, bij mij was het helemaal anders. Ik heb eerst zelf ontslag genomen wegens sfeer en gezelligheid. Dan wouden ze mij terug, heb ik nog 1 maand teruggewerkt en dan hebben ze mij gewoon zelf ontslagen. Echt waar. Dat is zo crazy. Ik vind het wel een beetje respectloos zelfs, als ik dat zo mag zeggen. Merci alleszins om het hier te delen, lieve Julie en alle andere mensen die hebben van u laten weten in de app van M&M. En ik hoop alleen maar dat het bij mijn vriend vandaag alleen maar heel goed gaat gaan.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love...

tot en met zondag de song die je het vaakst hoort. Judith. Ja, op de weg ziet het er niet al te best uit, hoor. Het wordt alleen maar erger. Al 186 kilometer file in totaal. Door een ongeval is er meer dan anderhalf uur vertraging op de E17 naar Antwerpen. Vanaf het parkeerterrein in Gent-Brugge tot het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar één rijstrook

rijden. Nog naar Antwerpen, 25 minuten filegolven op de A12 vanaf Zandvliet. 20 minuten ook op de E19 vanaf Sint-Job. 10 minuten op de E34 van Oelichem tot Ranst. En 3 kwartier op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Op de R2 is er in beide richtingen ook 20 minuten file vanaf de A12 richting Beveren door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel en vanaf de E34 richting Stabroek. Naar Brussel dan, een half uur trager op de E40 vanaf Afligem. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. Voor de rest kleine vertragingen en nog in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. De politie geeft de raad om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. De Rijerscentrumtunnel die is ook afgesloten.

0: years old.
1: Toen ik 7 jaar was, dan was het 2007. Hetzelfde jaar dat deze song uitkwam van Milo. You don't know, you don't know, you don't know anything about me. Milo en You Don't Know. En hij zette onlangs nog op zijn Instagram dat geen enkel ander nummer zijn leven zo veranderd heeft dan die You Don't Know in 2007. Misschien, tot de nieuwe natuurlijk uitkwam met DJ-licious. Want die is op weg om ook wel een echte wereldhit te worden zelfs. DJ-licious en Milo met Forever Young. Live

Met voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power.

0: your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent... doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Scary Movie is terug.
7: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
6: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
7: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
8: I have been preparing for this for years.
7: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
6: M&M repeat doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

vraagt, zijn er nog tickets te winnen voor Harry Styles? Zeker en vast, Nathalie. Eén exclusief duo-ticket zelfs voor Harry Styles in Londen. Maar straks, dan wordt die grote finale natuurlijk gespeeld bij Robin en Julie vanaf 6 uur. Heel benieuwd welke finalist er met dat finale ticket naar huis gaat gaan.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
8: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En dan hebben we gespray bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef weer precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Een hele goede middag. Het is 3:00.
13: 14 nieuws.
12: Met Nikki van Driessen.
14: De sfeer aan het parlement van de Franse gemeenschap blijft gespannen. Enkele betogers van de protestactie tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Ze gooiden een rookbommetje, waardoor het brandalarm er afging. Het debat over de hervormingen in het Franstalig onderwijs kon wel doorgaan. Politieagenten zijn ook ingeschakeld om het parlement te beveiligen. De politie gebruikte ook traangas en het waterkanon tegen de betogers. Intussen zijn er zeker meer dan 1000 betogers. Er is een grote groep uit Charleroi bijgekomen. Ze protesteren onder meer omdat leerkrachten vanaf volgend schooljaar 2 uur per week meer moeten werken voor hetzelfde loon. De familie van een jongen die overleden is bij het busongeval in Buggenhout vorige week gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het is een klacht tegen onbekenden. De familie van de jongen van 15 zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen over het rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt de advocaat Sven Marie.
15: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood. Hoe komt het dat hij is gestorven? En zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
14: Bij het ongeval zijn de buschauffeur, de begeleidster en 2 leerlingen overleden. Ondanks een nieuwe afspraak over een gevechtspauze blijven de aanvallen in Zuid-Libanon toch doorgaan. Volgens Libanese media heeft Israël vanmorgen opnieuw droneaanvallen uitgevoerd. Gisteravond kwam ook een Servische VN-vredessoldaat om het leven bij een raketaanval op een VN-basis in Zuid-Libanon. 2 andere blauwhelmen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wie die raket heeft afgevuurd. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn nu al 7 vredessoldaten omgekomen. Het is wisselvallig weer met nog buien. Lokaal onweer en windstoten blijven mogelijk. Tot 19 graden halen we. Morgen opnieuw enkele buien overdag. Zaterdag start droog, maar na de middag krijgen we opnieuw regen en is er ook kans op een onweer.
16: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
17: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
18: in het Wembley Stadium.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
3: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
2: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
3: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
2: Ah, ja?
3: En daardoor veel minder potten verf, hè?
2: Ah, bon?
3: Ja.
2: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Ritchie. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
16: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: M&M. Repeat, doen we niet.
18: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.

staat de reunieaflevering op streams van Temptation Island. Iets waar heel veel mensen naar uitkijken om die vanavond met een dikke pot popcorn te zien. Ik ook, onder andere. Want het was toch wel een zeer veelbesproken seizoen. Vooral dan op het mannenresort, waar de mannen daar toch niet altijd even braaf. En waren ze vooral ook heel sneaky. Want 3 van de 4 mannen zijn er gewoon buiten het resort gegaan. Weg van alle camera's. En de verleidsters die beweren dat er dan van alles gebeurd is. Maar de mannen die houden de lippen stijf op elkaar. Dus het is echt woord tegen woord. Komt er vandaag meer duidelijkheid in? Welke koppels zijn nog samen en welke niet? Is Jay al wat bekomen van zijn agressief gedrag bij de vorige aflevering? En gaan Burak en Nella toegeven dat ze al een kind hadden en dat ze dat dus hebben verzwegen bij hun inschrijving? Zoveel vragen en ik kan echt al niet wachten om het te zien. Straks trouwens in Club Kouter krijg je daar ook al een kleine sneak peek van. Heel

Hey. Blurred lines, rubbing thick. De files, die tikken ook alleen maar aan. Ik zie hier al 213 kilometer file in totaal. Door een ongeval is er 1,5 uur vertraging nog altijd op de E17 naar Antwerpen tussen Gent-Brugge en het parkeerterrein in Kalken. Daar is er maar 1 rijstrook beschikbaar. Van Gent naar Hasselt kan je dus beter omrijden via Brussel. Naar Antwerpen kan dat via de ring rond Gent tot Zelzaten. En vandaar de E34 richting Antwerpen oprijden. Op de ring rond Gent daardoor nog 20 minuten drukte richting Zelzaten tussen Vinderhouten en Evergem. En ook 10 minuten tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Nog naar Antwerpen op de A12 vanaf Zandvliet, 20 minuten filegolven. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 40 minuten. Op de E313 vanaf Herentals-West 45 minuten. Op de Antwerpse ring meer dan 1 uur vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Nederland dan 25 minuten tussen Antwerpen-West en Deurne. Op de R2 10 minuten in beide richtingen tussen de Waaslandhaven, tussen Waaslandhaven Noord en de A12. Op de E314 van Lummen naar Leuven is er net voor Halen een boom omgewaaid. 1 rijstrook is daar ook versperd. Goed opletten daar. Naar Brussel nog 40 minuten trager op de E40 vanaf Afligem. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Ruisbroek en Jette. Op andere plekken kleine vertragingen. En nog in het centrum van Brussel blijft er hinder door de betoging. De politie geeft raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandenpark te vermijden. De Rijerscentrumtunnel die is ook afgesloten.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: M&M Live.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: M&M Live.

0: van Zeebrugge. David Guetta on the beach. Een ongeziene live ervaring. Tickets en info via livenation.be. Samen met M&M.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.

beeld van Chris Martin live aan de piano en 90.000 polsbandjes die groen kleuren en licht geven in een vol Wembley-stadion bij dit nummer. Ik ga dat echt nooit meer van mijn netvlies krijgen, denk ik. En alle gelukkloks van Coldplay. Zo meteen de script Will.i.am. Eerst de Nina Black. Er is I Don't Know.

Helen Hart. Zometeen in Club Kouter gaat ze iets doen wat ze nog nooit eerder heeft gedaan. En ze selecteren ook een finalist nog voor Harry Styles. Dus het beste moet echt nog komen, lieve mensen. Misschien ben jij het wel. Zometeen vanaf 4 uur in Club Kouter.

0: naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
16: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Goedemiddag, het is 4 uur.
18: 14 nieuws.
17: En hier is Nicky van Driessen.
19: De jonge Rode Duivels spelen de finale van het EK. Voor het eerst ooit speelt België de finale van het Europees kampioenschap voetbal bij de U17. Dat zijn de Rode Duivels met de grootste voetbaltalenten onder 17 jaar. Ze wonnen de halve finale daarnet tegen Frankrijk met 2-1 en maakten eerder ook al indruk door groepswinnaar te worden. Wie de tegenstander wordt in de finale weten we pas vanavond. Italië en Spanje spelen om 7 uur tegen elkaar. De winnaar van dat duel neemt het zondag op tegen onze Rode Duivels. In Brussel is de betoging van leraars en leerlingen uit het Franstalig onderwijs uit de hand gelopen. Een aantal betogers is binnengedrongen in het parlement van de Franse gemeenschap en gooide een rookbommetje, waardoor het brandalarm eraf ging. Het debat over de hervormingen kon wel starten. Op de betoging zelf, die ook al rumoerig verliep, waren enkele duizenden deelnemers. Deze lerares Nederlands vertelt ons waarom ze mee betoogde.
20: Voor mijn leerlingen en ook een beetje voor mezelf en voor mijn andere collega's. Maar mezelf is natuurlijk heel belangrijk, omdat ik mijn job ga verliezen als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job ga verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands. Veel mensen denken, oh, er zijn te weinig leerkrachten Nederlands. Jullie gaan wel een job blijven houden. Dat is helemaal niet zo.
19: De familie van een jongen die overleden is bij het busongeval in Buggenhout vorige week gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu precies gebeurd is. Het is een klacht tegen onbekenden. De familie van de jongen van 15 zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen over het rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt hun advocaat Sven-Marie.
21: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood. Hoe komt het dat hij is gestorven? En zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
19: Bij het ongeval zijn de buschauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen overleden. Het wordt droger weer vanavond, met temperaturen tot 14 graden vannacht. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden.
22: Mona, hoe staat het op de weg?
10: Ja, het is een hele stevige avondspits vanavond. En dat komt door een groot ongeval dat ondertussen is vrijgemaakt op de E17 richting Antwerpen. Je verliest daar wel nog een half uur tussen Gent Centrum en Beervelde. Van Gent naar Hasselt kan je nog even omrijden via Brussel. Richting Antwerpen waren er heel wat omrijders via de ring rond Gent tot Zelzaten om vandaar dan de E34 richting Antwerpen op te rijden. Maar daar sta je nu lang in de file. Dus op de ring rond Gent 15 minuten drukte richting Zelzaten. Dat is tussen Vinderhouten en Evergem. En een half uur bij tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Nog naar Antwerpen 1 uur filegolven vanaf Zandvliet. Een half uur bij vanaf Sint-Job. En 1 uur en een kwartier vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring vertraag je 1 uur richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten bij tussen Antwerpen-West en Deurne. En op de R2 10 minuten in beide richtingen tussen de Waaslandhaven-Noord en de A12. Op de E314 van Lummen naar Leuven is net voor Halen de weg vrijgemaakt. Daar verlies je 35 minuten toch nog vanaf Lummen. Rond Brussel ook vrij druk. Op de buitenring 1 uur bij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Ruisbroek en Machelen. Op andere plekken enkel kleine vertragingen. In het centrum van Brussel blijft er wel hinder door een betoging. De politie geeft de raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandenpark te vermijden. En de Rijerscentrumtunnel die blijft dicht. M&M.

0: Ariana Grande.
1: Sinds haar nieuwe nummer uit heeft, ben ik weer helemaal obsessed met Ariana. Ik ben alleen maar naar Ariana Grande aan het luisteren.
0: Dat snap ik.
1: Ja, ze is goed. M&M. Welkom bij Nieuwe Club Koudhaar. Het is donderdag, dus dat weekend staat zo goed als voor de deur. We focussen ons daarop in plaats van de regen die we te verduren krijgen al een paar dagen en de komende dagen.
0: Ik zat daar straks in de meeting en ik dacht dat het gebouw aan het instorten was. Zo waaide het. Ik dacht, jongens, toch.
1: Het is echt ongelooflijk.
0: Maar het wordt wel mooier weer terug binnenkort. Hè.
1: Is dat zo?
0: Gekeken, als ik nu snel kijk. Ik heb daar straks
1: bij mij was er zo één dag dat een zonnetje verscheen.
0: Vanmorgen uit mijn bed keek ik toch even en toen dacht ik, het ziet er beter uit, maar ja, tegen vrijdag 12 juni wordt het terug 25 graden.
1: Super.
0: Zon. Dat is nog...
1: Dat zijn nog 8 dagen.
0: Pak 8 dagen. Dat kunnen we nog wel overleven, hè,
1: ja,
0: kleine week.
1: Dat komt wel goed. Ik ga vandaag ook weer iets doen wat ik nog nooit gedaan heb.
0: Ja.
1: En dat is een kleuranalyse.
0: Oh, dat ga je hier zo al direct zeggen in de tease. Dat vind ik tof.
1: Ja, maar af en toe moet je gewoon eens even zeggen wat er gaat gebeuren natuurlijk. Hè. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dat is zo'n ding dat je heel vaak op TikTok ook ziet passeren.
0: Ja.
1: Dus misschien gaan we jou subiet ook wel wat tips kunnen geven van hoe je dat thuis een beetje kan doen. Want Ann komt straks bij mij om zo'n sessie te doen om mij te zeggen welke kleur ik absoluut wel of absoluut niet moet dragen. Heb jij dat ooit al eens gedaan, zo'n kleurenanalyse?
0: Nee, maar ik denk wel dat ik best wel goed mijn kleuren weet.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet dat ik sta met blauw, tenzij dat die Ann straks...
1: Ja, maar je hebt verschillende soorten blauw,
0: dat
1: hè?
0: Dat bedoel ik. Dus ik ben benieuwd, stel dat Ann straks een lapje blauw rond mijn kinderbak hangt dan en het faalt en ik sta niet met blauw, dan heb ik wel een groot probleem.
1: Ja, bon, we zullen het straks weten komen. Misschien wil ze ook even een lapje rond jouw gezicht draperen.
0: Draperen.
1: maar dat is voor straks, want eerst nog even wat muziek en uiteraard

0: Kiwi van Harry Styles. Zeg, vanavond wordt die grote finale gespeeld voor Harry Styles bij Robin en Julie.
1: Ja.
0: Het gaat daar spannend worden. Wat was dat? Spelen ze meteen Wat was dat? De quiz waardoor je weer op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Je speelt om kans te maken op Club Kautar Sokken. Als je graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat? In de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook nog een tip om je een beetje op weg te helpen.
1: Ja, het is een land dat ligt in het continent Oceanië.
0: Oké.
1: Okay. Was dat een moeilijke tip?
0: Nee, dat is goed lekker vaag. Want af en toe mag het een beetje vaag zijn.
1: Ja, dan moet ik het iets makkelijker maken. Nee. Er zijn ook kangaroes.
0: Maar, ojo.
1: Ojo. Ja, maar ik heb al zoveel makkelijke tips gegeven. Dan is het toch oneerlijk als ik nu geen makkelijke tip geef.
0: Oké, vanaf volgende week weer een beetje moeilijkere tips. Maar als je graag mee wil spelen, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M.
1: Niet te ojo. Ojo. Ja, oké. Maar ga maar naar de app van M&M nu.
0: Ja, we zien jullie. M&M. Club Kautar. Club Kautar. Carglass herstelt, Carglass vervangt. Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: verschrikkelijk nummer.
1: Wat blieft?
0: Ja, ik ben doodserieus.
1: Wat blieft?
0: Ja, sorry als ik mensen hiermee schoffeer, maar dat vind ik echt dit en dat...
1: Heb jij... Wat? En wat?
0: Dit en dat... Because I need you vind ik ook verschrikkelijk.
1: Maar, excuseer?
0: Ja, en de rest vind ik top.
1: Natasha Bedingfield, dat is een iconisch nummer, hè, Unwritten?
0: Ja, dat weet ik.
1: Dat gaat over hoeveel dat er nog aan de toekomst van uw leven, dat er nog gaat... Wow.
0: Is dat die ook I Feel Rain on a Wedding Day? Nee, dat is niet Natasha Bedingfield.
1: Nee, dat is niet Natasha. Wat was dat?
0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Luisteraar Aaron, die dinsdag 6 juiste antwoorden gaf, staat nog altijd bovenaan. Dus vandaag is het de laatste kans om over die 6 te geraken. Ja, en dan zijn die clubkoutersokken dus van jou. Shana, 7 juiste antwoorden. Gaat dat lukken? Shana?
2: Hallo.
1: Hoor je ons, Shana?
2: Ja.
1: Ah, oké. Okay.
0: Zeg, 7 juiste antwoorden. Gaat dat lukken?
2: Ik hoop het.
0: Heb je een beetje het nieuws gevolgd vandaag, Shana?
2: Een half uurtje geleden heb ik al een hou enkel wat nieuwsdingetjes opgezocht.
0: Ah ja, een voorbereidend werk gedaan.
1: Ja, dat is goed.
0: Goed. Ja, je bent ook jarig vandaag, dus hopelijk staat het geluk helemaal aan jouw kant. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Shana, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk.
1: Zeg, Shana, hoe oud word je eigenlijk vandaag?
2: 28.
1: Kunnen daar niet gewoon zomaar los.
0: Happy birthday!
1: Gelukkige verjaardag voor Shana.
0: Geweldig.
1: Shana, ik duim keihard mee voor jou. Dus ik stel voor dat we er gewoon meteen aan gaan beginnen. Hier kom ik met jouw eerste vraag. Belgen kopen steeds vaker online. Dit doen ze het meest op buitenlandse platformen zoals Temu en Shein. Maar in welk land is Shein opgericht?
2: China.
1: Danira Boekri-Sterkis-Series en Bart Kerman spelen mama en papa in Toy Story 5. Maar welke bekende Taylor verzorgt de titelsong voor de film?
2: Goed, pas.
1: Wat zei je?
2: Pas.
1: Selena Gomez verrast haar fans met een nieuwe haarkleur. Ze heeft gekozen voor een koperrode kleur. Wie is de bekende popster ex van Selena Gomez?
2: Justin Bieber.
1: In Angola hebben onderzoekers verschillende nieuwe diersoorten ontdekt. Opvallend, er zit een fluoriserende spin tussen. Van welk dier ben jij bang?
2: Een spin.
1: Hevig protest in de UK na de moord op de 18-jarige Henry Nowak. Welke taal spreken ze in de UK?
2: Engels.
1: Airbus test een vliegtuig voor de langste vlucht ter wereld van Sydney naar Londen. In welk land ligt Sydney?
2: Australië.
1: Dat klopt zeker.
0: Ja!
1: Je hebt het goed gespeeld, maar 5 juiste antwoorden.
0: Jammer, net niet maar genoeg.
1: Hoorde ik nu dat jij op de tweede vraag... Wat was je eerste antwoord dat je zei?
2: Mijn eerste antwoord.
0: Ja,
2: want ik... vraag.
1: Maar welke bekende Taylor verzorgt de titelsong voor de film?
2: Ja, ik zei pas, omdat
1: ik... Ah, ik hoorde precies...
2: In de war.
1: Ik hoorde precies dat je Swift zei.
0: Ik dacht dat ook.
1: Daarom dat ik even... Je zei precies Swift en dan zei je pas, dus daarom dat ik even zelf in de war was. Omdat ik dacht van ja, als het juist is, is het juist natuurlijk. Maar Shana, helaas 5 juiste antwoorden, maar je bent wel jarig vandaag. Ga je het nog vieren op een plezante manier?
2: Ja, ik ga vanavond nog een barbecue doen.
1: Oh, hopelijk niet buiten, Shana.
2: Ik ga het buiten maken, maar ik ga het
0: binnen oppie.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ze heeft net een nieuwe barbecue gekregen van haar vriend, zie ik hier staan. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ah, wel, ja, kijk, dat ga je vanavond meteen al uittesten. Heb je wat ga je het liefst op je bord leggen straks?
2: Worst.
0: Okay. Worst. Witte worst. Oh, weet je wat lekker is? Als je naar de Aldi gaat, dan heb je zo allemaal van die kleine... Ja, ik ga hier niet over uitwijnen. Ik hou van barbecuen.
1: Ben ja, echt een barbecue ik vind barbecue ook heel leuk. Shana, zeg, geniet ervan.
2: Ja,
1: ribbetjes ook.
0: Oh, lekker.
1: Genoeg om uit te kiezen. Shana, geniet van de barbecue. Okay. Geniet van je verjaardag. En geniet nog van deze donderdagavond. Bye-bye.
0: Bye.
2: Oké, bye-bye.
3: Wat was dat? Kan jij het beter? Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel

0: Medusa van Cameron Whitcomb.
1: Queen Mona, 286 kilometer file.
2: Ja, stevige avondspits. Het is ook heel erg druk rond Gent vanavond. Op de ring rond Gent verlies je 20 minuten richting Zelzaten. Dat is tussen Vinderhouten en Evergem. 10 minuten ook tussen Melle en Destelbergen. En 1 uur tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Richting Antwerpen, 1 uur filegolven vanaf Zandvliet. Een half uur bij vanaf Sint-Joop. 1 uur vanaf Herentals-West. En een half uur vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring 1 uur vertragen richting Gent. Dat doe je tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 3 kwartier ook tussen Antwerpen-West en Deurne. Rond Brussel op de buitenring 1 uur bij tussen Wezenbeek en Jette. In Vilvoorde staat een defecte vrachtwagen rechts. Op de binnenring een half uur filegolven tussen Ruisbroek en Machelen. Op andere plekken kleine vertragingen. In het centrum van Brussel wel nog steeds hinder door die betoging. De politie raadt nog steeds aan om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. En de rijcentrumtunnel die blijft afgesloten.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: M&M Live.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: M&M Live.
2: Online zien passeren, zo mensen die allerlei doeken voor hun gezicht gedrapeerd krijgen. Waarbij dat er dan wordt gezegd welke kleuren absoluut wel en absoluut niet bij je horen. En ik heb dat vandaag ook laten doen. En dus ik ga zo meteen te weten komen wat voor type ik ben. Of ik eerder goud of zilver moet dragen. En misschien kunnen we jou zo meteen ook nog wel wat tips geven. Dat is voor straks.
3: Gracie Abrams komt 2 keer naar de AFAS Dome in Antwerpen.
4: Met de Look at My Life Tour.
3: De singer-songwriter van het moment
4: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
3: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
4: Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be.
3: Samen met M&M.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belle Paris van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
6: Humo!
7: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
8: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
7: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
8: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
7: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
9: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Collega's, hè?
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Toch een tof liedje, hè?
1: Ja, dat heb je ooit gezongen bij The Voice.
2: Ja.
1: Heb je daar zo geen halve PTSD van als je dat hoort?
0: Jawel. Ja. Ik heb er echt een traumatische ervaring. Nee, ik vond het eigenlijk wel heel leuk.
1: Ik ga zorgen dat we dat heel veel in de playlist...
3: Oh. Ik heb nog nooit...
1: een kleurenanalyse laten doen. En vandaag is zover. Daarom heb ik Alva Boyer hier vandaag van Zizo Kleur en Stijl. Dag, Anne.
0: Hallo, Anne. Zeg... Een kleurenanalyse.
1: Ja, we hebben daarnet, dat kunnen we wel zeggen, al een kleurenanalyse gedaan. We zijn er al eens even kort doorgegaan. We gaan straks de resultaten daarvan delen. Maar dat neemt doorgaans wel heel veel tijd in beslag, hè, zo'n kleurenanalyse. Want ik dacht, je zit zo'n kwartier in de stoel. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
4: Nee, voor een heel korte kennismaking met kleur is dat zo. Maar voor een persoonlijke analyse moet je daar toch wel 2 uur voor rekenen.
1: 2 uur lang?
0: 2 uur. En dat is dan van alles, toch?
1: Ja.
0: Dat is dan winterkleuren, zomerkleuren.
1: Of... Ja, hoe werkt dat precies? Precies, zo'n kleurenanalyse.
4: We maken altijd eerst tijd om kennis te maken met onze klant. Om eventjes te schetsen, wat is nu juist een kleurenanalyse? Wat is het doel daarvan? Wat zijn de ontzettend vele voordelen daarvan? Dan gaan we natuurlijk samen met de klant voor de spiegel zitten. En gaan we doeken draperen om te vergelijken welke kleurtinten doen de klant nu eigenlijk stralen.
1: Ja,
0: oh.
1: en dat is superleuk. Ik heb het daarnet gedaan. En dat is echt, je voelt jezelf zo opleven. En dan weer zo kleuren zien waarvan je denkt, dat is het. Toch eigenlijk dan helemaal nog niet.
0: Ah, en heb je echt zo al heureka-momenten gehad tijdens de kleuranalyse daar straks?
1: Wie weet, ja, we zullen het...
0: Oh, dat mag ik nog niet weten.
1: We zullen het er straks over hebben, ja, tuurlijk. Maar misschien is het wel een goed moment om dit even het moment te nemen om al wat tips mee te geven aan mensen die luisteren, die totaal niet weten welke richting dat ze moeten kijken voor hun kledij en hun kleuren. Nu, uiteraard is het het beste natuurlijk om bij jou te passeren voor zo'n kleuranalyse.
4: Nee, altijd welkom.
0: Ah.
1: Maar het is wel zo dat er verschillende types bestaan, hè?
4: Klopt helemaal. We zijn in de 4 types. De gekende types is het lentetype, het zomertype, het wintertype en het herfsttype. Dat gaan we vaak wel uittypen, want je kan niet iedereen in een hokje steken. Daarom is het altijd belangrijk om heel gepersonaliseerd te gaan kijken. En een kleurenanalyse laat eigenlijk vooral niet zien welke kleuren je doen stralen, maar vooral welke kleurtinten jou doen stralen.
1: Ja, het gaat echt over de ondertonen van de kleuren, want ik zei daarnet ook van mensen zeggen vaak dat rood bij mij staat. En dan zeg je, ja, maar er zijn veel verschillende soorten rood.
4: Ja, voor elke kleur heel veel tinten. Voor groen, voor rood, voor blauw. Er zijn ontzettend veel tinten. En een kleuranalyse gaat die kenmerken natuurlijk ook uitfilteren.
1: Ja, zijn er manieren waarbij je gewoon thuis zonder zo'n kleuranalyse wel een beetje kan uitmaken welke kleuren mooi bij jou passen? Bijvoorbeeld door te kijken naar je haarkleur of zo?
4: Ja, we nemen de huidskleur, de haarkleur en de oogkleur mee. Heb jij meer warmte in de huid zitten of in de haarkleur, dan ga je meer richting het warme type. Heeft je haar kleur meer as? Is je huid meer van rozige ondertoon?
0: Ah ja. Zoals ik, want ze kijkt zo naar mij. Ja. Wat vind je van wat ben ik? Ik ben assig en roze ondertoon waarschijnlijk dan.
4: Ja, wel een rozige ondertoon.
1: Ah ja, zie.
0: Dan heb ik het toch juist, want ik speel van die groene BB cream en dat is voor mijn roze ondertoon.
1: Nee.
0: Al heeft oog voor detail hoor, jongens en meisjes.
1: Wat ik mij ook vaak afvraag is, maakt het eigenlijk uit of dat je zo'n kleurenanalyse in de winter of de zomer doet? Maakt het uit of je bijvoorbeeld er bruiner uitziet of een beetje witter uitziet in de winter dan?
4: Ik ga eerlijk toegeven, een kleuranalyse in de zomer, als je gebruind bent, zie je er altijd iets beter uit.
1: Ja.
4: Ga je het zelf moeilijker zien in de spiegel.
1: Ja, toch. Okay.
4: Voor ons mag dat eigenlijk niet uitmaken. Je moet een correcte analyse kunnen uitvoeren als kleurcoach of kleuranalist. Maar voor de klant zelf, het is zelf ook belangrijk dat de klant het ziet, voelt en beleeft. Heb je wat een bruinere tint, dan is dat altijd iets moeilijker.
1: Ja.
0: Okay. Maar, je moet er eigenlijk gewoon best slecht uit. Eigenlijk wel.
4: Ja, het gebeurt ook altijd zonder make-up.
1: Ja.
4: Als het haar geverfd is, wordt het afgedekt. En zo verder.
1: Ah, ja.
4: Je ziet ook altijd wel in daglicht. Dus ja, we gaan eigenlijk altijd van.
0: Ik ga eens naar die zo'n kleur en stijl, denk ik.
4: Je bent meer dan welkom.
0: Oh.
1: Ja, mochten mensen de hokjes graag op daar willen komen, het is in Hofstade te doen.
4: Ja, we zijn gelegen in Hofstade dorp, nabij Mechelen.
0: Hey.
4: Ja,
1: en dan kan je het gewoon even online opzoeken. Je zal het ook wel via onze socials of via mijn socials zien terechtkomen. En ik ben wel heel benieuwd. We hebben dus een kleuranalyse van mezelf laten doen. En dan gaan we zo meteen eens even analyseren eigenlijk.
0: Analyseren, zo'n chique bedankt.

0: van Shakira.
1: Ik heb nog nooit
0: een kleurenanalyse gedaan. Dus Anne van Ziso Kleur en Stijl, die is hier vandaag. We hebben daarnet geen compleet uitgebreide analyse gedaan, maar wel al goed genoeg om te weten wat er allemaal past bij mij.
2: Ja, zeker.
0: En ik krijg nu mijn officieel advies.
3: Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, ik zal even kort vertellen. Ik draag dus eigenlijk heel vaak goud als sieraden. Ik neig wel vaak naar de felle kleuren. En dat vind je, dat is wel zo, hè, Wannes. Ik kom vaak wel met felle kleuren.
3: Dat is waar. Maar die mooie ring die jij van Anoushka hebt gekregen, die was zilver, toch?
0: Nee, die is goud.
3: Oh, die is goud.
0: Ja, dat is een cadeautje.
3: Oh ja. Oh ja.
0: Moeten we misschien toch nog eens gaan bekijken.
3: Ja.
0: Anne, wat je daarnet hebt gedaan, is je hebt doeken over mij heen gedrapeerd. Zowel goud als zilver.
2: Klopt.
0: Ik zal het nog eens even voordoen voor de mensen die ook meekijken in de app van M&M. Ik ga nu goud over mij heen draperen. Dus dit is het gouden. En toen had jij zoiets van...
3: Wat zegt dat aan? Zeg het eens.
2: Ja, ik wist natuurlijk al een beetje wat dat er ging komen. Ik vind het goud, als je het gaat draperen nu en gaat kijken voor de mensen die kijken naar zilver, ga je wel een effect zien dat je huid iets stralender en egaler wordt.
0: Ja, dus dit is goud. Want...
3: Goud, ik zie het helemaal grauw en grijs. Wauw! Ja, maar echt wel. Doe dat nog eens opnieuw.
0: Dus dit is goud.
3: Goud. Wacht.
0: Ah ja, dit is goud.
3: Goud.
0: Ja, dit is zilver.
3: Ja, ik zie het. Ik zie het. Die tanden worden ook witter.
2: Is... Ja, klopt. Ja. Ook. We kijken ook altijd naar de pigmentatie van de tanden.
0: Nee,
2: zeg, helemaal.
3: Hey, ik moet kleuren... Ja, dat is niet normaal. Ik zweer het, ik zie echt immens verschil.
0: Oké, dus al die gouden jullie weer op de vuil.
3: De deur het.
2: Hoeft ook niet altijd. Je hebt ook types daar. Maar ik zou jou wel adviseren om merendeel zilver, mag wel wat goud tussen zitten, te dragen, dan merendeel goud.
3: Oké,
0: dat is goed. Dat is goed. Dan moesten we nog bepalen wat voor soort type. Dus we weten dat ik een coole ondertoon heb.
2: Huh?
0: Welke kleuren zeker wel en zeker niet. Ik begin hier met een oranje kleur.
2: Dat is een warme kleur.
0: Heel warme kleur.
2: Die komt voor bij de warme types.
0: Dat vinden we heel mooi. Wannes, wat zegt dat?
3: Ja, heel leuk, oranje.
0: Leuk, ja. Dit is dan zo'n heel fel fuchsia roos.
3: Pakt me ook wel. Dat is zo'n beetje het roos van Club Counter.
2: Ja, past ook helemaal in het interieur van M&M. Het is ook een kleur dat daar volledig doet stralen.
3: Dus dit zijn eigenlijk twee kleuren die jou helemaal liggen.
2: Nee, de warme niet.
0: Oranje, wacht, ik moet nog eens goed kijken.
3: Ja, wacht, ik ga nu even komen kijken. Wacht, ik ga recht staan.
0: Oranje, hè, zie je het? Dat is oranje. En dan? En dan?
2: Dit heeft daar veel meer kracht. En dit is eigenlijk ook nog wel een heldere kleur, maar ze kan ook wel zeker weg met een diepe kleur.
3: Je popt meer uit dan met die oranje kleur. Die oranje kleur lijkt alsof je kots aan hebt.
0: Ja. Oké, dat is duidelijk.
3: Ik ben aan het lachen. Maar,
0: dat betekent dus eigenlijk, Anne, dat ik een wintertype ben?
2: Ja, jij zit grotendeels in het winterpalet. Jij kan weg met koele kleuren, diepe kleuren en heldere kleuren.
0: Ja, dus dat betekent zo heel fuchsia, kobaltblauw valt daar een beetje onder.
2: Ja, ook het heel diep donkerbruin was ook heel mooi.
0: Ja.
2: Want wat is het verschil tussen een koele en een warme kleur? In een koele kleur zit altijd meer een blauwe ondertoon. Een beetje meer zilver. In een warme kleur zit altijd wat meer geel en goud. En jij moet echt gaan voor die zilveren ondertoon en die ook wel opzoeken in jouw kleurtint.
3: En burgundy, zit dat daar ook bij?
0: Dat zit daar ook bij.
2: Ja, we hebben dat
3: daar straks mooi bij jou
2: gezien dat heel mooi was bij haar.
0: Ja. Wannes, jij wilde graag ook...
3: Ja! Wat ben ik eigenlijk? Ben ik goud of ben ik zilver?
2: Wat denk je zelf, Wannes?
3: Ja, ik denk zilver, want ik heb altijd zilveren juwelen aan en ik vind dat ook het mooiste bij mij.
0: Okay. Dit is goud.
3: Dit is goud.
2: Nee, je hebt nu ook een grijze sweater aan, dus die is al wel wat zilver.
3: Oké, dit is goud.
2: Ja.
3: Ik zie mezelf nu wel niet, maar
0: en dan
3: dit zilver.
0: Ja, dat is echt veel beter.
2: Ja, ik vind zilver bij jou ook zeker beter.
0: Super mooi.
3: Ja, dan ga ik het zo meteen even kijken. Oh, dan ben ik
2: coole types in de M&M-studio.
3: Kijk, we zijn matching, ik ben blij.
0: Ja, we zijn matching.
3: Hey, binnenkort onze nieuwe outfit. Onze outfit voor de festivals, volledig zilver. Voor de awards.
0: Voor de awards season. Ja, dat is goed. Zeg, Anne, is het heel erg als ik zo heel af en toe eens een warm kleurtje draag? Ga ik er echt compleet afgeleefd uit?
2: Nee, want de kleurenanalyse zijn natuurlijk de kleuren op het bovenlichaam vanaf de borst. Dat kan ook gelden voor juwelen, voor brilmontuur en zo verder. Kleuren onderaan spelen minder. Weet jij je van kop tot teen in palet, komt dat heel krachtig over, maar dat is zeker niet altijd nodig. Je mag al wel eens spelen. Maar kleur is wel een krachtig communicatie.
3: Oh, Eureka, dat was super interessant wat zij zei. Ik was laatst voor een bril gaan kijken en ik zet een gouden bril op en het was archi lelijk. En ik zet een zilveren bril op en het was prachtig.
2: Voilà.
3: Dus ik ben voor de zilveren bril trok me natuurlijk aan.
0: Oh ja, kijk, voilà.
2: Voor brilmontuur, heel belangrijk. Voor ontzettend veel dingen.
0: Oh. Het werkt. Merci Anne om mij toch zo'n prachtige kleuranalyse te geven. Dan kan ik toch weer verder met mijn kleerkast. Mochten mensen dus zelf ook eens graag een kleurenanalyse komen doen bij jou. Anne van Ziso Kleur en Stijl. Vinden ze jou zo ook terug online?
2: Ja, www.zisokleurenstijl.be.
3: Hoppa.
0: Voilà, kijk, Allen daarheen. Dan weet je toch voilà. Of je zilver of goud moet dragen. Anne, merci om tot hier te komen.
2: Heel graag gedaan, met heel veel plezier.
4: M.

0: The feeling van Lost Frequencies. M&M. Voilà, de kleuranalyse die is gedaan.
1: Zeg, wat interessant.
0: Goed, hè?
1: Ik ben helemaal onder de indruk van Anne.
0: Ja,
1: dat ze dat zo weet.
0: Ja, zo vlot. Ze gaat zo kijken naar u en ze kijkt los door je heen.
1: Ja, ze zegt, jij bent dit en dit en dit en jij moet dat doen. Ja, maar ik had het al gezien met een beetje roze ondertoon. Oh, oké.
0: Ja, ik vertrouw ze wel. Dat is mij heel erg in ons handen. Ja. Nee, we gaan nu vooral op zoek naar iemand om toe te voegen in ons clubje.
1: Ja.
0: 3 checks waar je onder moet vallen.
1: We zijn op zoek naar iemand die bang is van onweer. We zijn op zoek naar iemand die vanavond de reunie van Temptation Island gaat kijken. En we zijn op zoek naar iemand die water drinkt uit een drinkbus.
0: Bij de persoon die we zoeken, ben je bang van onweer, ga je vanavond naar de reunie van Temptation Island kijken. En drink jij water uit een drinkbus, dan mag je je melden in de app van...

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.

0: En hier is Nicky van Driessen.
1: De sfeer is nog gespannen na de onderwijsbetoging in Brussel. De politie heeft opnieuw traangas moeten gebruiken tegen enkele betogers die protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs in Brussel. Enkele honderden betogers willen op dit moment nog niet meteen vertrekken. De rest is wel op weg al naar huis. Duizenden leraren en leerkrachten hebben tegen de hervormingen geprotesteerd. Onder meer omdat leerkrachten 2 uur per week extra moeten werken voor hetzelfde loon, zegt deze lerares Nederlands.
2: Voor mijn leerlingen en ook een beetje voor mezelf en voor mijn andere collega's. Want mezelf is natuurlijk heel belangrijk omdat ik mijn job ga verliezen. Als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job ga verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands. Veel mensen denken, oh, er zijn te weinig leerkrachten Nederlands. Jullie gaan wel een job blijven houden. Dat is helemaal niet zo.
1: Het protest verliep woelig vanmiddag. Er werd brand gesticht en vuurpijlen afgeschoten. Een aantal betogers drong ook even het parlement van de Franse gemeenschap binnen en gooide een rookbommetje, waardoor het brandalarm daar afging. De voorzitter van de Franstalige Liberalen van MR, Georges-Louis Boucher, noemt de schade die betogers vandaag hebben aangericht in Brussel onaanvaardbaar. Hij zegt dat hij begrijpt dat leraren kwaad zijn door de hervormingen en besparingen, maar dat ze moeten stoppen met foute informatie te verspreiden en leerlingen op te hitsen. Eind vorig jaar waren er iets minder plaatsen in de kinderopvang dan het jaar ervoor. Ook al investeert de Vlaamse regering 200 miljoen extra om meer plaatsen te creëren. Dat er toch minder zijn ligt vooral aan het grote aantal onthaalouders die ermee stoppen. Vorig jaar zijn zo ruim 1300 plaatsen verdwenen. Volgens vooruitminister van Welzijn Caroline Genet is er beterschap op komst en zullen er de komende jaren 4000 extra plaatsen bijkomen.
3: De daling zet zich in bij de onthaalouders. Die vorm van opvang thuis, die wordt minder populair. Vandaar dat we inderdaad investeren in nieuwe onthaalouders, betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, ook betere sociale bescherming. En daarnaast investeren we ook gigantisch in nieuwe crèches. We hebben daarvoor in december 4000 plaatsen gegund.
1: In Hongarije wordt de burgemeester van hoofdstad Budapest toch niet vervolgd voor het organiseren van een Pride Parade. Hij liet vorig jaar de optocht doorgaan, ondanks een verbod van de toenmalige premier Viktor Orbán. Het Hongaarse parket heeft een klacht tegen hem nu laten vallen en verwijst daarbij naar Europese regels die de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap beschermen. De nieuwe premier, Peter Magyar, zoekt toenadering tot de holibi- en transgendergemeenschap. Daardoor kan de Pride in Budapest dit jaar gewoon doorgaan op 27 juni. Voor het eerst ooit speelt België de finale van het Europees kampioenschap voetbal bij de U17. Dat zijn de Rode Duivels met de grootste voetbaltalenten in onder 17 jaar. De jonge Rode Duivels van bondscoach Sven Vermans wonnen met 2-1 van Frankrijk. In de finale spelen ze zondag of tegen Italië of tegen Spanje. En de Belgische 3x3 basketballers mogen op het WK in Polen toch blijven dromen van een medaille. Na 3 nederlagen op rij leek de uitschakeling dichtbij, maar België won zijn laatste groepwedstrijd tegen Puerto Rico met 20-14. En dankzij die overwinning eindigt ons land als 3e in zijn groep. En dat is nog genoeg om te kunnen spelen voor een plaats in de volgende ronde. Het wordt droger weer vanavond. Temperaturen tot 14 graden vannacht. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien overdag. Lokaal kan dat ook een onweersbui zijn bij temperaturen tot 19 graden.
4: Mona, hoe staat het op de weg?
5: Ja, rond Antwerpen kan je erg lang in de file staan. 1 uur bij op de A12 vanaf Zandvliet al. 1/2 uur vanaf Sint-Job. 1 uur vanaf Herentals-West. Hetzelfde vanaf Kruijbeke. En zo'n 3 kwartier vanaf Melcelen. Op de Antwerpse ring zelf verlies je 1 uur richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 1 uur richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. Ook rond Brussel niet veel beter. Op de buitenring meer dan 1 uur bij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 3 kwartier. File golven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de ring rond Gent richting Zelzaten verlies je nog zo'n 20 minuten. Dat is tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Op andere plekken kleine vertragingen. In het centrum van Brussel blijft er wel nog hinder door die betoging. De politie raadt aan om de omgeving van het Centraal Station en het Warandenpark te vermijden. Op de kleine ring richting Koekelberg verlies je daardoor nog 35 minuten. Dat is vanaf het Zuidstation tot de Keizer Karelaan. En de Rijerscentrumtunnel die blijft dicht.

0: van Jennifer Lopez
1: en David Guetta.
0: Smaak.
2: Nou ja. Maar die man komt in de Augustus naar Zeebrugge.
0: Ja, tuurlijk. Maar fantastische artiest. Ja, af en toe kies je gewoon eens één van de twee. Hè?
2: Ja, hij gaat al lang mee.
0: David Guetta, maar hij heeft toch allemaal wel hits gemaakt? Of
1: hij heeft heel veel hits, die David.
0: Jawel, kijk. Het is eigenlijk ook David.
1: David
0: is Frans. David Guetta. Guetta.
1: Ja, ja, allee, ja, bon, ja, veilig voor David Guetta.
0: Bon, vanavond is het een spannende avond voor de Harry Styles fans die zich hebben kunnen plaatsen voor de grote finale van onze Harry Styles wedstrijd.
1: Ja.
0: All in naar Londen om hem daar bezig te zien. Vervoer, verblijf, alles is geregeld.
1: Kaching.
0: Vanavond gaat die grote finale gebeuren. Los daarvan zou ik toch nog eens even kijken in de achtertuin van je buren. Want ze zouden misschien wel eens rijker kunnen zijn dan je denkt.
1: Ja,
0: ja.
1: Het is gedoe bij de miljonairs en de miljardairs.
0: Maar dat is voor straks. Eerst gaan we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
3: Welkom in de club.
4: Dag Silke.
0: Dag Silke. Hoe gaat het, Silke?
4: Alles in orde.
1: Ja.
0: Zeer goed, zeer goed. Ja.
1: Wat heb je vandaag allemaal al gedaan, Silke?
4: Ik ben net van school.
1: Ah, van school? Dus je geeft les of je gaat nog naar school?
4: Ik ben student.
1: Ah, je bent student.
0: En wat studeer je?
4: Verpleegkunde.
0: Oh, leuk. Silke. En in welk jaar zit je?
4: Ik zit in het eerste jaar.
0: Dus je begint eigenlijk aan je blokperiode, zo met je examenperiode.
4: Ik heb permanente evaluatie, dus ik heb toetsen tussendoor. Maar de laatste week van juli heb ik inderdaad 7 examens.
0: Oh, en Silke, hoe sta je ervoor, Silke?
4: Momenteel zijn mijn punten goed en mijn samenvattingen zijn in orde, dus dat komt helemaal
0: kijk,
4: in orde.
0: Goed.
1: Wanneer is een bloeddruk goed, Silke?
0: Oei, maar
1: hoeveel moet je dan hebben?
4: Een bloeddruk? Als je 12/7
1: hebt. Hey, Silke, goed zo.
0: Ik heb dat nooit begrepen, nee. die getallen over elkaar.
1: Ik ook
0: bon,
1: niet. Maar
0: als verplegers het maar kennen, dan zitten we safe.
1: Zo lang daarom.
0: Silke, we gaan eens even overlopen om te kijken of jij lid kan zijn van ons clubje. Silke, ben jij bang van het onweer?
4: Ik heb bang van het onweer.
0: En hoe ver gaat dat?
4: Goh, vroeger als ik klein was, dan verstopte ik me onder de lakens. Oh. Nu momenteel probeer ik alle stekkers uit te trekken. Of dan doe ik de rol naar beneden. Nu kruip ik een beetje weg.
1: Ja, kijk, dat deden wij vroeger ook. Maar nu doen we dat niet meer. Ik weet ook niet waarom dat we dat niet meer doen thuis. Maar heeft dat veel nut? Ik moet dat eigenlijk eens opzoeken.
0: Ik heb geen idee. Ik denk dat er heel weinig is dat je echt thuis kan doen. Maar
1: ja.
0: Ik snap ook wel, onweer kan ook wel heel eng lijken. Jij drinkt ook water uit een drinkbus altijd, Silke?
4: Ja, dat klopt.
0: Altijd dezelfde die je bij hebt?
4: Nee, ik heb verschillende drinkenflessen.
0: Oké, drinkenbussen. Je bent ook zo iemand die drinkenbus zegt.
4: Ja, ik ben van de Kempen.
1: Je bent van de Kempen, van Herenthout.
0: Drinkenbus. Ja. Ik vind het altijd heel grappig, want er staat geen één dat woord. Maar bon, los daarvan. Jij gaat vanavond ook kijken naar de reunie van Temptation Island. We hebben hier ook zo'n fan zitten.
1: Ja.
4: Ja, dat klopt. Ik ga deze avond spannend kijken.
1: Zeg, die Silke, die DJ en die Naomi, dat is toch niet te doen?
4: Nee, dat snap ik niet zo goed.
0: Wat is er met Jay en Naomi? Korte recap.
1: Heel korte recap.
0: Eén zin.
1: Jay, Naomi naïef, Jay manipulator en agressief.
0: Oké, goeie.
1: Je wou het in één zin.
0: Ja, dat is zo. Dat
1: geen
0: is,
1: logische zin.
0: Dat is goed, dan ben ik mee, dan weet ik wie dat ze zijn.
1: Ja.
0: Silke, wat verwacht je van de aflevering?
4: Ik verwacht dat er heel veel koppels terug samen gaan zijn. Dat er wat drama gaat zijn. Dus.
0: Oké, drama is er altijd wel, denk ik.
1: Ja.
0: Wannes gaat zo meteen een kleine recap geven van die aflevering. Dus Silke, als je over een dikke 10 minuten niet wil luisteren, zou ik vooral de radio afzetten als je geen spoilers wil.
4: Ja.
0: Maar voor mensen die wel al een kleine recap willen, dat ga je straks even geven. Silke, je bent bij deze officieel lid van ons clubje. Dus dat moeten we even ook echt officieel maken, natuurlijk.
3: Proficiat!
0: Silke Aerts.
3: Jij bent nu trots lid van Club.

0: Love to Be in Love van Judith. Vanavond de grote Temptation Island finale. En onze Wallace Lacroix is grote fan.
1: Ja.
0: Grote drama fan. Ja,
1: grote fan wil ik nu niet zeggen.
0: Nee,
1: maar
0: fan van de drama.
1: Ik ben fan van Annelien.
0: Ah ja, snap ik. Ze is ook wel leuk natuurlijk. Hè?
1: Annelien, de queen.
0: Ja, je hebt veel te vertellen zo meteen over 4 juni, maar dat is verstaan.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Ja, want straks is het zover, hoor. De lang verwachte reunie van Temptation Island staat eindelijk op streams. Ik heb hem al even bekeken en ik moet toch zeggen, het is me toch wel weer iets, hoor. Het meest besproken koppel van dit moment is nog altijd, zijn nog altijd Jay en Naomi. Zeker omdat Jay in de laatste aflevering zeer agressief was geworden en ook omdat het niet zeker was of dat Jay nu had gekust met een van de verleidsters.
1: Oeh.
0: Ja, Koutje. Nu bleek duidelijk te worden dat het terug twee handen op één zwangere bolle buik zijn.
1: Zwangere bolle buik?
0: Ja, te verwachten even een kind. Ja, dus Naomi zit daar met een buik. Zo gigantisch als een luchtballon.
1: Oh,
0: ja, dus ze verwachten een kind. Maar toen Annelien, de presentatrice, dus vroeg en voorstelde om verleidster Masha erbij te halen, waar Jay zo gezegd mee heeft gekust, wel, toen reageerde ze zo.
2: Masha komt er sowieso wel even bij zitten.
3: Ja, dan lopen wij wel weg.
4: Ja. Samen een afspraak over gemaakt, omdat Naomi ook zwanger is. Willen wij...
3: Buiten dat, we willen eigenlijk ook niet met iemand praten die liegt. Dat is onze grens.
1: Zeg, en wie zegt dat zij liegt?
0: En het grappige is dat zij tijdens de herkoppelingsceremonie toen met Masha heeft gesproken en heeft gezegd, ja, dus vragen heeft gesteld van wat is er gebeurd in de zee. En zij zei toen van, ja, dit is er gebeurd en dat is er gebeurd. En zij geloofde haar volledig. Dus Naomi gaat precies helemaal mee in het verhaal van Jay. Hij heeft haar goed gemanipuleerd. Terwijl ze daarvoor nog helemaal anders over de situatie dacht. Maar goed, dan moest de bom van de reunie nog vallen. Online werd er al heel veel gespeculeerd. En nu werd het ook bij deze bevestigd.
2: Jullie wilden heel graag deelnemen aan Temptation Island. Zo graag dat jullie iets hebben verzwegen. Iets wat eigenlijk echt niet toegestaan is op Temptation Island. Vertel.
5: Klopt, wij samen hebben een kleine dochter.
2: Janella, hoe heb je dat toch kunnen verzwijgen?
6: Ik ben er niet trots op natuurlijk. Maar ja, hij wilde heel graag zich bewijzen dat hij zijn grenzen kent.
2: Wij kwamen het pas later te weten.
6: Ja.
2: En ik moet zeggen, ik was helemaal in shock.
6: Ja, ik wil me wel verontschuldigen hiervoor. Dat is niet oké.
5: Ja, het is echt niet oké wat we hebben gedaan en verzwegen.
1: Wabbelie.
0: Ja, Burak en Nella, die hebben dus een dochter. Dat is...
1: Maar en hoe oud is dat kind?
0: Ah, wel, dat weet ik niet. Dat durf ik niet met zekerheid meer te zeggen. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ik denk rond de 2 jaar. Want daarna zie je ook nog een montage van hun gezin. Want ze moeten zo allemaal een soort van overloping geven of een recap van wat er tijdens die maanden is gebeurd.
1: Oh my god.
0: Ja, dat is dus niet toegestaan. Dat is buiten alle Temptation Island regels om. En zij hebben dat dus echt, ja, voorgelogen aan productie.
1: Maar sorry, dat je als ouder met een kind denkt, ik ga aan Temptation Island meedoen?
0: Ja, weet je wat ik zo heftig vind? Ik vind gewoon de uitspraak die Burak heeft gedaan, ettelijke keren zelfs, in de serie. En om dan te weten dat hij een kind hebt en die dat dan later misschien kan zien. Ja,
1: dat is echt niet oké. Okay. Dat is echt niet oké voor dat kind. Zo, over zo'n ding gaat nu eens echt kwaad worden.
0: Reshum, de verleidster waar Burak zo close mee was in Temptation, was ook kwaad. Ze zei, anders had ik er nooit aan begonnen.
1: Oh.
0: Nu, ik stel voor dat je zeker even die reunie gaat checken, want hij is toch wel pittig en sappig. Hij staat op streams, dus geniet ervan, zou ik zeggen. En denk er het jouwe van, vooral.
1: Ja, er valt heel

0: Kid.
1: I love it, I love it, I love it van Bella Kay.
2: Mona, loven we het verkeer ook of is het gewoon rampzalig?
0: Het is volledig rampzalig. Nee, ik denk dat we ermee komen af gaan maken. Een zware break-up op de...
3: Mona, we hebben toch al ergere verkeersdagen gehad? Of ben ik nu helemaal foute dingen aan het zeggen?
0: Ja, we hebben al ergere gehad, maar het is wel bijna overal meer dan 1 uur aanschuiven.
3: Oké, okay, dus, dat is dramatisch.
2: Ja, laat maar
3: dat. Dramatisch.
2: Het is gewoon kak.
0: Voilà, het is gewoon kak. Vooral richting Antwerpen. 1 uur bij daar op de A12 vanaf Zandvliet. 1,5 uur vanaf Sint-Job, vanaf Herentals-West. 1 uur ter hoogte van Ranst kom je nog een ongeval tegen. Links is daar dicht. Hou daar zeker rekening mee en maak er een reddingstrook. Nog hinder richting Antwerpen op de E17 in Gentbrugge. Komt door een ongeval links. Verder vanaf Kruijbeke 50 minuten aanschuiven. En op de E34 vanaf Melzele 3 kwartier bij. Op de Antwerpse ring 40 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. Rond Brussel op de buitenring meer dan 1 uur aanschuiven. Dat is tussen Wezenbeek en Zellik. Komt door een omgevallen boom daar rechts. En op de binnenring 3 kwartier file golven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de ring rond Gent richting Zeltaten verlies je 20 minuten. Dat is tussen Desteldonk en Zeltaten-Oost. Op andere plekken kleine vertragingen. In het centrum van Brussel blijft er wel nog wat hinder door die betoging. De politie raadt nog steeds aan om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring verlies je nu in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dat is tussen het IJzerplein en Louisa. En de Rijerscentrumtunnel die blijft dicht.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

0: denk dat als Dua Lipa in België zou wonen,
1: ja,
0: dat ze een van die 146.400 zou zijn.
1: Ja, allicht, hè, ja. Ze is toch al miljonair, multimiljonair.
0: Ah ja, je hebt al verklapt over wat het gaat.
1: Ja, dat had ik daar straks al verklapt.
0: Ja, maar niet nu.
1: Oh, nee, nee. Ze zou hier in de coffeeshop werken.
0: Nee, maar nee. Huh?
1: Ja.
0: Dus, laat maar.
1: Ik ga het even terugschroeven.
0: We gaan het zo meteen hebben over multimiljonair.
1: Hey!
2: Boutique 2026. Een zomerse festivaldag met Katy Perry en Pitbull.
1: Fireball.
2: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bob.

0: en M&M.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.

0: 5 Seconds of Summer.
1: Dat is helemaal in de war. Wat? Ik ging het omgekeerd toen ik ging zeggen Young Blood. Ja, dat klopt, ja. Klopt. Young Blood van 5 Seconds of Summer.
0: Ik weet waarom dat jij in de war was. Je hebt Young Blood en je hebt Young Blood.
1: Ja, als artiest. Maar ik weet dat het van Young Blood is. Ik weet dat dit van 5 Seconds of Summer is. Maar ja, bon, verwarrend. Bon.
0: Laat ons toch gerust.
1: Zeg, wie weet is jouw buur wel rijker dan je denkt.
0: Ja, ik kwam iets tegen op het internet, Kautar, daar straks. En ik vond het toch wel weer wat, hoor. We zitten met een hoog aantal miljonairs in België.
1: Hey.
2: Must be funny.
0: Wauw.
2: In the rich man's world.
0: Ja, 146.400 miljonairs, om precies te zijn.
1: Zoveel mensen, waar zitten ze?
0: Ja, en waar?
1: Ik zoek nieuwe vrienden.
0: Ik zoek gewoon een lief, ik ben aan het lachen. Maar ik schrok me natuurlijk echt wel een hoedje, want ik had nooit gedacht dat er zoveel miljonairs in België zouden rondlopen. Dus ik ben eens even de kritische analyse gaan bekijken. Weet je voor hoeveel euro deze mensen bij elkaar waard zijn? Raad eens.
1: Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee.
0: Een wilde gok, kom op.
1: Een miljardje of zo.
0: Allee, ik hou daar 146.
1: 146 miljard.
0: Nee, 333 miljard.
1: Ah, ja, oké, super.
0: Maar ik moest dat even, laten indalen.
1: Ja.
0: Nee, dus 146.400 mensen in België hebben 1 miljoen. Van die 146.400 zijn er dan weer eens 618, dus dat zijn er niet zo heel veel, 618 ultra-rijken. En die hebben meer dan 30 miljoen. Dus die moeten we vinden.
1: Dat is zot. Maar het gekke, want ik heb dat artikel daarnet ook even kort gelezen. En wat mij vooral ook opviel, is dat dat dus los was van hun huis.
0: Ja.
1: Los van, want snap je, een huis kan ook al snel een miljoentje kosten natuurlijk.
0: Dat is puur wat er op rekening staat.
1: Ja, dat is crazy.
0: Dat is niet in vastgoed, niet in auto's. Wat was het nog? Werk en bla bla bla.
1: Ja, het is puur cash. Het is puur cash. Money.
0: Hard money. Dus die 30 miljoen, dat is omgerekend 25,8 miljoen euro. Dus alles in het rapport, het gaat over dollars. Het is ook zo dat het vermogen van de Uber-rijken met 15% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. En de miljonairs van naast je deur, bijvoorbeeld Jackie met zijn dure frituur, want je kent dat wel, hè, zo van die mensen die zo een keer een goede frietbak hebben en op een keer staat daar de Porsche voor de deur.
1: Ja, zeker wel. Ja.
0: Ah, wel, die zijn gestegen met een groei van 8,9%.
1: Oké.
0: Dus kijk een keer naar je buur, dan kan je wel zoiets denken van...
1: Oh, wat zou jij doen met zoveel geld, Wannes?
0: Wat zou je doen met 1 miljoen?
1: Maar ik zou sowieso een huis kopen.
0: Ik ook.
1: Misschien al, maar echt zo wel een huis waar ik voor de rest van mijn leven in kan wonen.
0: Een deftig huis.
1: Zwembadje.
0: Pak 800.000 tot 1,2 miljoen.
1: Ja, ik denk dat mijn miljoentje gewoon helemaal naar mijn huis gaat.
0: Denk het ook, maar met wat ga je dan rondrijden?
1: Ja, ik heb al een auto, hè.
0: Oh, ja, ik start wel van zero dan.
1: Ja, ik zou,
0: je kan niet een miljoen huis kopen
1: of,
0: en dan...
1: Of een half, of zo twee huizen. En dan kan je eentje verhuren.
0: Kijk,
1: hè? Dan kan je daar een beetje geld op.
0: Vind ik altijd interessant. Passief inkomen
1: genereren. Ja, en dan zou ik met dat geld op vakantie gaan.
0: Oh, dus je zou wel nog altijd gaan werken.
1: Huh?
0: Ja, 1 miljoen. Dus pak dan 500.000 voor een huis, 500.000 voor een appartement. En dat verhuur je dan aan mensen. En dan heb je passief inkomen.
1: Ja, maar dat is niet genoeg passief inkomen om dan rond te komen waarschijnlijk.
0: Dat nu wel niet. Maar het is wel een mooie extra bijdrage.
1: Ja. Maar dan, en dan zou ik dus af en toe nog zo werken als ik goesting heb. Hè? Als ik goesting
0: ik denk wel dat je gewoon voelt.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Sorry. Ik weet niet, maar een appartement gewoon in Leuven kost 1000 euro aan huur.
1: Maar ja, als mensen zeiden van een miljoen, dat is ook super. Veel geld, hè?
0: Ik zou ook niet willen stoppen met werken, want we hebben een mega leuke job.
1: Ja, tuurlijk. Maar het gaat om wat je zou doen met dat geld. Wat zou je doen met dat geld?
0: Als je echt, kijk, stel je hebt een huis en een auto en je krijgt gewoon random 1 miljoen, ja, dan koop ik wel gewoon een Ferrari of zo.
1: Maar alleen maar daarmee.
0: Ja, maar ja, ik heb al. Stel je voor, je hebt alles.
1: Ja, dat, ja.
0: Nee, maar nee. Serieus, wat ik zou doen is echt een appartement kopen of twee appartementen kopen en die dan in de verhuur zetten.
1: Voilà, we zijn hier heel businessplan.
0: Ja, wij zijn geen kritische analisten, hè. Wij zeggen ook maar wat.
1: Ik ben ook, als het op geld aankomt, dan ben ik zo'n leek.
0: Ik
1: weet alleen maar, geld komt binnen en geld vliegt weer buiten. Dat is...
0: vliegt buiten door het gat in mijn hand. Ja. Daardoor vliegt het buiten, nergens anders. Ja. Heel erg.
1: En door links en rechts.
0: Links en rechts. En die vouw ik dan nog zo eens tezamen en dan doe ik die nog zo eens in de lucht en dan wee, al het geld weg.
1: Ik ben daar heel slecht in. Oké, fijn om te weten dat er zoveel rijke mensen zijn. Mochten er rijke mensen zijn die aan het luisteren zijn, meld je even. Wij zoeken vrienden met een zwem.

0: Lose Control van Teddy Swims.
1: What surprised you? Hi, this is Harry Styles. On MNM.
0: Ja, zo meteen is zover. De spanning is hier te snijden. Ik heb al wat lichtelijk angst, zweet, geroken in de gang hier.
2: Ja.
0: 9 kandidaten die zo meteen het tegen elkaar gaan opnemen in onze grote Harry Styles finale bij Robin en Julie. Ze strijden voor een prachtig tripje. Een prachtig tripje richting Londen, met vervoer, met verblijf, maar vooral om in de ogen van Harry Styles te kunnen kijken tijdens een Together Together Tour, als hij daar halt houdt. 9 kandidaten, maar 1 iemand zal het overleven.
2: Ja,
0: dat wordt nog spannend.
2: Een heel tripje op de kosten van M&M. Ik zou het ook wel eens willen doen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, bon, we zullen zien hoe het vanavond eindigt natuurlijk. Je hoort het hier allemaal. Vanaf 6 uur gaat het hier gebeuren. Harry Styles, ik denk dat iedereen hem gewoon live wil zien. Maar gelukkig hebben deze 9 mensen toch de kans gekregen om hier bij te zijn.
2: Oh, ik heb zoveel stress voor hun in hun plaats.

0: Veel plezier zometeen bij Robin en Julie en de grote Harry Styles finale.
1: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
2: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: Nederland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
4: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
6: Zeg de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
7: Ah, de honey mustard. En jij?
6: Zonnebril.
7: De zon.
6: De ribbekjes.
7: Hoe?
6: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: De Vos Lemmis.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: Hallo, het is 6 uur.
13: VRT Nieuws
12: met Nicky van Driessen.
14: In Frankrijk is mogelijk het lichaam gevonden van een vermist meisje. Al een week is Frankrijk in de ban van een grote verdwijningszaak van een meisje van 11. En nu is er een lichaam gevonden in de buurt van de plek waar ze verdween. Er wordt onderzocht of het om dat meisje gaat. Een man van 41 is de hoofdverdachte, de vader van een vriendinnetje. Camerabeelden tonen hoe het meisje vlak voor haar verdwijning in zijn auto stapte, maar de man ontkent alles. Tegen de verdachte zijn de voorbije jaren al meerdere klachten ingediend, onder meer voor seksueel misbruik van minderjarigen. Daarom wordt ook onderzocht of justitie die eerder had kunnen ingrijpen. Al de hele dag zijn leerlingen en leerkrachten uit het Franstalige onderwijs aan het betogen in Brussel tegen de besparingen en hervormingen. Vanavond staat de stemming op de agenda in het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel. Er is veel schade in het centrum en de ordediensten zijn nog altijd massaal ter plaatse. Op dit moment zijn de betogers nog maar met een paar honderden. Eind vorig jaar waren er iets minder plaatsen in de kinderopvang dan het jaar ervoor. Ook al investeert de Vlaamse regering 200 miljoen extra om meer plaatsen te creëren. Dat er toch minder zijn, ligt vooral aan het grote aantal onthaalouders die ermee stoppen. Vorig jaar zijn zo ruim 1300 plekken verdwenen. Volgens vooruitminister van Welzijn, Caroline Genet, is er beterschap op komst en zullen er de komende jaren 4000 extra plaatsen bijkomen.
15: De daling zet zich in bij de onthaalouders. Die vorm van opvang thuis, die wordt minder populair. Vandaar dat we inderdaad investeren in nieuwe onthaalouders, betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, ook betere sociale bescherming. En daarnaast investeren we ook gigantisch in nieuwe crèches. We hebben daarvoor in december 4000 plaatsen gegund.
14: Het grote olielek van 2 maanden geleden in de haven van Antwerpen werd veroorzaakt door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank. Het incident veroorzaakte heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer en ook heel veel milieuschade. Maar dus van een grote menselijke fout is geen sprake. In Antwerpen kan je nog tot en met zondag op tientallen plekken terecht voor het eerste Antwerp Fashion Festival. Verspreid over de binnenstad zijn er meer dan 100 modeshows en kunstinstallaties. De meeste activiteiten zijn ook gratis. Opvallend is dat topontwerper Walter van Beirendonk het festival opent vanavond voor zijn 40-jarige jubileumshow. En daardoor gaat hij niet naar de modeweek in Parijs. Van Beirendonk is een van de ontwerpers die Antwerpen als modestad mee op de kaart heeft gezet. Wielrennen. Arnaud Tully heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij reed vlak voor de finish nog met een straffe inspanning op en over de ontsnapte Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel de nieuwe leider daar. In het tennis is de Russische Mira Andrajeva de eerste finaliste op Roland Garros. Ze versloeg de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3 en het was een heel beladen duel door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In de finale neemt Andrajeva het op tegen een andere Russische, Diana Schneider, of de Poolse Maja Gwalinska. Het wordt droger vanavond. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien overdag. Lokaal kan dat een onweer zijn. Zaterdag eerst droog weer. Na de middag opnieuw regen. Zondag blijft het meestal droog met ook enkele mooie opklaringen. En dan halen we 18 graden.
12: 241 kilometer file, Mona.
0: Ja, richting Antwerpen is het vrij druk. Hè. Op de A12 vanaf Stabroek, 3 kwartier filegolven. Goed uitkijken in Ekeren. Links is daar dicht door een ongeval, maakt daar een reddingstrook. 15 minuten bij vanaf Sint-Job. 40 vanaf Herentals-West, ook vanaf Kruijbeke. En nog een half uur aanschuiven vanaf Melcelen. Op de Antwerpsring verlies je 3 kwartier richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland ook zo'n 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. Rond Brussel op de buitenring 1,5 uur aanschuiven. Dat is dan tussen Wezenbeek en Zellik. Komt door een omgevallen boom rechts. Op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op andere plekken kleine vertragingen. In het centrum van Brussel toch nog een beetje hinder door die betoging. De politie raadt nog steeds aan om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring verlies je in beide richtingen nog zo'n 20 minuten tussen het IJzerplein en Louisa. En de Rijer Centrumtunnel die blijft dicht.
16: M&M.
17: Go surprise you.
16: M&M loves Harry Styles.
18: Wow, een show bomvol Harry Styles. 3 uur lang, den Harry op je radio. Oh.

0: Are you listening yet? Hurry! The first of many.
1: Hi, it's Harry Styles. Eminem loves Harry Styles.
2: Hallo.
3: Julie en Robin.
2: Hallo, zei ik dus. Het is finale. En welke finale, hoor ik u vragen? De Harry Styles finale. Tja, natuurlijk, waar we al dagen naar aan het opbouwen zijn, aan het uitkijken zijn, want de komende drie uur hoor je heel veel Harry Styles.
0: Alleen maar ja. Harry Styles.
2: Leuk, weet je trouwens, het is de nummers die je hoort, is ook echt de setlist die we volgen van zijn Together Together Tour.
0: Wauw, dus licht gaat uit en meneer begint dan met Are You Listening Yet?
2: Ja, en die eerste noten hoor je niet voor alle krijsende fans.
0: Ah, maar nu wel op de radio.
2: Nu dus zeker wel. Okay. Die finalisten die zijn aanwezig in het gebouw. We starten met 9 verse finalisten en eindigen met 1 uitgebluste grote gelukszak die dan naar Harry Styles mag in Londen.
0: Ja, 12 juni, dat is de datum. Dan staat hij daar in het Wembley Stadion. Nu, wat wint de grote winnaar van deze wedstrijd? Dat concert uiteraard, maar ook vervoer, overnachting en een plus 1. Dus dan weten we dat er eigenlijk bij elke finalist minimum 1 iemand is die echt aan het duimen is dat hij wint.
2: Wauw, jij hebt echt goede punten gehaald op wiskunde.
0: Ja, mega veel, mega veel.
2: Eén ding is zeker, de allergrootste Harry Styles fan zal deze prijs winnen. Deze prachtige prijs van deze prachtige man, gekregen door deze prachtige radiozender. Welkom bij de grote Harry Styles finale.
0: And now it's time for my next song. En dan dit. Oh my, wel een stevige tweede. Toch?
2: Zeker golden, hè?
0: Wat?
2: Nee, ik ging het zeggen, maar...
0: Is niet de tweede?
2: Jawel.
0: Ah, oké. Okay. Of niet je favoriete lied?
2: Ja. En ik denk ook niet zijn favoriete lied. Ik denk dat hij dat niet zo graag meer zingt.
0: Daarom dat hij dat als tweede speelt. Dan is hij er vanaf.

0: do.
1: Harry Styles met Adore You.
2: I surprised you. Hi, this is Harry Styles.
1: Jazeker, je luistert naar de grote M&M Loves Harry Styles special. 3 uur lang muziek van Harry op je radio. En dan nog eens in de volgorde van zijn concert. Want 1 luisteraar die mag naar dat concert in Londen krijgt een gratis tripje op kosten van M&M. En er zijn nog 9 finalisten die hier bij ons zijn in de M&M studio. Het is te zeggen, Julie, jij staat daar in de luxe bij onze 9 kandidaten. Hoe is de sfeer daar?
3: Het stinkt hier naar zweet.
1: Prachtig.
3: Het is verschrikkelijk. Delphine, ik sta naast jou. Ben jij de stinker?
4: Nee.
3: Suzanne, die zegt van wel. Nee, ik ga eens even tussen jullie, want jullie lijken mij wel heel plezante vrouwen.
5: West-Vlaming.
3: Ja. Wat zie jij hier voor jou, Suzanne?
4: 8 stoelen.
3: Oké. Hebben jullie een vermoeden, Delphine, wat er zou kunnen gebeuren straks?
5: Ja, we gaan de stoelen dan doen, waarschijnlijk.
3: En zijn jullie daar goed in?
4: Kan kijken en duwen even.
3: Ik weet niet of er mag geduwd worden natuurlijk. Julietjes aan natuurlijk. Ben jij heel nerveus, Julie?
6: Ja, mega. Al heel de dag echt aan het trillen. En nu is het nog erger geworden. Nu dat ik die stoelen hier zie, dat is...
3: Ja, nee, het gaat normaal allemaal wel goed komen. We willen wel niemand gewond naar buiten sturen, natuurlijk. Stel jij wint straks, Julie. Wat is dan het eerste woord dat jij gaat roepen?
6: What the fuck?
3: Zeker, alles mag hier, denk het wel. Er staan hier dus stoelen. 9 stinkende finalisten. Ik denk dat het wel zal goedkomen, Robin.
1: Ja, ik hoop het. Want inderdaad, we gaan iets doen met die stoelen. En iets met dit liedje. Maar dat is voor straks.
3: Dat die koppakjes.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
10: Humo!
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Oh, roséweken.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
11: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Scary Movie is terug.
14: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
13: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
14: Check het M&M-kanaal op WRT Max.
13: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
15: I have been preparing for this for years.
14: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
16: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.

0: Zo is dat. En ook de mensen die aan het luisteren zijn, love Harry Styles. Hanna Antonissen, 24 jaar uit Brecht, zegt... zalige schijf van Harry Styles daarnet. Ja, we draaien alleen maar Harry Styles muziek tijdens deze grote finale. Het is ook ondertussen tijd, oh mensenlief, voor de eerste ronde van onze Harry Styles finale. Het wordt tamelijk insane. Want na deze ronde vallen er al meteen enkele kandidaten af. Julie van den Steen. Jij staat op dit moment in de luxe, dat is niet zomaar. Want daar in de luxe, ja, sta jij natuurlijk. Maar staan ook een paar stoelen en een paar kandidaten.
1: Ja, en ik kan heel goed tellen, Robin. Want ik zie 9 kandidaten en ik zie 8 stoelen.
0: Ai.
1: En Delphine, die had daar net... Jij bent een beetje de profeet van de groep, dat weten wij. Delphine, ik ken jou ondertussen toch al 8 minuten. Jij zei daarnet dat we wat gingen doen?
2: De stoelendans.
1: Ja, en jij bent een profeet voor een reden dat... Klopt, denk ik, hè. Robin, we gaan de good old stoelendans doen. Ja, er zijn natuurlijk wel wat regels. Ja. Want ze waren hier al aan het ruzie maken, eigenlijk. Daar komt het op neer.
0: Okay.
1: Ik ben radio-dj, geen kleuterleidster. Dus er zijn wel wat regels.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb 2 jonge kinderen. 1 doet superveel stoelendansen, dus ik ken de regels wel een beetje. De muziek start zometeen. Ik heb op aanraden van Julie een volledig Harry Styles-achtige stoelendanstrek gemaakt.
1: Mooi, hoor.
0: Dat heeft me 3 weken gekost, maar het is gelukt. Die muziek gaan we starten. Als die muziek stopt, dan moeten jullie gaan zitten op een stoel. Ja, zoals bij de stoelendans. Als je geen plekje vindt op een stoel... Dan val je af. 8 stoelen, 9 kandidaten. Ik wil nog even meegeven, zeg ik ook altijd tegen mijn dochter en haar vriendinnetjes. Niet duwen en niet trekken. Het is hier geen speelplaats. Oké. Okay. Dus jullie mogen ook gewoon rustig rond de stoelen stappen zometeen.
1: Ik heb stress, Robin. Ik heb ook stress om hier omver geduwd te worden.
0: Ja, dat snap
1: Want
0: ik.
1: De game is on, de lach verdwijnt hier.
0: Oh my
1: bij
0: God.
1: Iedereen, zelfs bij Delphine. En ja, de focus is er nu wel plots.
0: All right. Dan zijn we klaar voor die stoelendans. De muziek start in 3, 2, 1.

0: focus is er hoor. Oh my god. Af en toe wel een lach, zie ik, bij Julie. Niet bij Delphine. Toch wel. Daar is de lach. Oeh, het is echt zo van stoel naar stoel. Zelfs ik heb stress. Oh, oh.
1: Blijven bewegen, de muziek is er nog.
0: Oh nee, oh nee, ik zie daar Tom. Tom staat echt. Oh. Tom, ik niet Tom, maar gewoon Tom. Tom, sorry. Oh. Oh. Milan heeft er u afgeduwd. Hè. Tom, wat is er gebeurd?
2: Ik ging juist op de twee benen zitten.
0: Dat zou op een ander moment in je leven veel geluk betekenen, maar op dit moment zeker niet, hè, Tom.
2: Maar ik denk ook dat ik de oudste van de groep ben, dus dat is heel lang geleden voor mij. Ik denk dat daarmee is.
0: De twee benen of de stoelen dan, Tom?
2: De stoelen dan.
0: Ja, sorry, vond je het wel heel leuk om hier te zijn?
2: Tuurlijk.
0: Blijf je nog even hangen?
2: Ja.
0: Wij voorzien twee benen voor Tom. Dat is goed. Dank je wel, Tom. Applaus voor Tom. Heel mooi. Oh, met een diepe buiging.
1: Julie, ik moet hier even van bekomen. Dit was insane. En Tom en zijn twee benen.
0: Ja.
1: Oh, mensen lief.
0: Heeft Tom twee benen om op te zitten ondertussen, dat wij hier verder kunnen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Oké, dan stel ik voor dat we nog even een plaatje draaien van misschien... pakt Harry Styles anders?
0: Ja, goed idee.
1: En zometeen gaan we richting de volgende ronde.
3: Hi. M&M loves Harry Styles.

0: music for a sushi restaurant van Harry Styles. Dag Mona, 180 kilometer file.
1: Ja, richting Antwerpen sta je nog in de file op de A12. Vanaf Stabroek 3 kwartier filegolven. Goed uitkijken in Ekeren. Links is daar dicht door een ongeval. 20 minuten bij vanaf Herentals West naar Antwerpen. Een half uur vanaf Kruijbeke en nog 10 minuten vanaf Melzele. Op de Antwerpse ring 3 kwartier vertragen richting Gent. Dat doe je tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat hetzelfde tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Rond Brussel begint de drukte af te nemen. Op de buitenring nog bijna 1 uur bij tussen Wezenbeek en Zellik, maar goed nieuws, want de weg is daar vrijgemaakt. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Vorst en Jette. En de Rijerscentrumtunnel in Brussel, die blijft afgesloten.
0: Ja, je luistert naar de grote M&M Loves Harry Styles special hier op M&M. Er zijn nog een paar finalisten, daarnet de eerste afvaller gehoord, de Tom. Dus ze zijn nog met 8. Een van die 8 wint een tripje naar Londen, alles betaald om Harry live te zien. Julie, jij staat daar nog steeds in de luxe en de spanning is er niet op verbeterd, zal ik maar zeggen.
2: Nee, ik zie de 8 kandidaten die hier nog zijn, zie ik alleen maar lachen wanneer Harry aan het spelen is en wanneer ik begin te praten. Mm-hmm. Ik weet niet of die twee iets met elkaar te maken hebben. Maar lieve kandidaten, dat is een opluchting, denk ik. Milan, ben je opgelucht al voor die eerste ronde te overleven?
3: Ja, denk toch niet de eerste afvalt.
2: Dat is waar. Dat wil niemand zijn. Sorry, Tom. Zwat, 8 kandidaten. Ik tel 7 stoelen. Maar wat jullie niet weten, dat er nu nog een stoel wordt weggenomen.
4: Oh.
2: En dat er eigenlijk maar 6 stoelen zijn.
4: Oh.
2: Sorry, Delphine, je zegt iets. Ik ga even naar Delphine, de profeet van de groep. Wat zeg je?
5: Mogen we ze dichter bij elkaar zetten? Er is nu een hat.
2: Een hat is nooit goed in het leven. Ik zal het een beetje dichter zetten voor Delphine en voor de sfeer in de groep. Voilà. Content, Delphine?
5: Ja.
2: Zeker. Suzanne ook?
6: Nee.
2: Oei, waarom niet?
6: Ja, als er 2 afvallen.
2: Ja, lieve schat, ja.
6: Ja, dat is niet de bedoeling, hè.
2: Dat is waar. We spreken er straks verder over. Zijn jullie er klaar voor? Ik ga even naar Bronte. Ben jij er klaar voor?
7: Ja, ik vrees wel dat ik de 2e oudste ben, dus ik hoop dat dat geen voorboden is.
2: Oh nee, jij! Leeftijd, dat bestaat hier niet. We zitten hier in M&M-land, hè. Dat maakt allemaal niet uit. Tuurlijk niet, Milan. Nog altijd opgelucht, want ik zie focus nu bij jou.
3: Ja, de focus is on top.
2: Zeker. Oké, ik denk dat jullie er klaar voor zijn. Ik denk dat we kunnen aftellen naar de 2e ronde. Zucht nog maar eens diep inademen, jongens. De meisjes. En uitademen. Oké, we gaan ervoor.
0: 3, 2, 1. Stoelen dansen maar.
2: En daar, mocht dit een bos zijn, dan zouden we denken dat het een ander soort bezigheid is.
0: Mm-hmm.
2: Mooie cirkelbewegingen. Ze gaan van stoel naar stoel. Oei, ik kreeg een kwade blik. Geen moppen nu maken, Jolie. De stoelendans voor dat ticket van Harry Styles. Focus.
0: Blijven bewegen, jongens. Het is oké.
2: Ja.
0: Het liedje gaat nog niet direct stoppen.
2: Oh, zeg.
0: Hey, don't worry.
2: Luister naar de muziek, niet naar elkaar, hè. Kom aan. Blijven. Ik heb hier ook stress van, mannen. Oh, nee.
0: Nee, muziek is nog niet.
2: Ik hoor
0: gestopt.
2: Nog muziek. Ze gaan hier allemaal op elkaar zitten. Zeg, doe dat alsjeblieft straks vanavond. Nu nog niet. Zeg, Milan, dat heb ik gezien, hè. Je hebt hier oog op die meisjes. Niet doen, hoor. Oh, Paulien staat recht. En iemand op de grond. Oh, nee. Oh, nee, het is Suzanne.
5: Ja.
2: Suzanne, kan jij staan? Ik zie 2 binnen. Ja, ja. Heb je je pijn gedaan?
6: Nee, ik leef nog.
2: Ça va. Wat is hier gebeurd? Want
6: Ja, ik ging daar ook zitten, nee. Dat is het concept van de stoelen dan, zie.
2: Is waar. Sorry, ben je boos?
6: Nee, totaal niet.
2: Nee. Oké, je kan straks bij Tom en zijn 2 benen gaan zitten. En ik zie nog Paulien. Oh, zo jammer.
8: Ja, inderdaad. En ik was de boel aan het draaiende houden, dus ik stapte verder en ineens stopte de muziek. Dus dan had ik geen stoel meer.
2: M&M zeg je, toch?
6: Als ik dank u wel M&M zou moeten zeggen, dan zou ik al onzin.
2: Over naar jou.

0: the Man in the Arena Tour.
1: Op zaterdag 28 november in de Lotto Arena.
0: Zing luidkeels mee met al hun grootste hits.
1: The Script, live.
0: Tickets via live.

0: Jij bent geweest, hè, Julie, naar het concert.
1: Zeker.
0: Dus hij speelt dan dit, Coming Up Roses.
1: Ja.
0: Is dat nog zo begin concert of midden, eind?
1: Nu zitten we nog in de eerste, jawel, in het voorspel. Ja.
0: Lekker. Ja, nee. Omdat het wel een man is die vaak over eten zingt ook, hè, Harry?
1: Ja.
0: Watermelons, kiwis.
1: Ah, daarom zijn je lekker.
0: Sushi restaurants.
1: Ja, ja, ja.
0: Die dingen.
1: Mm. De grote Harry Styles finale vandaag op je radio. Hallo, wees welkom. Het is plezant. Onze finalisten strijden om een ticket voor Harry Styles in Londen. Dat is op 12 juni. Sturen wij iemand uit met een plus één. Krijgt daar een overnachting bij, vervoer, ook alles is inbegrepen. Er vielen hier live op de radio daarnet al 3 finalisten af, helaas. Dus er blijven nog 6 strijders over.
0: Zeker, bij zo'n grote Harry Styles finale horen ook grote Harry Styles fans en kenners. En ja, de prijs waarvoor iedereen hier speelt is natuurlijk dat concert. Dus bellen wij even live naar iemand die dat concert niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 keer heeft mogen meemaken. Hallo?
2: Hallo.
1: Dag, Febe Roels.
2: Hey, hallo.
0: Hey, hallo. Febe, je bent 4 keer naar Amsterdam gegaan om Harry te bewonderen. Waarom in hemelsnaam 4 keer?
2: Ik zeg altijd tegen iedereen omdat ik het van alle hoeken moet gezien hebben. Of zo. Ja.
1: En dat is iets dat je altijd doet in het leven of enkel met Harry Styles?
2: Toch vooral met Harry Styles, hoor. Ja.
0: Super. Okay.
1: Welke keer was dan de beste keer van die 4 keer?
2: De 2e keer dat ik geweest ben, vond ik eigenlijk de leukste keer. Omdat ik toen het dichtste bij het podium stond. Toen stonden we zo in die vakken aan de zijkant. En dan passeerde hij wel heel vaak aan ons. Dus dat was echt superleuk. En ik had het gevoel dat hij er toen ook al super hard in zat of zo. Dus wow. Dat was echt superleuk die keer.
1: Dan heb je wel veel geluk gehad. Want in het begin dat hij begonnen was met deze tour, kwam er veel kritiek. Dat mensen heel dure tickets kochten om daar zo dicht te staan. En dan zagen ze hem helemaal niet. Maar jij dus wel dan, Febe. Dat is wel goed.
2: Ja, klopt. Het was wel echt superleuk. Want die keer dat ik ging, had hij zo die brugjes. Want het was een heel gedoe over die brugjes. Had hij dan een brugje weggedaan toen ik daar dan was. Dus dat was echt superleuk. Was helemaal perfect. Echt niks meer op aan te merken. Dus ze hebben de feedback goed gehoord en meteen aangepast. Dus dat was keileuk.
0: Speciaal voor jou, hè, Febe. Dat is goed.
2: Yes.
0: Kan je nu in Londen ook nog kijken dan, Febe?
2: Nee, ik ga het op 4 keer houden, denk ik.
0: Allee. 4 keer maar? Ja, oké. Okay,
2: ja. Ik weet het, jammer.
1: Wat, jij bent nu wel expert, hè. Wat was het leukste moment van de show Together Together?
2: Er zijn wel zo'n aantal momentjes in de show die ik sowieso leuk vind. Golden is mijn favoriete liedje van hem. Dus dat is altijd een super tof moment. En Sign of the Times natuurlijk ook. Maar er was voor mij wel één zo specifiek moment dat zo mijn lievelings is. En dat is tijdens Fine Line. Mm. Als zo de beat zo like dropt naar het einde zo van... Gaat het dan zo?
0: Ja.
2: En dan draait hij zich zo om met zijn gitaar. En dan filmen ze hem zo... samen met het hele publiek. En dan zie je dus al die lichtjes achter hem en zo. Al die mensen. En hij is zo blij. En dat is zo leuk om te zien gewoon. En dat is zo'n emotioneel moment dat hij daar staat voor... Ja, hoeveel mensen zijn dat? 60.000 mensen of zo. En dat zo 10 avonden. Dus dat is super. Ja, dat is gewoon echt een heel mooi emotioneel moment bij zo'n emotioneel nummer. Dus
0: prachtig.
2: Dat is echt...
0: Prachtig. Dat is nu ongelooflijk toevallig. Maar dat geloof je nooit, Febe. Maar wij zijn dus de setlist aan het draaien. Van het begin van zijn concert tot helemaal het einde. We volgen het, song per song. En wij zitten dus nu aan... Kiwi. Dat is niet meer aan Fine Line. Ja, aan Fine Line. Ja, ja. Dus wij gaan de volle, dikke 6 minuten genieten van wat jij net beschreven hebt.
2: Heerlijk.
0: Oké, hier gaan we. Merci, Febe.
2: Dankjewel.
0: Ah, die gitaar in kwestie.
1: En gewoon de lichtjes erbij denken. Dat is wel leuk, hè?
0: En zijn poep, als die zich omdraait.
1: Oké, Robin.
0: Allee, voor de liefhebbers.
1: Nee, als jij dat wil, dat is goed.

0: Harry Styles. Ik denk dat zelfs Harry Styles hatertjes dit mooi vinden.
1: Het was toch... Ja, het kwam even binnen.
0: Oh, doe niet zo, Robin.
1: Het kwam echt even binnen. Het was echt een mooi lied.
0: Te sarcastisch, vind ik.
1: Ik vond het echt een supermooi lied.
0: Ja, zweren voor kinderen.
1: We gaan zo meteen verder met de grote, grote Harry Styles finale hier. Daarnet als spektakel met de stoelendans.
0: Ja, dat was wel leuk. Vooral, ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Dat was,
1: Het zijn wel bijtertjes, hè, onze 6 finalisten die er nog zijn.
0: Ja, maar ook wel tof of zo.
1: Toffe bijtertjes. Zometeen gaan we dus in het komende uur van 6 naar 1. Oh, 1 iemand die uiteindelijk naar Londen gaat en dus dat Harry Styles concert live mag meemaken. Ondertussen draaien wij nog steeds de volledige setlist integraal. En we zijn aanbeland bij de Amerikaanse dames.
0: Is dat iets voor u?
1: American Girls?
0: Yes.
1: Hij gaat beginnen zingen. Ik apprecieer die ook, maar... Ik ga stoppen met praten. Ook Franse vrouwen en Belgische vrouwen vooral.
0: Ah ja.
1: Zoals mijn lief, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Doe maar, Harry, doe maar.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snapte?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja. En wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Collega's, hè?
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
9: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op Yuzu.be.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot.
16: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
17: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
18: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
19: In Moskou!
18: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
19: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
17: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
18: Och, jongens.
17: Dat is wel een meld, hè.
20: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
21: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
19: Immoscoop, man!
22: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
23: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
24: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
23: Echt? Oh, merci.
22: Goed doen? Voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
25: Een heel goede avond. Het is 7 uur.
26: 14 nieuws.
25: Hier is Nicky van Driessen.
27: Een grote verdwijningszaak in Frankrijk is mogelijk opgelost. In het zuidwesten van Frankrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van een meisje van 11 dat al bijna een week vermist was. Een autopsie moet nog volledige zekerheid brengen. Het meisje verdween vorige vrijdag aan haar school. Volgens een getuige is ze toen in de auto gestapt bij de vader van een schoolvriendin. Die man zit al enkele dagen vast. Er waren tegen hem al een paar klachten wegens seksueel misbruik ingediend, maar hij was daarover nog nooit verhoord. In Brussel hebben vandaag een 3000-tal leerkrachten en leerlingen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Tijdens de betoging waren er verschillende opstootjes. Betogers zijn zelfs binnengedrongen in het parlement van de Franstalige gemeenschap, waar ze met een rookbom het brandalarm lieten afgaan. Een tiental amokmakers werd uiteindelijk opgepakt. De VDAB heeft een nieuwe baas. Yves de Maagd volgt Wim Adriaans op bij de tewerkstellingsdienst van de Vlaamse overheid. Die moest een stap opzij zetten na een deontologische fout. Na een werkbezoek in Taiwan nam hij een Taiwanese vrouw in dienst bij de VDAB zonder de adviezen en normale procedures te volgen. De Maagd komt op een belangrijk moment, want de VDAB moet tegen 2028 zo'n 80 miljoen euro besparen. Meer dan 1000 jongens en meisjes hebben vandaag meegedaan aan de triathlon voor scholen in Antwerpen. 45 klassen leggen de volledige afstanden van de Ironman in Hawaii af. Elk team bestaat uit zo'n 20 jongeren en samen moeten ze dus de finish bereiken door te fietsen, te lopen en te zwemmen.
0: Mijn beste onderdeel is fietsen, want dat kan ik goed. En ik heb ook beestvieren, dat is ook gemakkelijker.
1: Ik vond het zwemmen wel het leukste onderdeel. Want als we gingen lopen en fietsen, toen ging het regenen en dat was niet zo leuk.
2: Als er zon was geweest, zouden we wel zweten, maar zou het beter gaan, denk ik.
3: Het is ook best wel zwaar om te doen.
27: Ook morgen vindt de sportwedstrijd nog plaats. Op het WK 3-3 basketbal in Polen is België toch nog niet uitgeschakeld. In de groepsfase verloor ons land zijn eerste drie wedstrijden. Maar vanmiddag won het wel de laatste tegen Puerto Rico met 20-14. En dat is genoeg voor de derde plek in de groep en nog een wedstrijd tegen Oostenrijk om dan te bepalen wie naar de kwartfinales mag. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen heeft Elisa Balsamo de zesde rit gewonnen. De Italiaanse was de sterkste in een massasprint. Voor Balsamo is het haar vierde zege deze Giro. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft daar de leidster. Het wordt droger vanavond. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw overdag enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn. Zaterdag nog regen overdag. Zondag blijft het meestal droog met mooie opklaringen en zo'n 18 graden.
4: M&M.
5: The surprise here.
15: M&M loves Harry Styles.
8: Het komende uur gaan we het weten, hè. Wie gaat er naar Londen om Harry Styles van heel dichtbij live te zien?
26: Wow.

volgende liedje in zijn concerten. Deze. Ashtray, swimming pool, hot wax, jump off the roof. Mocht je in de auto zitten, ideaal, want keep driving.

0: moment dat hij zo heel cool doet in de show.
1: Coole Harry.
0: Cool.
2: Hi, is Harry Styles.
3: You.
2: Eminem loves Harry Styles.
4: Julie en Robin.
0: Super cool, want je luistert naar de Eminem Loves Harry Styles. Dat is een speciale show met alleen maar Harry Styles muziek voor iedereen die aan het luisteren is. Dankjewel daarvoor. En vooral een grote finale met nog 6 kandidaten die alle 6 heel graag naar Harry Styles willen gaan in Londen. 3 van die finalisten staan nu bij ons in de studio. Indiana, Bronte en Emma staan hier heel dicht bij mij, Robin.
1: Amai. Indiana, even een vraagje. Toen je het hoorde op de radio dat we bij Eminem zoiets weggaven, waarom dacht jij... Dat is iets voor mij, daarom moet ik meedoen of ik ga me inschrijven?
5: Ja, ik was eigenlijk op zoek naar een verjaardagscadeau voor een vriendin van mij. Ja,
1: super.
5: Maar we zijn samen in 2023 naar zijn tour geweest. Love on Tour, met alle kleurrijke boas. En ik wou eigenlijk een plaat kopen, maar platenspeler is kapot. Dus ik dacht, dit is de moment. Hiervoor moet ik gaan. Zodat we daar samen nog eens van kunnen genieten.
0: Oké, okay. En wat zou je dan nu dragen van kleren? Geen boas, maar iets anders?
5: Iets glitterig of zo, denk ik.
0: Altijd.
5: Veel glitter.
0: Altijd.
5: Alhoewel, hij is nu zo wat casual, business casual, hè? Dus misschien zo een das of zo. Ja.
0: Dat is waar, veel mensen met een das die daar naartoe gaan.
1: En met die korte broeken ook altijd. Dat,
0: dat is voor te lopen.
1: Ah, dat is alleen voor te lopen. Bronte, loop jij toevallig ook, zoals Harry, marathons?
6: Nee. niet de meest sportieve, sorry. Okay.
0: Maar zou je erachter lopen, mocht je hem tegenkomen in het Vondelpark?
6: Ik zou wel twijfelen dan. Dan zou ik toch een sprintje kunnen trekken.
1: Oké. Okay. Stel, je kan een hele marathon lang naast Harry lopen, maar wel op jouw tempo. Maar je moet wel 40 kilometer lopen, zou je het doen? En de hele tijd naast hem, hè? Dichtbij.
6: Ik ga proberen, ja.
0: Oh my.
1: Ze hebben er wel veel voor over.
0: Dat is waar.
6: Ja, iedereen dat mij kent, die denkt nu al, ja, komt niet goed.
1: Dat gaat niet gebeuren.
0: Maar je weet nooit, adrenaline, dat is een vuil beestje. Hè? Emma, hoe groot is jouw Harry Styles kennis?
6: Niet zo heel groot.
0: Oeh. Wat doe jij hier dan?
6: Ja, voor mijn zus.
0: Ah.
1: Oh.
6: Ik was heel hard fan van One Direction.
0: Okay.
6: En eigenlijk vooral van Niall. Maar mijn zus...
0: Maar Emma...
6: Ja, maar mijn zus is heel hard fan van Harry Styles. En ik nu ook wel. Mm-hmm. Maar gewoon alles van vroeger niet echt. Dus mijn kennis is niet zo heel...
1: Oké.
0: Okay. Maar je draagt wel een t-shirt van Harry Styles. Dus het is niet dat je hem haat of zo, toch?
6: Nee, ik vind hem nu heel leuk.
0: En nu is het wel heel leuk.
6: Ja, maar er zit een gat tussen 2015 en 2022.
1: Oh, hier.
0: Dat gat, dat was daar net bij de stoelen, dat was ook
6: ja,
0: al...
6: Ja, blijft ons achtervolgen.
1: Ja, dat wordt moeilijk. Want we gaan hier zo meteen naar de volgende ronde. Ja, bij die volgende ronde gaat er wel iets bijzonders gebeuren. Want jullie staan hier nu met 3. Indiana, Bronte en Emma. En ja, na die volgende ronde, dat kunnen we nu al zeggen, gaat er eigenlijk maar 1 iemand door.
6: Ah, nice.
1: Ja, bah, nice. Ja, helemaal. Het is zo dat je het bekijkt. Dan over kennis gesproken, iets wat jullie ja, gaan nodig hebben of wat jullie gaan moeten doen bij de volgende ronde, is dit. Voilà. Hij zingt het een stuk of 4 keer. Are you listening yet? En meer zeggen we niet. Voilà. Dus ontspan je nog even, komt helemaal goed. Dit is Sam Goris en Harry Styles met, sorry, Dance No More. Zeker.

0: Oh, voilà. Er staan drie zeer zenuwachtige mensen bij ons in de studio. Jullie gaan zometeen de volgende ronde van onze Harry Styles finale spelen. En die heet zo, hè.
1: Jullie krijgen zometeen een mix te horen met alleen maar Harry Styles nummers. Elke beurt zeggen jullie één nummer dat jullie denken gehoord hebben in de mix. Maar als je past, of je zegt een nummer dat niet in de mix zat, dan val je meteen af. Is dat duidelijk voor jullie? Indiana, Bronte en Emma?
2: Ja.
1: Goed, hè?
0: Super. De volgorde waarin jullie mogen antwoorden is daarnet achter de schermen willekeurig bepaald. We gaan dus beginnen bij Indiana, dan gaan we naar Bronte en dan naar Emma. Om de beurt eentje. Jullie zijn helemaal klaar voor de mix? Maar echt,
1: dat is
0: stress, maat.
1: Dat is de focus, niet meer kunnen praten nu.
0: Oké, fantastisch. Hier komt-ie, luister goed. Welke liedjes zitten in deze mix?

0: Nou, welke songs van Harry Styles hebben we gehoord om de beurt 1? Indiana, jij mag beginnen.
1: Late Night Talking.
0: Dat is correct. Dan gaan we naar Bronte.
2: Coming Up Roses.
0: Coming Up Roses is helemaal goed. Emma?
2: Aperture.
0: Aperture. Klopt ook. Dan gaan we terug naar Indiana.
1: Golden.
0: Golden. Ja, die zat erin. Bronte?
2: Dat wou ik ook zeggen. We Belong Together.
0: We Belong Together. Dat is niet goed.
2: Nee, ik wist het al toen ik het zei.
0: Oké, Bronte, jij valt af. Dat wil zeggen dat we verder gaan tussen Emma en Indiana. Emma, het is aan jou.
2: Keep Driving.
0: Keep Driving, blijven rijden. Is goed. Indiana. Ik zie een lichte paniek. Maar ik ga je toch moeten vragen om een antwoord te geven.
2: Oh, zo wat. Ik ga een gokje doen. Fine Line.
0: Een gokje. Fine Line. Een van de langere nummers van Harry. Maar zat hij ook in de mix? Nee. Dat wil zeggen, Emma, dat jij in de finale zit.
3: Amai.
0: Mag ik wel even zeggen hoe fantastisch dat jullie dat alle drie gedaan hebben. Indiana, Bronte, jij ook echt heel straf voor. Jullie hebben heel veel nummers geraden.
4: Ja.
0: Wat zat er nog in? Adore You, American Girls, Falling, Kiwi, Music for a Sushi Restaurant, Season 2 Weight Loss and Sign of the Times.
4: Oh, en ik zie de handpalmen omhoog gaan. Van, oh, dat wist ik toch.
0: Uiteraard. Alright, Emma. 50-50, hè? Is het nu? Maar tegen wie ga jij het opnemen in de finale? Dat is de vraag. Dat gaan we zo meteen ontdekken. M&M.

0: Hallo mensen van Halle, kist mijn ballen.
1: Auw. Auw, auw, auw. Het doet bijna pijn, die stress. Jongens toch, één finalist kennen we al, dat is Emma. Zometeen komen hier nog drie mensen in de studio staan. En we gaan zien wie het gaat opnemen tegen Emma. Die mixen, dat is moeilijk. Je kan ook thuis meedoen, hè. Allee, of in de auto, of waar je aan het luisteren bent. Ik vind het gigantisch moeilijk, gigantisch spannend. Dat is de Harry Styles special.
2: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht, hè.
5: Rustig, Sian.
4: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
5: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Pop schijnt over seks te gaan. Oh, ja, ik heb dat hier gehoord van de fans.
1: Ja, dat is waar, de grote fans.
0: Ja. Fan.
1: Hallo, surprise voor jou. Emma, die zit al zeker in de finale. En zij gaat het opnemen tegen een van deze drie topkandidaten. We hebben Delphine, hi. We hebben Julie en we hebben Milan.
2: Hallo.
1: Hallo, alles goed met jullie, Delphine?
3: Ja, nog altijd even gelukkig om hier te zijn.
1: Ja, jij bent wel een gelukkige vrouw, precies.
3: Ja,
1: hè?
3: Altijd.
1: Hoe word je?
3: Ik word ook zo omschreven op mijn werk. Altijd happy, altijd vrolijk, altijd klaar voor een praatje te doen. Weet je...
0: En wat doe je van job dan?
3: Ik werk als op de preventiedienst. Bij, ja, ik weet niet of ik dat op de radio mag zeggen van welk bedrijf. Denk dat wel. Snapvoet, ja, Poco Loco, Polig. Dus de wraps dat je ziet liggen in de winkel.
0: Ah, van, Poco Loco.
3: Misschien van ons.
0: Super.
3: Dus ja.
1: Oké, okay, dat waren veel woorden. Preventiebedrijven en wraps. Ik ben even niet mee.
0: Ja, als mensen een beetje te zot doen bij de Poco Loco, dan moet zij dat
1: preventeren.
0: Ja. Preventeren eigenlijk. Vermijden.
1: Delphine, je bent daarnaast dan ook nog eens een Poco Loco zottekes van Harry. Welke era is jouw lievelingsera van Harry?
3: Harry's House. Yeah. Definitely Harry's House, ja. Yeah. De looks, de vibes, de songs. Alles is gewoon goed
0: in het
3: album. De raps, ja. Inderdaad, voilà. Als we daarin moeten trekken, nee, gewoon. Die era is zo nice, zo goed. Ja, niets is beter, vind ik, dan dat album, maar oké. Okay.
1: Ik zie jullie heel hard knikken, jij gaat volledig akkoord.
4: Ja, sowieso.
1: Maar
4: Fine Line ook wel een beetje, hoor.
1: Ah, oh, ja.
4: Ja, ik zit ze wat ertussenin.
3: Ja.
4: Ik vind ze allebei wel echt een goede vibe. Ja.
1: En wat vind jij nu de beste kwaliteit aan Harry?
4: Oeh. Ik denk dat, like, Delphine is altijd positief. Ik denk dat hij dat ook heeft. Hij heeft zo'n een vibe. Ik heb zo het gevoel, ik heb die nog nooit echt zo sad gezien of boos of wat dan ook. Het is ook een beetje zijn persona dat hij creëert of zo. Maar ja, ik weet niet. Dat maakt ons ook gelukkig of zo als fans. Van oké, okay, maar wij kunnen ook gewoon altijd positief in het leven staan. Waarom zouden we dat niet doen?
1: Mm-hmm. Ja. Milan, jij bent ook aan het meeknikken. Ja. En klikken eigenlijk ook een beetje. ja, daarnet was je heel gefocust.
2: Ja.
1: Ik wou gewoon vragen... Hoe
0: groot ben je?
1: Jou? Nee, je bent wel vrij groot.
2: Ik denk rond de 1,90 meter ongeveer.
0: Ah, ferm.
1: Dat weten we dan ook. Maar hoe is het met jouw Harry Styles kennis?
2: Ik hoop, ça va. Ik heb van mijn zus allemaal gisteren nog boeken gekregen die ik allemaal eens moest bekijken.
1: Boeken?
2: Ja, dat is echt zo stappenboeken.
1: Over Harry Styles, ja. Of over de wereldoorlog of zo?
2: Nee, Harry Styles allemaal. Puur Harry Styles.
1: Oké, okay, en wat is het belangrijkste dat je daaruit geleerd hebt? Zo één feitje uit dat boek.
2: Dat ik zelfs niet meer weet.
1: Zijn lengte of zo, bijvoorbeeld? Ah, dat weet je ook.
2: Dat weet ik zelfs niet.
1: Maar Milan...
2: Sorry.
0: Ja, dat krijg je dan, hè. Als je dan zo heel veel informatie in je brein pompt te snel. Maar goed, jullie gaan een ronde spelen. En we gaan zien of dat die encyclopedieën van pas gaan komen. Are you listening yet? Of Delphine, als ik het voor jou vertaal, zie je al ontlusteren.
3: Yep.
0: Dus je moet eigenlijk luisteren, want jullie krijgen zometeen een mix te horen met alleen maar Harry Styles nummers. Elk om beurt zeggen jullie één nummer die jullie denken gehoord te hebben in die mix. Maar als je een fout nummer zegt, of je past, dus je weet het niet, dan val je meteen af. Dan is het gedaan. Dus we gaan van 3-1. Is dat duidelijk voor jullie?
3: Ja.
0: Alright. De volgorde waarin jullie mogen antwoorden is daarnet opnieuw achter de schermen willekeurig bepaald. We gaan beginnen bij Delphine, dan gaan we naar Julie en dan gaan we naar grote Milan van 1,90 meter. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
1: Ja.
0: Luister goed, want hier komt de mix. Nou,

0: Nou, dat waren ze. Focus. Ik zie volle focus bij onze drie finalisten. Welke hebben jullie gehoord? We beginnen bij jou, Delphine.
1: As it was.
0: As it was. Is goed.
2: Treat people with kindness.
0: Julie. Do you treat people with kindness? Van den Steen doet dat soms en jij.
3: Was.
0: Dat goed gedaan. Twee keer goed, dan gaan we naar Milan.
4: Pop.
0: Pop. Gaat over seks en klopt. Goed gedaan. Delphine, we gaan naar jou.
1: Fine line.
0: Fine line. Is helemaal goed. We gaan naar Julie.
2: Falling.
0: Falling. Falling. Zat er helaas niet in. Julie, jij valt af. Dat wil zeggen dat we naar Milan gaan.
4: Ik denk What Makes You Beautiful dat er ook tussen zit.
0: Heb je goed gedacht? Dat klopt.
4: Alright.
0: Delphine.
1: Golden.
0: Golden. Is een classic. En zat ook in de mix. Milan.
4: Are you listening yet?
0: Are you listening yet? Yes, you are. Dat is correct.
1: Aperture.
0: Aperture. Zat die in de mix? Je schudt van nee. Dat klopt. Zat er niet in. Milan, jij zit in de finale. Huppakee, 1,90 meter. Al succes.
5: Chance dat jij die boeken gelezen hebt, Milan. Want dat had jij totaal niet nodig om nu 50% kans te maken.
4: Ja, mijn zus zei gisteren zelfs, of eergisteren, wat is de bloedgroep van Harry Styles?
5: Ongelooflijk. Ongelooflijk.
0: Ja, heel goed gedaan, Delphine, Julie. Dank jullie wel om hier ook te zijn. Jullie waren ook echt super toffe mensen. Moet dat ook wel even zeggen.
1: Merci jullie.
5: Dat vind ik ook.
0: Ah, ja.
5: Ja.
0: Dus dat. Merci, dat wil zeggen dat wij dus twee finalisten hebben. En dat we nu echt in de laatste rechte fine line zitten. Jongens, jongen. Dat is een lied, hè.

0: paren op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live.

0: Season 2, Weight Loss. Waar zitten we nu eigenlijk zo'n beetje in het concert? Setlistgewijs?
1: Meer naar het einde nu, hè?
0: Dan na de lunch, hè, dit toch? Allee, zo nadat je zo al eens bent geweest om een hotdog te knallen.
1: Ik ga nooit om eten tijdens een Harry Styles concert.
0: Ah ja.
1: Nooit. Tenzij, ik moest wel heel dringend pipi doen, dat heb ik wel gedaan.
0: Dan ben je weg geweest en helemaal terug.
1: Maar het was wel vlakbij.
0: Ah, chance.
1: Gelukkig. Ja, maar nooit eten. We moeten altijd ervoor over.
0: Ik weet het, ik zou dat ook nooit doen. Ik heb één keer bij een K3-concert dat wel gedaan, omdat ik dacht, bah.
1: Even pops.
0: Als ik hier even, ja, mama mis of zo, ça va. Dat maken we wel goed. Ja, zometeen gaan we dus verder met nog twee kandidaten, Emma en Milan. Ja. Eén van die twee gaat naar Londen. Hopelijk niet langs de E17. Want daar is er file. Sorry. En naar Antwerpen file op de E17 vanaf Kruijbeek. Op de Antwerpse ring nog 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een ongeval op de rechterrijstrook. Dan op de buitenring rond Brussel nog 1 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders kleine vertragingen.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
2: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
3: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of

0: Kan ik dat lager?
1: Echt waar? Ja, ja, je kan dat lager zetten, die microfoon. Emma, maak je geen zorgen.
2: M&M loves Harry Styles.
1: Amai, we gaan hier echt febrijs moeten spuiten nadat die hier weg zijn. Het ruikt hier naar...
3: Stinken ze?
1: Zweet.
3: Oh, naar... Ben ik dat?
1: Dat zou wel kunnen.
3: Ah ja.
1: Ik vind het zelf ook wel heel spannend. Ja, we zijn ook met twee, hè. Met twee finalisten voor onze grote M&M Loves Harry Styles special.
3: Het grote moment is aangebroken. De finale van M&M Loves Harry Styles. Straks weten we wie er van jullie, Milan of Emma, naar Harry Styles gaat in Londen op 12 juni. Je mag iemand meenemen. We regelen vervoer en overnachting, alles inbegrepen. Dat is een hele mooie prijs. En een van jullie twee gaat daar straks mee naar huis.
1: Huppakee. Ja, hoe is het op dit moment met de stress, Emma? Tussen 1 en op 10 pakt...
4: Ik denk dat ik nu op een 8.
1: Op een 8. En bij jou, Milan?
5: Exact hetzelfde, ja, ook 8.
1: Ook een 8. Misschien kunnen jullie samen gaan of zo. Dan mag iedereen... Nee, dat zijn zo van die loopholes. Dat zijn loopholes, dat willen we niet. Dat willen we niet. Oké, het is tijd voor de laatste ronde, voor de finale ronde. En die heet zo. Ready, steady, go. Hou jullie klaar, want in deze ronde zijn snelheid en kennis belangrijk. We gaan zo meteen vragen stellen over Harry Styles. Degene die als eerste drie juiste antwoorden geeft, die gaat naar Harry in Londen.
3: Jullie hebben allebei een drukknop gekregen. Als je het antwoord op de vraag weet, of denkt weten, dan druk je heel snel op die knop. Maar als de ander het afdrukt en je geeft een fout antwoord, dan gaat het punt naar de ander. Dat is duidelijk. Ja. Ik zie ze allebei heel goed knikken. Gefocust. Ah, ik hou ervan.
1: Ja, ja. Dus zeker juist, hè. Want fout is een punt voor de ander. Je mag drukken op eender welk moment. Dus halverwege de vraag, dat kan ook. Ja, maar weet dan wel dat ik stop met lezen. Beetje gelijk Ben Krabbe. Oké. Beste vrienden, het moment is aangebroken.
5: Spannend.
1: De grote finale. Als je het weet, druk je af. Hier komt de eerste vraag. Tijdens zijn auditie voor X-Factor zong Harry een lied van Train. Hey Soul Sister was dat. Maar met welk ander nummer... Volgens mij... Was Emma eerst?
4: Ja, ik weet het.
1: Oké.
5: Okay. Moet ik mijn geluidje
1: nog eens afdrukken? Laat het nog eens horen.
4: Ja, dat was Emma.
1: Dat was Emma?
4: Ja.
1: Ah ja, oké, maar inderdaad, je was eerst. Spannend.
4: Isn't
1: Emma.
4: Isn't she lovely?
1: Isn't she lovely? Is correct. 1 punt voor Emma. Ga naar de tweede vraag. Kom aan, Milan. Vingers aan de knoppen. Wat is Harry Styles zijn volledige naam?
4: Harry Edward Styles.
1: Harry Edward Styles... Ja, dat is juist.
4: Ik begon al te twijfelen.
1: Amai.
4: Sorry.
3: Dat is het waar, Robin.
5: Geen probleem.
1: Sterk, sterk.
3: Heel mooi.
1: Vraag 3. Welk nummer bevat de tekst? Maybe you don't know what's lost till you find it. Take a walk on Sunday through the afternoon. We can always find something for us to do. Milan?
5: Love of my life.
1: Dat is goed.
3: Oh.
1: Sterk. 2-1. Oké. We gaan verder. Hoe heet het beauty- en lifestyle-merk van...
4: Pleasing.
1: Van Harry. Pleasing. Emma. Jij gaat naar Harry Styles. Zeker.
3: Er komt geen geluid uit, maar je mond staat heel wijd open. Emma, ben je blij?
4: Ja.
3: Oh, schatje.
1: Super goed gedaan, hè. Je bent echt een kenner, hè. Dat hij een Edouard heet met zijn tweede naam. Sterk. Emma, ça va?
4: Nee.
3: Ga jij flauwvallen? Nee. Milan, vang haar op, hè.
4: Ça va.
3: Ja, dat is wel fantastisch. Jij gaat dus naar Harry Styles op 12 juni in Londen. Hoe leuk is dat?
4: Ja, keileuk.
1: Beschrijf eens wat je nu allemaal denkt. Of is het volledige kortsluiting?
4: Het is echt volledige kortsluiting. En het is ook echt... Ik heb morgen examen. Dus het is ook... Nu moet ik even terug alle emoties uitzetten en naar huis gaan en studeren. Maar
1: ik vind dat je nog 12 minuten lang, toch nog tot 8 uur, echt mag genieten van het feit dat je naar Londen gaat, Emma, op 12 juni.
4: Leuk.
1: Herexamens of niet, dat is goed nieuws, toch?
4: Ja, ik ben niet zo voor herexamens, maar... En ik had gisteren live op de radio gezegd dat verliezen niet in mijn woordenboek stond. En ik zei, dat is super cocky en ik ben zo niet.
0: Ja.
4: Maar kijk, het is goed uitgereikt. Want normaal zijn de mensen die zo'n dingen zeggen, de verliezers. Hè.
0: Dat is zo. Emma, je bent er volledig van onder de voet. Kijk hoe gespeeld, Milan, merci.
5: Oh. Ja, het was heel leuk.
0: Kijk hoe gedaan wel.
5: Altijd iets te traag.
0: Net te traag, maar wel een paar goede antwoorden gegeven. Merci om mee te spelen en salutjes. Hè.
5: Tot de volgende.
0: Emma, nog even blijven, nog niet beginnen blokken. Want ja, we gaan even checken met wie dat jij naar Harry gaat natuurlijk.
2: Hi. M&M. Loves Harry Styles.

0: We belong together. Dat is zo grappig. Die zingt dat dan speciaal voor mij. En een beetje voor Emma.
1: Ja.
0: Emma, die gaat naar Harry Styles op 12 juni naar Londen. Jij bent de grote winnaar van onze M&M Loves Harry Styles finale. Nog eens dikke proficiat. Nu dat je een beetje bekomen bent, hoe voel je je?
2: Heel blij. En heel rustig.
0: Ja, ik vind het ook gek. Je bent al de hele tijd zo in een focus. Het is ongelooflijk eigenlijk. Maar je zit ook in die examenperiode en zo, zei je. Dus het zal misschien daaraan liggen. Je mag een plus 1 meenemen naar Londen, waar wij dus ook overnachting en alles gaan regelen, vervoer. Wie ga jij meenemen?
2: Mijn zus.
0: Jouw zus? En hoe heet jouw zus?
2: Rut.
0: Rut. Zou Rut geluisterd hebben op dit moment?
2: Ik denk het wel.
1: We kunnen dat testen, want we gaan gewoon nu proberen om Rut helemaal live te bellen. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Daar hebben ze ze.
3: Welkom bij Voicemail.
1: Ja, maar ja, nee.
2: Dat kan niet. Rut, had dat kan niet storen gaan opstaan.
1: Haar niet storen. Ja, die zal nog in de focus zitten. Oh, hallo.
3: Hallo met Rut.
1: Ah, dag Rut. Hallo met Robin hier. Julie. En?
3: Hallo.
2: Emma.
1: Ja, met Emma. Ja, Emma, zeg het zelf maar.
2: Ja, Rut, ik denk dat je examen wiskunde toch op de trein gaat moeten leren voor maandag. Is dat goed?
3: Ja, ik had het al gezien.
1: Ja, ik had het al gezien.
2: We gaan gewoon naar Harry Styles, hè.
3: Ja, ik weet het.
1: Zeg, Ruud, waarom ben jij zo'n grote fan van Harry Styles?
3: Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind zijn liedjes gewoon echt superleuk. En toen hij met Rock Werchter naar België kwam, ben ik ook gaan kijken. En sindsdien is eigenlijk de liefde alleen maar gegroeid.
1: Prachtig. En wat doet dat met jou dat jouw zus helemaal naar hier komt en echt speciaal voor jullie beiden zoiets uit de brand sleept?
3: Dat was echt supercool. Maar ze had wel heel veel stress.
1: Ja, dat hebben we gezien. Dat... Ja.
0: Eigenlijk niet. Ze is speciaal voor jou, Rut, in volle focus gegaan. En heeft heel dat spel hier gewonnen. Hè? Voor u, jullie gaan gewoon samen naar Harry Styles op 12 juni in Londen. Ik vind dat ongelooflijk.
3: Ja. Voilà. Ik ook.
1: Het is dat. Emma, dankjewel om hier te zijn.
2: Ja, jullie dankjewel.
1: Ja, maar heel veel plezier. Je stuurt wat foto's, als je wilt, van hoe dat geweest is.
0: Filmpjes.
1: Ruud, ik zou zeggen, begin al na te denken voor een cadeau om haar, ja, om dit ooit goed te maken. Want ja, wat een waanzinnige cadeau. Een trip naar Londen met Harry Styles. Emma, merci.
3: Ja, dat ga ik doen.
1: En Ruud, salutjes, hè.
3: Salut.
1: Yo, bye-bye.
4: M&M loves Harry Styles.
5: Thanks so much for having me.

0: Love My Life, Harry Styles.
1: Dat is ook van mij, dat is wel toevallig.
0: Maar kijk, we zijn dus die setlist aan het vervolledigen. Er zijn nog 3 liedjes die dat hij speelt tijdens zijn concert. Maar we hebben nog een hele uur Harry Styles show.
1: Dus gaan we nog tot 9 uur verder op Harry Styles.
0: Voilà, opgelost. Voilà.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een huurovereenkomst bevat vaak de clausule afstand van verhaal. Het betekent dat je verhuurder afziet van het recht om onopzettelijke schade aan het gebouw op jou als huurder te verhalen. Brand- of waterschade wordt dus gedekt door zijn verzekering. Let wel, de kosten van deze clausule kunnen wel doorgerekend worden in je huurprijs. Is er geen afstand van verhaal? Dan moet je beroep doen op je huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Die is verplicht. En voor persoonlijke bezittingen is nog een aanvullende verzekering aan te raden. Lees dus zeker je huurovereenkomst en je woonverzekering erop na. Zo huur je in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Tijdens het woedige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een 10-tal mensen opgepakt, dat meldt de politie vanavond, die zowat 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen en de politie reageerde met het waterkanon en traangas. En dat veroorzaakte wel paniek, zegt collega Roel Nodet ter plaatse.
4: Het gaat er natuurlijk niet alleen over leerkrachten, maar ook over kinderen en jongeren. Over leerlingen. We hebben gezien hoe daar toch redelijk hardhandig is tegen opgetreden, hoe zij soms zijn ingesloten, hoe er fel en veel traangas is gebruikt. Dat heeft toch vele eventjes doen slikken ook van de manier waarop de politie dit dan heeft aangepakt. Officieel willen zij niet op die aanpak reageren. Ze hebben enkel meegegeven dat er een 10-tal jongeren zijn opgepakt.
3: In het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden Liana is verdwenen. Autopsie moet straks uitwijzen of het om het stoffelijk overschot gaat van het meisje van 11. Frank Renaud.
5: De Franse justitie bevestigt vanavond dat er een lichaam is gevonden in de omgeving waar de 11-jarige Liana verdween. Het gaat om het stoffelijk overschot van een kind. En dat kind droeg kleren die leken op de kleren die Liana aanhad toen ze verdween, zegt justitie. Zekerheid is er nog niet. Vanavond wordt autopsie verricht en pas daarna kan echt worden vastgesteld of het gevonden lichaam het lichaam is van het verdwenen meisje. Liana verdween vorige week vrijdag nadat ze in een auto was gestapt vlakbij haar school in de omgeving van Toulouse. Sindsdien is door honderden politiemensen en vrijwilligers naar haar gezocht. De verdachte die is opgepakt is de man bij wie ze in de auto stapte, de vader van een van haar vriendinnetjes. Deze 41-jarige man werd de afgelopen jaren genoemd in 5 zedenzaken, aldus justitie. De man is nog niet eerder veroordeeld.
3: En op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs kennen we de finalistes. De Russische Mira Andreeva zou het zaterdag opnemen tegen de Poolse Maja Gwalinska. Andreeva versloeg de Oekraïnse Kostyuk in 2 sets, 6-1 en 6-3. Gwalinska won van de Russische Schneider in 2 sets met 7-6 en 6-4. Gwalinska is pas nummer 114 van de wereld en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die de finale bereikt in Parijs. Het weer nog vanavond zon en wolken en droger. Lokaal nog kans op een bui. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met enkele buien. Mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen en tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M.
6: Don't surprise you.
7: M&M loves Harry Styles.
1: Volgende uur is jouw moment als je fan bent van Harry. Download die app en vraag jouw favoriete Harry Styles nummer aan.
0: Zeker!

0: Harry Styles.
1: Amai, wat een klepper.
0: Zeker.
1: 5 minuten 24, puur genot.
2: Ah. I surprised you. Hi, this is Harry Styles.
0: Een hele goede avond, heel fijn dat je luistert. Je luistert nog altijd naar M&M Loves Harry Styles. Daarnet hebben wij Emma extreem blij gemaakt met een tripje naar Harry in Londen. En dit uur gaan wij jou nog steeds extreem blij maken, want we gaan een uur lang op verzoek gaan.
1: Jeppa, pas op. Daar is wel een kleine voorwaarde aan verbonden. Je mag hier alleen liedjes aanvragen van Harry Styles.
0: Ja.
1: Maar we zijn wel best flexibel. Dat mag ook van One Direction zijn. Dat mag van zijn laatste album zijn, van zijn eerste album. He? Dat mag allemaal, hè?
0: Dat moet gewoon iets te horen zijn.
1: Moet gewoon. Mogen mensen bijvoorbeeld Hey Soul Sister van Train aanvragen, omdat hij dat gecoverd heeft? Nee, mag niet. Oké, nee, we zijn streng. Dus voilà. Als jij aan het luisteren bent en je denkt, dat is iets voor mij. Ik ken er wel een paar. Dan mag je nu jouw favoriete Harry Styles nummer doorsturen in de app. En vooral waarom je dat zo'n goed lied vindt.
0: Ja, het is toch altijd leuker om te weten waarom dat je dat zo leuk vindt. En dan kunnen wij volgende keer dat we dat nummer horen altijd aan jouw prachtige verhaal denken.
1: Voilà, dus je weet wat gedaan. Nu meteen in de app van M&M.

0: Alright, we zijn vertrokken. 12 over 8, 48 minuten lang. Request.
1: De beste 48 minuten van ons en jouw leven.
0: Alsjeblieft. Eén voorwaarde moet van Harry zijn. Maar gaan mensen luisteren? Gaan ze zich aan de spelregels houden? Hallo, dag Ilaria.
2: Hallo.
0: Hallo, welk liedje wil jij graag horen?
2: A Little Freak.
0: Van?
2: Harry Styles.
0: Ja, goed. Check, check. Waarom wil je die horen?
2: Hi.
0: Juist. Ilaria, ik hoorde je net en je zei in mijn oren dit. De verbinding was een beetje weg. Waarom is het zo'n leuk liedje?
2: Publiek?
0: Waarom vind je dat zo'n goed lied, Little Freak?
2: Ja, ik vind dat gewoon een mooi rustig liedje. De betekenis vind ik mooi.
1: Oké, dus we moeten goed luisteren naar de tekst dan, Ilaria.
2: Ja.
0: Oké. Mooi, en over wat gaat dat dan, Little Freak? Mag ik dat vragen?
2: Ja, hoe hij eigenlijk het leven ziet, zo delicate point of view. En ja, dat vind ik gewoon mooi.
1: Oei, daar is een little freak aan het blaffen, ja. Ilaria.
2: Wat lief?
1: Daar is een kleine little freak aan het blaffen, horen we op de achtergrond.
2: Ja, mijn hond. Ja, dat is mijn hond.
1: Een beetje jaloers op je
0: hond.
1: Files.
0: Hoe heet die hond?
2: Happy.
0: Happy?
2: Happy, ja.
0: Van vrolijk.
2: Ja.
1: Van Harry, maar dan met P's en niet met de R.
0: Met de P.
2: Ja, eigenlijk wel. Soms vergis ik me en noem ik hem per ongeluk Harry.
1: Oh, per ongeluk. Ik heb het al zo vaak gehad dat ik per ongeluk iemand Harry noem.
0: Ik snap.
1: Ilaria. Ja.
0: Allee, dan gaan we dat draaien. Speciaal voor jou en voor die little freak daar. Happy. Little Freak van Harry Styles.
1: En goed luisteren naar de tekst. Dankjewel voor de tip, Ilaria.
2: Bedankt, doei.
1: Waf, waf, waf. Okay.

0: Little Freak voor Little Freak hondje Happy, die dat daarnet heeft aangevraagd via Ilaria.
1: Klopt.
0: Hondjes mogen... Hondjes mogen ook nummers aanvragen. Wij discrimineren niet. Het enige dat wij willen horen is dat je een nummer van Harry Styles wilt horen nog tot 9 uur. En gewoon waarom. En we gaan nu naar Kaat en Emma. 2 voor de prijs van 1. Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond. Hi.
1: De eerste was Kaat en de tweede was Emma. Klopt dat?
0: Ja.
2: Ja.
1: Yes.
2: Klopt.
1: Toch zo'n speurneus, hè.
0: Je klonk zoals een Emma, maar ja, soms gebeurt dat, hè, Kaat. Waar zijn jullie op dit moment?
2: Wij zijn nu in de Johan Cruijff Arena zelf.
0: Voor voetbalwedstrijd te kijken of...
2: Jammer genoeg niet. Voor Harry Styles.
0: Ah, maar natuurlijk.
1: Ah, oh, natuurlijk.
2: Zeker.
1: Oké.
0: Okay. Ik beloof dat het geen vieze vraag is, maar wat hebben jullie aan?
2: Ja. Wow. Ja, jij mag beginnen. Ja, ik heb een bruine blazer aan, een topje, juweeltjes. En nu gewoon een jeansbroek. Redelijk simpel, maar ik had vandaag nog examen, dus ja.
0: Oh.
2: Het was een beetje...
1: Van moet dus.
0: Ja, ik was benieuwd wat er nog ging komen. Dus geen glitter, geen glamour voor Kaat en Emma daar?
2: Nee, jammer genoeg niet. Wij zijn voor de meest simpeltjes daar.
0: Oké. Okay.
1: Dat is prima.
0: Dat is spannend, want jullie gaan straks Harry Styles zien. Ja, hoeveel goesting hebben jullie daarin?
2: Heel veel, heel veel. We zijn net eens aan het kijken... En het podium is zo groot, denk ik, dat je het van overal keigoed gaat zien. Dus we hebben er heel veel zin in.
0: Waar zitten jullie? Zitten, staan?
2: We zitten. Ja, we zitten wel in de tribune.
0: Als een goede kant, hoop ik.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Willen jullie dan nu in het wachten nog graag een nummertje horen van Harry Styles?
2: Heel graag.
0: Vertel.
2: Wij zouden graag Cherry horen van Harry Styles.
1: Het is een man die vaak over fruit zingt, hè? Dat is waar, hè, Kaat?
2: Ja, klopt.
1: Je hebt de cherry,
2: waar, ja, klopt.
1: Maar ook kiwi en ook...
0: Oh, water.
2: Watermelon sugar.
1: Ja, volwassen. Je hebt pas sterk. Voilà, dit is de versie van Studio Brussel, van Cherry. Ja, dat is...
0: Studio Brussel.
1: Ja, ik weet het, maar ja, dit zijn wel zo echt...
0: Zij dat ook, of wat?
1: Ja, wij draaien echt zo de diepere...
0: Nee, zij draaien die van ons.
1: Juist, ja, dit is ons lied. Allee, van Harry.
0: Harry is van ons.
1: Kaat en Emma, zwaaien jullie even naar Harry zo meteen van ons?
0: Groetjes, ja.
2: Ja, dat doen we.
1: Toppie.

0: talking. Jawel, we gaan richting de volgende.
1: In de volgende ronde.
0: Ja.
1: De Harry Styles.
0: Er is maar één regel. Harry! Ja, dat is het eigenlijk. Als jij fan bent van Harry Styles, mag je liedjes van hem, moet je liedjes van hem aanvragen.
1: Ja.
0: Want het is eigenlijk op de playlist, het is helemaal leeg. Het is aan jou om die te vullen.
1: Dat is leuk.
0: We hebben Catharina. Dag Catharina.
2: Hallo.
0: Hallo, jij gaat er de kantjes van aflopen, Catharina.
2: Ja.
0: Oké, wat gaan we doen?
2: Ja, er is nog geen One Direction aangevraagd. Dus ik dacht, dat moet ook. En ik zou graag Story of My Life aanvragen.
0: Oké. Zeer leuk. Zeer
1: drie
0: leuk.
1: Goede redenen. Waarom wil je Story of My Life, Catharina?
2: Ja, dat is wel een familieliedje. Ik ga morgen met mijn mama naar Harry Styles. Dus ik dacht, dat is een goed thema.
0: Amai.
2: En dan die videoclip heb ik, toen ik jong was, super veel gekeken. Toen werd ik echt verliefd op al die jongens. Elke keer, ik heb dat echt 500 keer bekeken, denk ik.
1: Amai. Allemaal tegelijk. Amai. Dat is Catharina.
0: Dat waren al twee redenen.
2: Ja, ik vind het gewoon een heel mooi liedje. En ik luister dat nu ook echt nog steeds heel vaak eigenlijk. Dat staat nog in de top van mijn playlist.
0: Nee, jij bent bij deze helemaal geslaagd. Allee, dus ja. Morgen een soort van familietrip naar de Harry.
1: Tof.
2: Ja, klopt.
1: Is jouw mama daar ook een beetje op
0: verliefd?
2: Ja, eigenlijk wel. Het was haar idee, want ik ben al eens geweest. Dus wat zo, ik wil ook gaan, dus dan ga ik een tweede keer speciaal voor haar.
1: Snoeperke.
0: Crazy. Die man heeft zo'n brede aanhang, hè. Dat is ongelooflijk. Van tieners ja. Tot... Hoe oud is je moeder, Catharina?
1: Zou je dat vragen?
0: Ah, sorry.
2: 51 of zo.
0: Oh.
1: Dat is zo typisch. Ik weet ook niet hoe oud dat mijn mama is. Ik weet dat ook niet.
0: 51. Dat is zo goed. Ja. 70, 58, 83.
1: Wie gaat het zeggen?
0: Story of my life.
1: Story of my life.
0: Speciaal voor jou, Catharina, en voor de mama. Salut, hè.
2: Bye.
0: Yo. Geniet er van morgen.

0: The Story of My Life, One Direction, waar ook Harry Styles in te horen is. En hallo als je net luistert. Het is 8:50. Je luistert naar Eminem Loves Harry Styles. En dat doen we wel echt heel hard. We willen graag nog tot 9:00 jouw favoriete Harry Styles nummer horen. Robin, ik wil graag ook iets zeggen.
1: Ah nee, omdat je zo zei van hallo aan iedereen die luistert. Ik vond dat leuk dat je de mensen toespraak.
0: Ik ben daar altijd wel dankbaar voor dat mensen luisteren.
1: Dat is belangrijk. Ook de mensen in Halle vooral.
2: Hallo mensen van Halle, kust mijn ballen.
1: Dat vind ik leuk. Toch tof dat die er zijn.
0: Dat is waar. Wat ik ook tof vind, is dat Jemen klaarhangt voor ons om iets te vertellen. Dag Jemen.
3: Hallo.
0: Hey, jij bent zo vrolijk. Hoe komt dat?
3: Ja, jullie bellen mij.
0: Gewoon waarom? Niet omdat we Harry Styles nummers aan het draaien zijn.
3: Ook wel.
0: Ah, oké. Dus alles gaat goed met jou. Heb je al geluisterd naar ons Eminem Love Harry Styles momentje? Oké. Maar er mist nog een nummertje, hè, vind jij?
3: Ja, ik vind het wel.
0: Oké, vertel mij waar of ons waarom.
3: Ja, ik vind Mathilde echt een supermooi liedje. Ook hoe dat hij zo brengt. En het liedje zelf ook supermooi.
0: Oké.
1: Heb je Mathilde in je familie? Jemen?
3: Nee.
0: Familie?
1: Nee? Ook niet een ex-leerkracht of zo? Of iemand van op school die Mathilde heet?
0: Waarom vraag je dat?
1: Dat zou je wel zien.
3: Ja, klopt.
1: Nee, niet meteen.
0: Maar waarom stel je nu zo rare vragen daaraan?
1: Maar nee, omdat we dat dan zouden kunnen opdragen aan Mathilde.
0: Maar waarom niet gewoon aan hem?
1: Aan Harry zelf.
0: Ja?
1: Dat kan, ja. We kunnen dat zeker aan Harry opdragen. Jemen, stel nu even dat Harry Styles zou luisteren op dit eigenste moment. Wat zou je dan tegen hem zeggen?
3: Ja, dat ik een supergoeie artiest ben en dat hij heel mooie muziek maakt.
0: En goed bezig is.
1: Mm-hmm. Ja. En wat als hij echt geen West-Vlaams verstaat, Jemen? Hoe zou je het dan aanpakken?
3: Heel mooi articuleren.
1: Ja. Doe maar, Jemen, ga je gang.
0: Ja.
3: Ja, ik vind het supermooi dat je de muziek maakt. En ik hou van te luisteren naar de muziek.
0: Dat is mooi. Oh, dat was zo schattig.
1: Thank you so much, Jemen.
0: Ik vond dat zo lief gezegd.
1: Dat was echt mooi.
0: Super lief. Dank je wel daarvoor.
1: Speciaal voor jou, Jemen, en voor alle Mathildas.
0: Het is wel echt een prachtig nummer. Mocht je nu in de auto zitten of ergens, waar ook, goed luid zetten en echt luisteren naar wat hij zingt.
1: Salut, Jemen.
3: Doei.
0: We love you. Love you.

0: een leuk berichtje binnen in de app van M&M van luisteraar Merlijn. Die zegt, Julie, klein quizje voor jou. Wat bevat er meer vitamine C dan sinaasappels?
1: Merlijn heeft helemaal niet gestuurd.
0: Jawel, wat bevat er meer vitamine C dan sinaasappels? En wordt sneller rijp als je het naast een banaan legt?
1: Een kiwi.
0: Juist. Goed zo, Merlijn.
1: Het is Julie.
0: Nee, Merlijn heeft het gestuurd.
1: Merlijn heeft niet gestuurd.
0: Jawel, jawel, want Merlijn...
1: Zweer op uw kinderen dat Merlijn gestuurd heeft.
0: Wat?
1: Zweer op uw kindjes dat Merlijn gestuurd heeft.

0: Er bestaan ook rode kiwis. Komt nog binnen. Lauren stuurt dat in de app van M&M. Ja, rode kiwis bestaan. Naast groene en gele zijn er ook variëteiten met een rood hart, stuurt Lauren.
1: Is dat uw derde naam?
0: Dat klopt!

0: nummertje van Jonathan in de app van M&M. Wist je dat de kiwi oorspronkelijk de Chinese kruisbes heette?
1: Je hebt heel dat nummer verpest.
0: Wat is met een derde naam?

0: Nailed it.
1: Nog 19 minuten. En dan kan ik u even niet meer zien tot maandag. Het is genoeg geweest.
0: Allee.
1: Ja, oh, ik heb zo het gevoel dat jij mijn broer bent, dat ik je meppen moet geven.
0: Hey, rustig, rustig, rustig.
1: Ja, je is soms zo vervelend. Echt waar. En ik zeg dat met alle liefde van de hele wereld. Hey, maar je hebt Kiwi verpest.
0: Kiwi was zat.
1: Je hebt

0: hele tijd gewoon Harry onderbroken.
1: Gewoon keiveel leuke weetjes gegeven. Wist je trouwens dat de kiwi oorspronkelijk uit China komt? En dan is hij naar Nieuw-Zeeland gegaan en daar is hij dan vernoemd naar die vogel. Dat is waar, hè, Anne? Hallo?
2: Van kiwis weet ik niet zoveel.
1: Oh, dat is niet erg. Maar van Harry wel?
2: Ja, ik ben toch al een tijd van.
1: Zalig.
0: Wat is zijn bloedgroep? Tijden.
1: Oh.
2: Oei, zo diep zijn mijn kennis niet.
0: Ik weet het ook niet. Oh, ze hoort een type.
1: Bloedgroep. Harry Styles.
0: Ongelooflijk. Anne, echt sorry hiervoor. Maar ja, bon, je moet er iets voor over hebben om een nummer te horen op de radio.
1: Het is moeilijk. Het is nog niet officieel publiek bevestigd, zijn bloedgroep.
0: Ja.
1: Er zijn wel speculozen over. Allee, speculaties eigenlijk.
0: Oh, dus pak ik hiermee.
1: Online circuleren al jarenlang fanlijsten waar zijn bloedgroep als B+ wordt vermeld.
0: Ah, dat is zo speciaal. Oh, dat ook nog. Die heeft zo alles.
1: Amai.
0: Kan toch niet, Anne?
1: Ook samen met andere leden van One Direction.
0: Samen? Hebben die allemaal dezelfde...
1: Ja, nee, er zijn dus sites waar dat dus al hun bloedgroepen op zijn. Ja, bol. Ah. Van alles. Ben jij lid van Harry of van 1D, Anne?
2: Oh. Lid van One Direction.
1: Oh, dat kan.
2: Omdat het daar toch allemaal begonnen is. Zonder One Direction, geen Harry Styles.
0: Mm, dat is waar. Wie was jouw favoriete?
2: Ja, mijn zus had eigenlijk Harry al geclaimd. Dus ik was aan
0: het stand van mij. Zo schattig. Dat is zo, hè, de eerste. Ja, krijgt het, hè.
1: Dat is gelijk met de Power Rangers ook, hè. Dat je zegt van, ik ben die.
0: Ik was rood.
1: En ik ging wit. Ja. Nee, rood was een jongen, hebben we van de week over gesproken.
0: Stop ermee.
1: Maar dat mag, hè. Ja, sorry, ja, nee. Sorry. Zeg, Anne.
2: Ja?
1: Als ik jou zie, dan vraag ik me af, welk... Daar ben ik niet meer bij te sturen, maar we draaien geen Clouseau, we draaien 1D. En welke wil je dan? Een van de classics of... Zeg maar.
2: Ja, het liedje waarmee het allemaal begon. What makes you beautiful?
0: Mm, mooi, hè. You're insecure. I don't know what for, Anne. En dan gaat het...
1: Dus heeft u net onzeker genoeg? I don't know what for. Ah ja, van, het is niet nodig om onzeker te zijn.
0: You're turning heads when you walk through that door.
1: Heb je een lief, Anne, die...
0: You don't need make-up?
2: Nee, geen lief.
1: Draag je make-up?
0: Niet nodig.
2: Stom.
1: Oh, mag, hè. Nee, maar niet van dat niet mag. Ja, dat bedoel ik niet.
0: Dit gesprek...
1: Sorry, nee, is niet goed.
0: Dit gesprek... Oh, Anne, echt sorry. Voor alles. We gaan het goed maken.
1: Voilà. Moeten we lief voor u zoeken?
0: Maar stop niet.
1: Of nee, maar ja, nee.
0: Waarom? Zij wil dat misschien toch helemaal?
1: Ik heb nog een neef, hè. Elias. Zit zo in de vastgoed.
0: Ja, gedronken of
2: lijkt
0: zo?
2: Lijkt hem een beetje op Harry Styles?
1: Nee, hè. Dat is geen kanten. Hij lijkt een beetje op Po, de rode Teletubby.
2: Hey.
1: Dus, ja. Nee, dat zou ik misschien... Weet je wat? We zullen anders gewoon van Makes You Beautiful draaien.
0: Po?
1: Ja, dat is zo. Ik ga straks een foto laten zien. Het is 2 druppels water, Po. Dat is wel schattig, eigenlijk.
0: Allee. Oh, dus eigenlijk, als je hebt geen lief omdat je zoekt naar een lookalike van Harry Styles, Anne.
2: Ja, dat is toch moeilijk te vinden, maar ik ga blijven proberen.
0: We gaan helpen.
1: Ja, Roy en Teletubby heb ik zitten, hè. Elias. Vast goed doet hem. Sorry. We gaan nu dat lied spelen. Anne, tel je af. 3, 2, 1.
2: 3, 2, 1.
0: Po!
1: Salut, Anne.
2: Hi.
1: Yo, yo.
0: Die gaan nooit meer bellen.
1: Jawel. Anne, gaat er nog bellen?
2: Als jullie nog eens Harry Styles draaien.
1: Maar natuurlijk, dat beloven we.

0: van Harry Styles, Falling.
1: Falling, vallen.
0: In het Engels. Zeker. We hadden het daarnet over Teletubbies. Dat kwam natuurlijk omdat Anne bij ons aan de lijn hing, die er nog altijd hangt. En ze vertelde dat ze geen liefje heeft. Dat klopt, hè, Anne?
2: Ja, dat klopt.
0: Je valt wel op mannen?
2: Ja, klopt ook.
0: Okay. Je hebt ook al verteld dat het nogal specifiek is dat je valt op mannen die lijken op Harry Styles. En toen kwam Robin. Hey, ik ken nog een man die vrijgezel is, namelijk mijn neef.
1: Ja, Elias. Probleem is, die lijkt niet op Harry Styles. Dat is wel een kleine kanttekening.
0: Maar wel.
1: Die lijkt een beetje op de rode Teletubby, op Po. Ben je bekend met de Teletubbies, Anne?
2: Ja.
1: Dit is zo die kleine, dit is wel zo de schattigste.
2: Ik weet van de naam, weet het niet,
1: maar... Ja, maar dat is zo'n beetje de schattigste van al. Nu, Anne, het ding is, ik heb het telefoonnummer van mijn neef natuurlijk hier bij de hand. Zou jij ervoor openstaan dat ik die gewoon even een klein belletje geef?
2: Is hij fan van Harry Styles?
1: Zeker, ja, hij is fan van alles. Zit een vastgoed, hè. Die praat iedereen naar de mond. Dat wil je niet weten. Echte, vlotte Teletubby. Zullen we hem gewoon bellen?
2: Ja, is goed.
1: Je kunt altijd dichtleggen als het niet leuk is, hè. Allee, hier gaan we. Richting neefje Elias.
0: Neefje. Hoe oud is hij?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken hem al lang. Mm. Sinds mijn 6 of zo, dus ik denk dat hij...
0: Zeker ouder dan 6 is.
1: Ja. Ja. Is een notoir onbereikbaar persoon. Mm. Ja, even kijken. Anne, vind je dat al een goed teken dat hij meteen zijn telefoon niet opneemt?
2: Hij moet toch wel bereikbaar zijn.
1: Dat vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook.
3: Oh. Yes, neefje.
1: Neefje!
3: Zeg hier.
1: Alles goed met jou?
3: Ja, alles tot de top. Al het werk momenteel in de Witte Bier.
1: In de Witte Bier? Ah ja,
3: als flexie, yes.
1: Ah, super. Zit hij nog in het vastgoed ook, of niet?
3: Ja. Ik ken nu terug begonnen, sinds QB Elin.
1: Ja, en dan nooit. Zie je toevallig nog single, neefje, of niet?
3: Ik ben momenteel maar wel met u bezig, maar wel, dus ja, eigenlijk niet.
1: Bezig, maar dat is nog niet helemaal rond.
3: Het is het is een moeilijke fase. Ik had het zo, we zijn al heel lang bezig, maar het is nog niet rondgehakt.
1: Super.
0: Weet je dat je op de radio bent, Elias?
3: Nee, ja, ik wist het heel. Oh, verdedigend. Ik kwets hem laten vangen.
1: Ja, is inderdaad.
3: Je belt nooit naar binnen.
1: Ja, soms met kerstmis. Je bent hier bij Julie en mezelf en ik heb hier ook Anne aan de lijn. Hallo, Anne.
3: Ja.
2: Hallo.
1: Ja, Anne zoekt eigenlijk een lief neefje. En ik heb daarnet al gezegd dat je klein beetje op de... Dat je zoiets weg hebt van de rode Teletubby van Po.
3: Ja, klopt. Helemaal.
0: Voilà. Ik moet even zeggen, ik heb een foto gezien van jou, neef Elias. Ik vind niet dat jij lijkt op Po, de rode Teletubby.
3: Op je dat wel?
0: Ah, je moet wel op iemand lijken. Dat is wel een vereiste.
3: Ja, dat moet wel. Dat moet wel.
0: Ga ik even verder over nadenken? Heb je al kennis gemaakt met Anne?
1: Ja.
3: Ah, ik ga een keer hallo zijn. Hallo, Anne.
1: Ja, Anne, wil jij me iets vragen, toevallig?
2: Wat is jouw favoriete Harry Styles liedje?
3: Wat Harry Styles? Wacht, hè. Ik heb wel één favoriet nummer daarvan. Europees, nee. Het laatste nummer dat uitgekomen is. Ik kan er niet opkomen. Is dat een goed nummer wel? Ja, maar ik kan er niet opkomen. Je hebt wel goede nummers, maar ik kan niet eens...
0: Zing het
3: eens. Ja, wacht. Het is zo bij een rustige opbouw. Tum, tum, tum.
1: Tum, tum, tum. All right, at home.
3: Ja, voilà, dat is American Girl, voilà, zie. Ja, dat is even eraan.
0: Wil je liever American Girls, Elias? Of ook
3: nee. Girls? De laatste girls zijn al meer dan genoeg.
1: Oké, voilà. Anne, wat denk je? Het verdikt?
2: Ja, goede smaak in Harry Styles liedjes al was.
1: Oké.
0: Maar...
2: Ja, positieve indruk wel.
1: Oh, positief. Sup.
0: Niet ja zeggen omdat je op de radio...
1: Nee, dat hoeft niet. We kunnen ook... ik kan... we kunnen het ook hierbij laten. Ja, ik weet niet. Weet je wat? We zullen achter de schermen dit allemaal afhandelen.
0: Ik beslis. Ja? Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
1: Oh.
0: Ik denk dat zowel Elias als Anne hun wegen scheiden, maar dat dit wel een mooi momentje was dat ze gaan koesteren voor de rest van hun leven. Ik denk dat ik Anne moet beschermen en ook Elias van jou een beetje moet beschermen.
1: Van mij?
3: Oei, oei. Ja. Waarom moet je mij beschermen?
0: Sorry, ik moet altijd even mijn vertraging horen wat je net gezegd hebt, Elias. Sorry.
1: Dat is dan West-Vlaams. We zullen nog één liedje draaien voor jullie allebei. Misschien eentje van One Direction. Ken je daar eentje van, Elias?
3: One Direction, One Way or Another zeer, ja. Dat ken ik wel.
1: One Way or Another, is dat goed?
3: Ah, wel, voilà.
1: Is dat goed voor jou, Anne? Ja, het was
3: dat is zeer goed.
1: Voor Anne dat ik het vroeg. Nee.
3: Ah, oké. Okay. Ja, geen probleem.
1: Heel leuk liedje. Oké, okay, dan draaien we die voor het kerstverse niet-koppel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Salut, jongens.
3: Yo, bye-bye. Ciao.

0: Hey, nog veel plezier met Magic Summer en tot de maandag.
1: Ah ja.
0: Komt toch, hè, maandag?
1: Nee.
0: Oeh.
1: Jawel.
0: Ah, oké. Chance.
2: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schaaprechts. Tijdens het woelige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een 10-tal mensen opgepakt, dat meldt de Brusselse politie vanavond, die zo'n 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon. Dat zegt collega Dries Hirou, die heel de dag in Brussel was.
3: Opvallend is wel dat de meeste vernielingen eigenlijk gebeurd zijn nog voor de officiële betoging die hier plaatsvond kort voor de middag. Een aantal jongeren die in de buurt van het Centraal Station hier niet ver af enkele bushokken, wat steps hebben vernield en in brand gestoken. Wie die jongeren waren, zat daar een bepaalde groepering achter? Waren die jongeren ook op de betoging hier enkele uren later of zijn ze toch vooral naar de stad gekomen om vernielingen aan te richten? Dat is niet helemaal duidelijk.
2: De politie reageerde met het waterkanon en met traangas. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens de betoging en was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapuul. Hij heeft er geen andere woorden voor, dat zei hij in de afspraak.
4: Maar als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Er is een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat gaat er met die gasten doen. Ja. Mocht hij niet opgeven, want die zijn jong, stuurt hij op een bootcamp, laat die werken en laat hij hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt u mee bezig.
1: Een bootcamp.
4: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
2: De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Een enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïnse drone-aanval. Sporte Spanjaard Andoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de voorbije 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij wordt er de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Vanavond zon en wolken en droger. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wordt zwaar bewolkt met enkele buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag zijn er meer opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix. Magic

0: hits in de mix. Luister alle Magic Summer afleveringen
1: via het M&M kanaal op VRT Max.
2: M&M. 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Ja, Wim Schippers, Poetin heeft het over dialoog en vooral een compromis.
3: Ja, maar alleen als Oekraïne dat ook wil, dus ook een toegeving doet. Daarmee verwijst Poetin wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïnse droneaanval.
2: Ja, en is er al een reactie van Oekraïne?
3: Wel, het is niet duidelijk of het een antwoord is, maar president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij een directe ontmoeting wil met Poetin. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor tijdens vredesonderhandelingen en een uitwisseling van alle krijgsgevangenen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky. Het is nu aan jou, want ook de Russische bevolking heeft er genoeg van.
2: Dank je, Wim. Tijdens het woedige protest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt. Zowat 3000 leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben er betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Daarover wordt er vanavond nog gestemd. Op sommige plaatsen waren er rellen met brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon en het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Conne Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens die betoging. Hij was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapul. Hij heeft er geen ander woord voor, dat zei hij in de afspraak.
4: Maar als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren met voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin, wat precies een oorlog gebeurt. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van, wat gaat er met die gasten doen? Ja. Mocht die niet opgeven, want die zijn jong, stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
5: Een bootcamp.
4: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
2: Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg opnieuw niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman, die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. De Spanjaard Antoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de afgelopen 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij is de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Het weer vanavond in het zuiden en het oosten nog kans op een bui. Vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: M&M Live.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabris. 11-11-11, de Belgische koepel voor internationale solidariteit, klaagt aan dat de ebola-crisis in Congo erger is dan vorige uitbraken, omdat ontwikkelingssteun fel is afgenomen. Niet alleen vanuit de VS, maar ook vanuit België is er minder hulp, zegt Kenny van Minsel, en dat heeft gevolgen.
1: In de praktijk betekent dat tekorten van mondmaskers, ontsmettingsgel, beschermende kledij. En zo lopen hulpverleners echt enorme risico's op. Zo hebben wij weet van één ziekenhuis waar maar liefst 5 hulpverleners in de provincie Ituri zijn gestorven. En dat is echt absoluut ontoelaatbaar. Dat zijn de concrete gevolgen van de wereldwijde aanval op ontwikkelingssamenwerking.
0: De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij Poetin rechtstreeks wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, schrijft Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was vanochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woedige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapul en daar blijft hij achter staan, dat zei hij in de afspraak.
2: Ik zag dat de politie alles afgesloten had en eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. Dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie, die dingen vernielen, die op een brandweerwagen. Allee, dat was echt, en dan moest het waterkanon komen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
0: En op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing 787 van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. De neus kwam met een klap op de grond terecht. Er waren geen passagiers aan boord, maar er zijn wel enkele mensen van de bemanning en het grondpersoneel gewond geraakt. Onderzoek moet bepalen wat er mis is gegaan. Het toestel was pas sinds februari in dienst. Het weer vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft op zijn beurt vanavond in een open brief dat die Poetin rechtstreeks wil ontmoeten, dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog, en dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, schrijft Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was vanochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woedige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapuw en daar blijft hij achter staan. Dat zei hij in de afspraak.
1: Ik zag dat de politie alles afgesloten had en eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. En dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie, die dingen vernielen, die op een brandweerwagen. Allee, dat was echt, en dan moest het waterkan ontkomen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
0: Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, het BOIC, en het Belgian Paralympic Comité gaan samensmelten. Vanaf 1 januari vormen ze samen het BPOC, dat is het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. België is zo het 6e land ter wereld waar beide comité's samengaan. CEO Cedric van Brantegem is trots.
2: Ja, ik denk dat het een historisch moment is uiteraard. Ik denk dat we hiermee echt wel een voortrekkersrol nemen. Tonen ook waar we echt voor staan. Voor een organisatie waarvoor inclusie niet zomaar een woord is op een slide. Maar wat dat echt betekent, is alle Belgen, echt alle Belgen, ook Belgen met een beperking, ja, die boodschap kan niet sterker zijn.
0: En in Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad, dat op een opmerkelijke locatie in de Boerentoren. Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de zogenaamde Antwerpse 6. En alles klopte vanavond, zegt hij.
3: Ja, ik vond het een super ervaring. De keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt en gewoond in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
0: De modeshow van Van Beirendonk was ook het hoogtepunt van het Antwerp Fashion Festival. Het weer heb ik nog vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust en temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Zo, donderdag 4 juni zit erop. Een goede nacht.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De raad van bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangeduid als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijden. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie dus door en door. De nieuwe CEO erft een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt er al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman. Die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. Op het strand van Rokanje in de buurt van Rotterdam is een kitesurfer om het leven gekomen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard neerkwam. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het is al het tweede dodelijk ongeluk voor kitesurfers in Nederland dit jaar. De sport wordt snel populairder, maar de Nederlandse reddingsdiensten moeten jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken om vermiste surfers of kitesurfers te zoeken. In Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad op een opmerkelijke locatie in de Boerentoren. Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de zogenaamde Antwerpse 6. Alles klopte vanavond, zegt hij.
1: Ja, ik vond het een super ervaring. De keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt en gewoond in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
0: De modeshow van Van Beirendonk was het hoogtepunt van het Antwerp Fashion Festival. Het weer vannacht grotendeels droog met opklaringen en tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag, maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer en zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.